dan moet je niet denken, oh, dan nu doe ik alles goed, want die persoon zegt niks meer. Nee, die persoon heeft jouw mars opgegeven. Het interesseert die persoon niet meer. Dus ga er alsjeblieft anders naar kijken. Kritiek, feedback moet je zien als iets dat waardevol is. Je moet het gaan zien als iets waar je iets mee kan. Iets waar je iets uit kan leren. En de reden waarom mensen, als iemand keer op keer op keer feedback aan je geeft, toch vaker zegt iemand me van, hey, Robert, je moet het op bepaalde momenten moet je het echt wat rustiger aan gaan doen. Op bepaalde momenten probeer je gewoon te veel te doen. Je wil te veel doen. Je wil alles doen. Denk ook echt aan je eigen energie. Denk ook aan je gezondheid. En dan kan ik denken over die persoon. Maar eigenlijk je zeurt. En het leek alsof je me niet wil zien groeien. Je wil me zien bloeien. Nee. Die persoon meent het verdomme met me. Die persoon heeft het beste voor mij voor. En daarom zegt die persoon, geef deze persoon mij die feedback. En nogmaals, ik kan dan niet gaan denken, ja, het is slecht bedoeld en dit en dat. Mm-mm. De persoon geeft je die feedback because he or she cares about you. Als je dat vasthoudt, ga je het maken. Als je dat vasthoudt, ga je beseffen op welke punten je moet groeien. Zolang je het gaat zien als gezeur, die persoon zeurt, die persoon heeft zeker niks beters te vertellen, die persoon, wil me niet zien groeien. Broer, zus, je bent dom aan het denken. Je bent echt dom aan het denken. Die persoon wil juist de beste versie van jou zien in wat je doet. Denk daar goed over na. Ik ga je niets minder toewensen dan een hele fijne voortzetting van je avond. Wat jij vanavond ook nog gaat doen, doe dat goed, doe dat veilig. Dat zeg ik altijd, ik weet het, klinkt net een versje. En ook als je nog onderdeel uitmaakt van het verkeer, AUB, hou je aan de regels. Gedraag je niet net een beest in het verkeer. Hou rekening met elkaar. Gun elkaar het beste. Blijf elkaar feedback geven. Maar sta ook open om die feedback te ontvangen. Het is donderdag, dus het is bijna weekend. Dus ook in het weekend, doe het goed, doe het veilig. Doe alles veilig. Veilig. Knipoogje. En ja, wij gaan elkaar dinsdag daar weer spreken over de ether. Nogmaals, een hele mooie avond. Hou van elkaar. Respecteer elkaar. Accepteer elkaar. Accepteer jezelf. En op de eerste plaats, hou van jezelf. Mijn naam is Robert. Tot dinsdag. Tot dan. Ciao.

0: van June this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: ja e ab Milton Galan. Ano sabi mi abiso. Ano koni mi koni so kande me wa so so so so boto. Wantrung ano sabi mi abiso. Konim konim so kande me wa so so so so boto.
1: 91.
0: Luxa de duanga me. So de trabi mi o e baya. Trawai meri mi o e no mo. Wan sandim sabajeng. Adis de no man broken bika namigado eluku fumi. Milton Galan, Jokonale.
2: Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Het is donderdag. Het is precies 4:10. Bloot met lood op 91.7 en live op Facebook. We groeten de mensen vanuit Nikeri. Iedereen die niet thuis is daar in Nikeri, maar misschien bent u op straat. Koroni, ja toch, Saramaka, daar komen we naar Wanika, Paramaribo, Brokopondo, Komowena, Para, Sipaliwini, we groeten aan ieder. De mensen die thuis zijn, voor achterterras in de woonkamer, u heeft bezoek. We groeten u, de mensen die aan het werk zitten. Als u nu richting huis gaat, kan die ipo de airpiece dat je arki, of is doe je naar radio en dat je arki. Toch? Belt u de mensen van u, oom, tante, nicht, neef, oma, opa, doordat je druk te zijn, de mensen vergeten. Zegt u ze dat ze afgestemd moeten zijn op 91.7, bloed met lood. Het nummer van de studio is 547-330. Het WhatsApp-nummer is 8781-482. Ik herhaal 547-330 8781-482. Een onderwerp van vanavond is: broekvrouwen eisen het meest en bieden het minste. En heeft het mooi gemaakt, heeft gezegd van skeervrouwen eisen het meest en ze bieden het minste. Skeervrouwen. Ja, misschien gaat u de vraag stellen van skeervrouwen, hoe bedoel je skeer? Hoeveel geld moet je eerst hebben voordat men kan zeggen van dat je skeer bent? Of wat valt onder broek? Hoe broek moet je zijn? Of om je money in abi pas fi tak taki in o skeer. Misschien gaat dat zijn dat de vraag die u gaat stellen. Misschien zit je nu ergens thuis met een paar mensen in gezelschap of buiten de stad. Dan kan discussiëren, want het zo. Toch? Broekvrouwen eisen het meest en bieden het minste. Belt u de mensen van u. We groeten ook de mensen op Facebook. Alleen maar die Eboro Arki. Want die zijn er ook. Dus maar die Eboro Arki. Die vinden van, nee, dat kan je niet zo zeggen op de radio. Maar wanneer je ze ontmoet, dan vertellen ze wel wat je allemaal verteld hebt en gezegd hebt op de radio. Koga Arki wan poku. Dan ben ik straks terug bij u om over het onderwerp te praten. Laat u dat even bezinken. Het onderwerp van Medidrapi, laat u dat even bezinken. En ik denk dat die na dat nummer wat ik hier al heb gezet in de computer, dat even is gaan bezinken en dat wanneer ik terug ben, u mag bellen of u mag je WhatsApp sturen en dan kunnen we breedvoerig over het onderwerp praten. Koga Arkapoku, dan ben ik straks terug bij u.

0: every way ze zien aya, ze want money. Ja toch? Ik denk dat een heel veel van mijn broeders nu op dit moment daarover kunnen praten. Isabtaki, hier praten we erover. Toch? En we zeggen de dingen. Soms zegt men van je moet dat ding niet zo zeggen. Maar een realiteit toch. We kunnen niet zeggen van hey, we komen hier en we gaan niet erover praten. Of we gaan onze ogen sluiten. En zeggen van het gebeurt niet. Every way she see aya, she want money. Ze ziet je vandaag, ze wilt geld. Ze ziet je morgen, ze wilt geld. Ze ziet je overmorgen, ze wilt geld. Maar pay yourself a finning. Toch? Pay yourself a finning. Het klinkt hard. Vandaar dat ik gezegd heb, laat het bezinken. Ik hoop dat u belt. Het klinkt hard wanneer je het zo zegt. En ik weet dat op dit moment mensen gaan zeggen van ja, maar ja, meneer, dat is een biggie money. Ja, inderdaad. Je hebt ook mannen die geld bedelen. Die vrouwen geld bedelen. Ja, toch? Dat is toch de werkelijkheid? En daarom vraag ik u van, hé, laten we erover praten, toch? Het klinkt hard. Het klinkt verschrikkelijk hard. Maar het is waar. Of u vindt dat u mij het tegendeel kan bewijzen, mag u bellen 547-330-8781-482. Zoals we het gewoon zeggen, gebroken vrouwen, toch? Gebroken vrouwen dragen vraag het luidste gevoel van recht. En ze hebben het minst te bieden. Ze hebben het minst te bieden. Ja of nee? Ja, als je om je heen kijkt, dan zie je het toch. Men zou zelf zeggen van wie is je brein niet? Je toch? Het is vaak het luiste gevoel van recht. Ze hebben het minst te bieden. Maar verwachten het meeste. Dus. Misabitaki. We kunnen tal van voorbeelden hier noemen. Hoogste woord. Maar het minste bieden. Zoveel eisen. Zoveel eisen. Toch? Zoveel eisen. Verwachten het meest. En Chepoti, je hebt broeders van ons. Hallo.
1: Hallo.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond, dat is Rudy. Fijne geluk daar.
0: Ah, lekker, lekker.
1: Hai. Hai, naar mij. Ik wil toch naar een
0: ja, ja.
1: En ik had het een beetje druk. En de laatste programma zie ik me bepalen.
0: Oké.
1: Maar ik voelde me niet zo lekker. Ik was een beetje moe.
0: Oké.
1: En mijn arkie morgen.
0: Ja, ja.
1: Het onderwerp van jou heb ik een beetje gevallen en ik ga een beetje voorzichtig reageren.
0: Ja, voorzichtig.
1: Kijk, als je dit onderwerp aankaart,
0: ja, ja.
1: En als je de zaak op de keeper beschouwt, dan kom je tot de ontdekking dat er een paar type mensen zijn. Je hebt ze niet alleen bij vrouwen, je hebt ze ook bij mannen.
0: Helemaal.
1: Dat zijn mensen die geen moeite maken in het leven. Ja? Ze willen altijd afhankelijk zijn van mensen. Ze eisen. Ja?
0: Ja, ja.
1: Maar waardoor als ze met een verhouding beginnen, dan brengt dit, brengt die attitude, die mentaliteit van zulke mensen, de verhouding in problemen.
0: Mm-hmm.
1: Want als ze moeite hadden gemaakt in hun jeugd, ja,
0: ja, ja,
1: op in het verleden, dan zou de verhouding niet in opspraak komen. Begrijp je?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En je mentaliteit naar je attitude, dan wordt het zo van die aardak, je eis als man. En dan doet het nog niet toe als het man of vrouw is. Je maakt moeite in alibi. Ja? Dan tegen gewoon verhouding aan, dat je zegt, oh, merk op dat jongen, hey. Zo, mijn man als mij en als mij die talent toert dat pond. En mijn avond voor jou. Zo. Ik kan weer in de man, dat mijn aksa. Maar ik zei daar maar dat heb je vervoer.
0: Mm-hmm.
1: Dus is het al een vorm van je wil afhankelijk zijn van die dame.
0: Mm-hmm.
1: Maar nou een man die loopt dame. Hij moet tegen dame dat ik heb geen vervoer, maar ik ga moeite maken om bij te komen hoor. Nou, ik van dame zelf hier naar de kast. En dan moet ik aan man dat hij moet kijken wat je doet, want ik heb ook geen vervoer.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan. Dan kijken we wat we doen, hoor. Ik kijk naar je uit.
0: Ja, ja.
1: Daar heb je?
0: Ja, ja, helemaal.
1: En als beide een verstandelijke vermogens goed werken, dan zie je dat afspraak dat het lukt. Aan mij kijk aan bus, aan mij voeteren. Ja?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En voor je denkt, dit is maar dat niet. Hebben opgebouwd, samen opgebouwd en die beide hosselen, je bij hem tien waggie, ja,
0: mm-hmm.
1: Of van Brom,
0: ja, ja,
1: ja, je pina bij hem Brom, dan, als dan ik go, toen ik erbij kom bij hem tien waggie, de bouw op. Maar als die attitude van de ene persoon, ja?
0: Ja, ja.
1: Niet goed is, dan gaat die persoon blijven eisen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Het zijn man of vrouw.
0: Ja.
1: Je wil niets doen. Je wil wachten tot die man vervoer koopt. Als je niet kan, oké.
0: Mm-hmm.
1: Ben je naar. Maar dan met elkaar aan bakken. Ben je goed communiceren. Met elkaar. Dan kom je tot de ontdekking dat jij als vrouw. Misschien ben je niet bij kas, omdat je dus. Je bent een kleine interieurverzorgster.
0: Mm-hmm.
1: En je kan geen vervoer kopen. Dan. Nee, je bent jammer aan het bij een brom.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar je taal is. En je zegt, neem ik moeite. Ja?
0: Ja, ja.
1: Nou, je hebt geen probleem met die. Wat gaat niet in je culture?
0: Mhm.
1: Everything you see, I ask you want your money.
0: Ja, ja.
1: Ja? Dat is een culture, right?
0: Ja, ja. Maar meneer Rudy,
1: ja.
0: Eigenlijk, wanneer kunnen we praten dat kwans masker?
1: Wanneer?
0: Kunnen we praten dat kwans masker? Om mijn money als vrouw is abi, volgens u begint dat ik een man of een vrouw sker.
1: Ja, dan komen we op hetzelfde onderwerp waar ik ben begonnen toch.
0: Mm-hmm.
1: Attitude. Wat? Ik ben nog steeds masker. Het is niet tijdelijk.
0: Mhm.
1: Ik ben nog niet masker.
0: Ja.
1: Van mijn belly. Masker.
0: Ja, ja.
1: Echte.
0: Ja, ja.
1: Maar je moet me kwangen. Ja, je moet me consoleren, want dan die wat de kronto paren uit de boom. Dat is pira kronto
0: toch?
1: Ja. Je moet me kronto peller die wat maken. Ja, maar pijp in bargain.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, ja.
1: Mijn kies mijn schoolpensioen heeft dus dat pensioen me wat in.
0: Ja. Maar meneer Rudy.
1: Ja.
0: Mama taki. Amano sker. Mama ne di vrouw money. Mama taki ame di sting.
1: Amantak anegi pro money.
0: Ya. Dus anu sker ke mas ke.
1: Anegi money.
0: Dus anu.
1: Dus anu. Wa pro sa abi. Verhouding nangin.
0: Dus dati. Ya, ya. Verhouding.
1: Nee. Het is moeilijk. Het is moeilijk om dit soort dingen te zeggen. Omdat de amano lo mas ma. A communicatie voel en dan as ma moe. Nou, een probleem. Want te je op een verhouding naar ons, maar dan ga je afvragen, ja, wat voor verhouding is het? Is het een Ivo Gokong, Goluku, of Nogotang, Goluku, Goluku, Goluku? Ja, ja. Ik ga daar naar Kidegwe.
0: Ja, Bogo naar Kidegwe.
1: Dan begrijp ik dat je speciaal gaat geven, maar ook goed als we op een probleem. Look, bijvoorbeeld, minang awan dama debu.
0: Ja, ja.
1: Minang awan dama debu nuno de. Asih bayaru debu. Mine zorgen. Abelibi.
0: Ya.
1: Mana dia?
0: Ya, ya. Hilamal, hilamal.
1: Maar, de wat aan hem doen? Je kunt me ongeveer contact van drie weken terug. Dan ben ik niet met jou aan het doen. Maar mijn zorgen.
0: Ja.
1: En dan denk ik dat ik aan het doen dat met die vrouw moet.
0: Ja.
1: Maar mijn pijman doen.
0: Precies.
1: Maar mijn pijman aan bang. Maar mijn trapijman. De me borgu. Na me wakti te mi tek mona bangi. Op. O taki. O for a week se dan. Min ki so an 100 euro. Dan. Me luku sa me di.
0: Yeah.
1: Ek. Wanneer ek ka kre kek tek ek wie. Wie het nodig ka hebben. Wie het hoog. Wanneer het nood het hoogst is.
0: Ja.
1: Zeg men. Bagrataki,
0: ja, ja.
1: Is de redding nabij.
0: Ja, ja, ja.
1: En de man die nood de het hoogst.
0: Ja.
1: Na de begin man op straat is toch?
0: Ja, ja.
1: De Remy Brom. Vader in af van Wambami Jimino. Vader was op no deno. Daar. Dat kan de pas niet moeten voor Western Union. Mijn babroka euro. Dat met jou, man.
0: In op 45.
1: Ja?
0: In op 45, ja.
1: Ja. Dat met jou, man. Ik kan niet wel een drie kouwen met jou, man. En ik moet niet boeren met jou, man, een bargie.
0: Ja.
1: En dat is niet van je weg, hoor.
0: Ja.
1: En dan komt het weer op. Op het systeem van energie voor de money. En als we mee gaan, het wordt in het christendom geleerd. Geef, zodat je weer van de Heer kan krijgen.
0: Ja, ja.
1: Geef die op die bakken.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Neem greedy. In Lukubung, van mij naar mijn man, naar mijn vader, naar omdoel naar de trouw. Ja, dat?
0: Helemaal.
1: In het geval bij Libi. Dan ga je weer van mij. Mijn Libi boom.
0: Ja.
1: En je van mij. Ben je het zorgen om je toe? Lothar.
0: Helemaal, helemaal.
1: Ay, yudu, awas aja, Sabi. Alam malah, Pabi, yupa, birlit, yuma, ano, paim mabene baga?
0: Ursula.
1: Iya, tant Ursula. Alam malah, neger, teo alam malah, Hobdul, tant Celine boy, that's a guy, that's my mentor. You pa me, it's or gumi. You can not tap me, Bordu. I don't make me let go of the guy that you. I know what I said, Daddy. Now, Pastor Elibi. Now, Olivia, take me back. Where are you?
0: Yeah.
1: Look, Omalek Milton. Melton, no, no, I got to me. Melton! Osa pombe le bimbe kone ozo. Fabi?
0: Aha.
1: Elege la sebe ivan padre fi. Ama le speki mi alte yare, Melton ma le speki mi alte. Alteya tu teo alte glob mi.
0: Yeah.
1: That is over there after a couple of underwear. That in a deep pro money and all the contacts on bro here. One year since that bro ex knew the game. Then. Dan moet je dat geven.
0: Ja, dan moet je dat geven.
1: Echt nodig, want maar je hebt ook vrouwen die het onder een van de mensen zijn wat dan. Ja, maar heb je onder de ochtend van de vrouwen dan niet? Onder een elleboog, no?
0: Ja, die man achter een elleboog. Achter een elleboog.
1: Ja. Je hebt ook vrouwen of mannen die het achter een elleboog, onder een elleboog hebben. Ze doen alsof ze scherp zijn. Le sopongo a la dama Wally, la dama con los hermanos. Es más placer.
0: Ya.
1: Para. Y es más con los hermanos. Es más con los hermanos. Es más con los hermanos. Es más con los hermanos. Es más con los hermanos. Es más con los Ik heb zo'n boek aan de sessie in deze keer. Mijn ceremonie. Dat hè? Als je zei, schoot je hem niet naar Zilbaan-Luzin. Zilbaan-Luzin met de Uber-Obertak. Zo ben je aan boeien ceremonie, Obertak hè? Sluit hem op. Mooi. Mijn ceremonie. Ja. En dan zie je zo mooi na. Tala.
0: Ja.
1: Dan zeg ik ook. We blijven scherpen bij wat mooi. Dan ben je rust. Je begint te trappen.
0: Ja.
1: Je moet bij drie tomen. Hè?
0: Ja. Je bij wan.
1: Dan bij wan je nu met koop praten. Ja. Ja toch?
0: Ja.
1: Wan begint op. On a begin to prepare and talk. That's when the man said, play scare. Is that all of that man? They play scare. A puma, they play scare. I have hope to. The man said, call everything.
0: Yeah.
1: Every time you see, I ask you want money.
0: Yeah.
1: That's the culture. Is that done? Everyone just down here, huh?
0: Precies.
1: Je hebt daar een dame.
0: Ja.
1: Wie is nou een losse verhouding? Wat losse vlotte verhouding?
0: Ja.
1: Goluku. No?
0: Ja.
1: En een golibi. En een golibi. Goluku.
0: Ja. Wakago. Wakago. Na golibi.
1: Je wakago.

0: Ja, konstante Achse.
1: Ja, doch.
0: Oké, meneer Rudy. Ja, ja. Laten we kijken. Oké. Goed.
2: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Wakali.

0: 5-4-7-3-3-0. Dat is het rechtstreeks nummer van de studio. 8-7-8-1-4-8-2. U mag bellen. Meer u belt, minder u mijn stem gaat horen. Toch? Zoals meneer Rudiger dat gezegd heeft. Een onderwerp naar broekvrouwen eisen het meest en bieden het minst. Maar we weten, er zijn ook mannen die ook eisen en ze bieden het minst. Toch? Mensen die luxe willen zonder arbeid. Luxe willen zonder arbeid. En ik ben er zo zeker van 100, 200, 1000% dat u die mensen in uw omgeving hebt. Comfort zonder bijdrage. Wanneer ze zo in gezelschap zijn. En dan zit je en dan kijk je wat men allemaal wil. Wat voor luxe men allemaal wil. Dan vraag je jezelf af. Maar als je zo een luxe wil, ga dan werken. Als je zo een luxe wilt, ga dan werken. Maar het zijn juist die mensen die zo een luxe willen. 1001 problemen die ze hebben, dan kunnen ze niet werken. Dan hebben ze dan zijn ze ziek. Dan dit. Dan zo. Dan mogen ze geen zware dingen optellen. Kijk, als je ziek bent, laat me snel zijn. Als je ziek bent of van de mekaris mannen, sociaal zwakkeren en dan land je in Lukofi. Of mensen die door een of ander reden dan ook niet kunnen werken. Dan wat trasa niet. Maar ook al is het dat je door een of ander reden niet kan werken. Moet je ook niet zoveel luxe verwachten. Zoveel comfort zonder bijdrage. Ik wil een nieuwe bed en een nieuwe wasmachine en dan alles soort sani. En dan heb ik die auto al 1 jaar gereden en dan tante. Goedenavond. Hallo, u mag terugbellen. Dan heb ik die auto al 1 jaar gereden. En dan heb ik op dat bed al 1 jaar geslapen. En al dat soort van grappenmakerij. Ik roep het grappenmakerij. Want ik weet dat er mensen in dit soort van mensen in omgeving zijn. Misschien zijn het vrienden of misschien zijn het vriendinnen. Vrienden van die goede meneer die is doen gezelschap naar Mattie. En je weet dat die man iemand is die niet wil werken. Maar wanneer die man zo praat wat hij allemaal wil aan luxe en aan comfort. En dat hij een vrouw gaat zoeken, een sugar mommy en dat soort van zaken. Maar komt op het tori dat hij want die jonge mannen die met oudere vrouwen slapen. Maar komt op het tori dat hij. Want die man wil zoveel luxe en dat denkt hij van dat ik moet zoeken een beetje ma. Maar sugar mommy of wat dat ding is. Om alle comfort wat hij wil hebben om dat te dekken. Al luxe wat hij wil hebben dat te dekken. En ik kan u vertellen, die mensen zijn niet gek. Abidji manolo. Abidji ma. Oh manolo, ik ben die oma kleinzoon. En je gaat een relatie aan met oma, alleen maar omdat Ishitaki, oma, alle luxe wat jij wil hebben, alle comfort die je wil hebben zonder bijdrage, je bij oma kan vinden. Dan gaat oma je leren. Oma gaat je leren. Je gaat zaken moeten doen die je nooit in je leven zou doen. Voor alle comfort die je wil hebben. En dan gaan we de andere kant op. Precies zo ook bij de vrouwen. Je ziet het. Ja, toch. Je bent met. Je bent in gezelschap. Je want to vriendin. Je ziet mensen om je heen. En je ziet van dat. Ze niet wil werken. Ze wil thuis zitten. Maar wil luxe hebben. Alle luxe, comfort. Dan wil ze dit, dan wil ze zo. Dan wil ze dat aantrekken. Dan wil ze daar naartoe gaan. En wanneer ze daar naartoe gaan, dan is ze dat ze dat wil drinken. En het zijn dit soort mensen die op een of andere manier geloven. Dat altijd een man voor alles moet zorgen. Je kan ze... Juist, volgens mij, je kan de beste prater zijn. Voor hun geld, die man moet voor alles zorgen. Als hij maar wil, moet hij voor alles zorgen. Dit soort van mensen, je kan ze niet op een ander idee brengen. Je kan ze niet op een ander idee brengen, dit soort van vrouwen. Die man moet voor alles zorgen. Als hij, van me, als hij om me geeft, moet hij voor alles zorgen. Hij moet me alles geven. En dit soort van gasten, dit soort van vrouwen, is op het dak de zandje dat bloot met lood. Dit soort van vrouwen, dit soort van dames, je, overal kan je ze vinden. Overal kan je ze vinden. Ze zijn mooi. Want hoe denk je dat je na. Overal kan je ze vinden. Je komt ze overal tegen. Ze zijn mooi, ze zijn charmant. Volgepraat over standaards. Volgepraat over standaards hoe mannen wat een man allemaal moet doen, hoe hij allemaal eruit moet zien, wat hij moet rijden, welke parfum hij moet hebben, alle soort van standaarden. Volgepraat met standaarden en hoe ze zijn, hoe hun standaard is. Ga kijken. Niets kunnen ze bieden. Wat voor standaard ze zijn. En dan. U weet het beter waarover ik het heb vanavond. Maar wanneer je goed kijkt. Dan zie je dat achter al dit soort van zaken die ze aanhalen. Van standaard hoe een standaard zijn en wat allemaal mannen moeten zijn, hoe mannen moeten zijn om ze te hebben. Om ze zover te krijgen om met ze naar bed te gaan. Om ze zover te krijgen om een relatie met ze aan te gaan. Dan zie je dat het alleen maar woorden zijn. Het zijn alleen maar woorden die ze daar zeggen. En achter hun woorden, als je kijkt naar hun daden, dan zie je niets. Niets en ook niets. Nul. Nada. Niets hebben ze. Geen spaargeld. Ga kijken. Misschien zelfs een ATM-kaart. Hebben ze niet. Maar het zijn dit soort van mensen. Vrouwen en heren. Beide kanten. Noem spaargeld. Geen ambities, geen discipline. Ze hebben geen discipline. Geen ambitie. Maar volgepraat over standaards. Geen discipline. No een plan de no abi. Ga maar. Vol standaards. Maar ga kijken of ze een plan hebben. Dat wanneer ze die man gevonden hebben. Met de standaards die zij willen. Dan kunnen ze niets beginnen. Want ze hebben geen plan. Hoe ze door gaan in het leven. Ze hebben geen plan, maar ze vol standaarden. Toch? En ze gaan je vertellen wat voor soort man ze allemaal verdienen en wat voor soort... Alle soort van dingen ga je horen. De man die ik verdien, puntjes, puntjes, hij mag me niet slaan. Hij moet met me praten, hij moet goed met me communiceren. Huh? Ik wil dat hij, als ik 's morgens op ben, dat hij een breakfast na, of naar lunch aan een. Voor me in bed moet brengen. Hij moet mijn auto wassen. Hij wat weekend betreft, alles soort van standaards. Moeten we samen uit gaan eten en op de zondag moeten we dit doen. Moeten we samen naar de markt gaan. Al dat soort van zaken die ze voorhouden en vertellen wat voor soort man ze verdienen. En ik wil afsluiten met hoe die man ze moet behandelen. En ik zal niet takikba. Hij moet rustig tot me praten. Go achteraf. Niets te bieden. Alleen maar gepraat. Nog een plan. Dus als zou die man daar zijn. Als zou die man daar zijn met de standaarden die zij willen. Zouden ze niets kunnen beginnen met die man. Ze zouden niets kunnen beginnen met die man. Want plan no de. Tak eten mi fena man. Famo zet asan godoro. Fumita hoor amandati. Toch? Famo zet a plan godoro. Fumita hoor amandati. Famo, ik mi fena amandati. Hoe moet hij met me omgaan? Hoe gaan we doorgaan in het leven? Alle soort van standaarden hebben ze gezet. Welke auto hij moet rijden. Hij moet geen kleine auto rijden. Hij moet tenminste een heefvoetuna moet hij rijden. Tenminste een heefvoetuna. Je hebt zelf. Andersom ook de young boy of the man. Die eluko, de biggie man. Zijn ook de standaarden die ze allemaal opwerpen en gaan kijken. En dit soort van dingen zijn grappig en triestelijk geleid. Triest dat je dit soort van dingen moet zien. Dat je dit soort van dingen om je heen ziet gebeuren. Dat je jezelf afvraagt, maar wat willen dit soort van mensen eigenlijk bereiken? En dit soort van vrouwen, echt waar, ze zullen je beschaamd maken. Ze zullen je beschaamd maken als je al de standaarden die ze willen bereiken, als je ze niet daartoe kan brengen. Ze gaan je beschaamd maken. Omdat datgene wat ze van je eisen, je ze daartoe dan niet kan brengen. Dan gaan ze aangeven dat je niet genoeg bent. En dat je niets ter tafel brengt. Ja, ama wan mooi vrouw. Tama na wan jimoni. Ama wan mooi vrouw. Dama no wan. Gote weekend uit naar een mooie vrouw. Amana nooit amana money. En dat soort van dingen ga je horen. Hoe je niet goed bent. Hoe je dit niet bent. En wat je... Niets wat je doet is goed. En omdat je niets ter tafel kan brengen. Dan gaan ze aangeven. Dat je niet voldoet aan hun standaarden. Kogo arki wan poku. Laat u dat even wat ik dat allemaal net gezegd heb bezinken. Na meneer Rudy. Dan misschien wilt u bellen om dat deel wat u wilt aangeven ook aan te geven. 547-330-8781-48.
1: 2. Ko arka poko disi.

0: Precies.
1: Ja, toch? Wanneer het zijn juist dit soort van mensen, wederzijds hoor, mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen. Toch? Dit soort van mensen die behandeld willen worden. Maar ze doen niets om hun eigen waarde te poetsen. Standaarden van zo heb je me niet. Maar ga kijken wat ze zelfs doen. Wat ze zelfs doen om hun eigen standaard of dat wat ze verwachten om dat te vervullen. Niets. En zoals ik dan net gezegd heb, het zijn dit soort van mensen die straks gaan aangeven dat je niets op tafel brengt. Toch? Die gaan aangeven dat ik iets keer of ama keer, maar mama want dat die ama want zo. Of die man wil geen geld geven. Maar wat breng jij? Wat doe jij? Het is wederzijds. Het is op dit moment, 2020, is het wederzijds toch? Jij geeft, ik geef. En als ik het minder heb, dan kijken we, dan doen we het samen. Maar niet dat jij niets hebt en je eist maar heel wat standaarden. Dan ga je inderdaad mensen vinden, mannen vinden of vrouwen vinden die zeggen van oké, je wilt standaard. Dat is wat je eist. Je wilt standaard, dat is wat je eist dan. Welukoe. Maar je gaat zien dat ding ook niet lang staande gaat houden toch. Want de persoon ziet dat je alleen maar aangeeft wat je wilt. Discipline no de. Geen spaargeld. Maar je wilt een luxe leven leiden. Een luxe leven. Geen discipline. Je zit vol standaarden. Wat je allemaal wilt. Maar wat breng jij? Je zit gewoon daar om gekozen te worden. Je zit gewoon daar om gekozen te worden. Van mij de misaptak mi mooi, dus mina vroegetrangen mis doen. Ja, zo. Ik zal gekozen worden. Want misaptak mi mooi. En ja, toch? Je zit gewoon daar als keer of als gebrokene. En je zit gewoon daar te wachten om gekozen te worden. En dit soort van zaken, het gevaar is niet het gebrek aan geld, soms. Maar het is een gebrek aan denkwijze van dit soort van mensen. De wijze waarop ze denken. En ik maak ze vaak genoeg toch mee, zoals ik eerder gezegd heb, van in gezelschap. De manier waarop de mensen denken, dat is gevaarlijk. De manier waarop de mensen denken, dat maakt dat ding zo gevaarlijk. En ik ga om geen geld hebben. Het gaat niet om het gebrek aan geld, maar de manier hoe de persoon denkt, hoe die vrouw denkt, hoe die man denkt, hoe hij of zij denkt om aan alle luxe te komen die hij of zij wil, hoe hij of zij denkt om aan al comfort die de persoon wil hebben, zonder om een bijdrage te leveren. Hoe de persoon denkt dat wanneer de persoon aan alle luxe is gekomen en dat je ziet dat er geen discipline is, dat nadenkwezen. Dat is zo gevaarlijk. Dat maakt dat denk zo gevaarlijk, waarbij je zit en je kijkt. Dat zij gebeuren. Zij gebeuren. Een vrouw die, ja, en ik vond dat hij een gebroken skeer is. Ze is niet rijk. Maar als ze een goede visie heeft, dan kan ze wel in waarde stijgen. Als de visie goed is, de denkwijze goed is. En een denkwijze is aan elkaar daarnet. Toch? Een denkwijze goed is, een goede plan. Goede plan van aanpak. Toch? Wil die comfort hebben? Wil die wat nog meer? En ze een goede plan van aanpak heeft, dat wanneer het zover is, dat wanneer ze gekozen is, ze het goed kan maken en weet om te gaan naar een comfort, discipline heeft, dan is dat probleem nog de. Probleem nog de. Toch? Maar een vrouw die blut is, denkt dat ze het recht heeft om jou leeg te halen. Omdat hij je abi, dus ze denkt van ze heeft het recht om steeds van jou te nemen. Ze heeft het recht. Ik ben skeer. Dus ik heb het recht om van jou te nemen. Ik heb het recht omdat je heel veel geld hebt. Dan mag ik van jou nemen. En dan mag ik steeds vragen. En dat zijn de zaken. En dit zijn allemaal inspanningen die mensen plegen. En ze zien het als, ja, ze plegen die inspanningen. En soms weten ze ook dat er geen liefde daar is. Want ze plegen al die inspanningen die ik daarnet genoemd heb. Om je leeg te halen. En ze weten uit hun achterhoofd dat wat er allemaal gebeurt, dat het geen liefde is. Goedenavond.
0: Hi, Rudy.
1: Ja. Hi, Rudy.
0: Hi. Even interruptie.
1: Ja, ja.
0: Je hebt kinderen die bij de moeder wonen. Ze willen niet verhuizen. Dat zijn dingen die ik al heb meegemaakt. Je begint een verhouding met de moeder. De man ziet dat je bent met die moeder. Vandaag aan de dag. Die zijn een vrouw van 15, 16 jaar gebaat. Een man die neemt me als het is. Die man gaat geen liefde. Die moet me met een man aan bangen. Ja? Zijn vat die een man dit is. Amai ko on fang jamma amai bauta ba mamoni de ga ya tener di o khanga fang de mudak acche tene kina ko la amma da libi de an mi ta dun ze de de moeder on dat something te enige jongen to En alleen maar meisjes. Dus dan dat hij aan mij bouwt op een man om. Maar van wat is dan een matte soep? Maar ook aan mij bouwt op een matte. Maar oké, aan mijn monteur. Ik heb een pompoutorie. Maar je hebt me dat zien zo. Broekskotter. Maar ik bij een dumping pick-up. Maar je hebt me dat pick-up, reisbraak. Maar je hebt me aan het vader. Maar op den duur. Zie je dat? Het zit in die man. Om te hangen van de moeder. Wie zou er ook een regel die de man is? Als je doet naar mijn vrouw en naar mijn vrouw. Wel, mijn man en mijn pa deed het bijna 15 jaar. Over 3 maanden heb ik dat ook niet met me. Ik had 23.
1: Ja.
0: Als het ware, ben ik dat ik... Ik vergeet dat ik niet... En dat je vergeet, je gaat ze nooit vergeten, een vader en moeder. Maar bijna bij wijze van spreken, je vergeet dat je vader en moeder hebt. Want je bent gewoon te werken, toch? Maar de man die anga, om elkaar te aandomen. Maar anga, wat schreef ik van ma? Ma, je hebt nog niet gekookt. Is dat zo'n man dat, toch?
1: Ja.
0: Ma, je hebt nog niet gekookt. Maar, je hebt zo geen auto dat we... Ja, bij man.
1: Ja.
0: En het wordt pro dat die... Kunnen een kompje. Dan is het dat die... Zo'n fout neem ik. En dan in de maand... Stel hij ze morgen. Dat hij... Zo moet je doen. Je moet auto wassen. Je moet met mijn zon. Dan moet je met mijn... Moet je met me naar de kerk aan de markt gaan.
1: Ja.
0: Want dan de vrije brokken, dan gaan ze geen eten meer kunnen stellen. Dat staan gewoon de dikkie.
1: Ja? Ja, ja.
0: Heb nog een brokken bij z'n 3 maanden, Vinnie. Ja? Ze hebben AOV, met dat David dikkie. Maar dat ben je jongen. Toch? Dat ben je jongen. Dat hebben we stel eisen.
1: Ja.
0: Maar daarom, als je jong bent, geldt dit lied wat ik ga zingen, geldt zowel voor mannen en voor vrouwen als je jong bent. Ja? Everybody plays the fool sometimes, hè?
1: Ja.
0: There is no... falling in love is just an easy thing to do. But you don't get guarantee to the one you love.
1: Yeah.
0: Yeah, though.
1: Yeah, yeah.
0: There are rockers that are called there to do the rest. As I know, we look at underwear up there. Yeah, and now top underwear up.
1: Yeah.
0: And the underwear up langa.
1: Yeah.
0: The reaction. Ah, spijt me dat die... ...nou een man nog reageren worden.
1: Ja, de...
0: Moeilijk, hè?
1: De...
0: Die jongen, hij gebruikt die verstand.
1: Ja.
0: Verstandelijke vermogen, dat wat dat... Alatusma verstandelijke vermogens moest tellen op boem. Man zowel vrouw. Die man gaat komen vanavond. Ja, die gaat komen of Loda gaat komen vanavond. Ja. Maar. Loda heeft vervoer. Heb je?
1: Ja.
0: Maar. Maar die heeft al. Versnapering ook.
1: Ja.
0: Laat mij een verrader. Laat mij wat bami maken vanavond.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb een verrader.
1: Ja.
0: Heb je?
1: Ja.
0: Dat is wanneer die vrouw de attitude, de mentaliteit. En die man terecht in gaat. Positief en die man terecht in gaat. Zodat die man kan zien dat hij ook moeite maakt om de verhouding goed tot stand te brengen.
1: Ja.
0: Maar op het moment dat je liep aan de Sanjaman, dan zijn zij betrokken net, toch? Mm. Over een kwartier terug niet betrokken.
1: Ja. Zit
0: als... Wel, hij is.
1: Ja.
0: Maar moet doen dit, maar moet doen dat. Nee. Het is wederzijd. Wanneer je wederzijd, de verstandelijke vermogen mogen goed laten werken, dan dat de verhouding geen schipbreuk leidt.
1: Mm-hmm.
0: Dan kan je denken in die man zegt, als die man komt, hoe kan ik die man verraten?
1: Yeah.
0: Of als ik bij Luther thuis ga, hoe kan ik hem verraten? Hoe kan je die daarvan bestellen? Die ben je naar Kwartador.
1: Yeah.
0: Die ben je naar Eurozette. Dan. Zo is het een beetje nieuwe. Dat is een dame en kolukum. Dan. Dame en wanta kip tjama oto nyankong kimiere. Is dat zo?
1: Ja.
0: Dan kan hij. Als je kan moeten zelf een koek eten brengen hoor. Is goed hoor, die gaan voor je koken. Zie je dat? Mhm. Dat is dan weer zeef toch. Ne forat you, ye forat you. You have one thing that for all you, we look up.
1: Yeah.
0: We look up for me, come forat you, ye look up for me, come forat you. And how much more come forat you, now what if all of you? But you come forat you, but now, ye look up sa anabi. You know, asma anabon, asma anabon, ye look up ne anu da fe te konto.
1: Yeah.
0: Anak rembang.
1: Ya.
0: Buah linga. Ik ben niet op dollar brengen, hè.
1: Ja.
0: Omdat van mij doet iedereen constructie ook, hoor.
1: Ja.
0: Er is nooit paringen gehouden. Maar meer dan allemaal met job op een bakje. Dat laat ik dingen. Met meer lobby linga. Daar kom als mij kaju,
1: toch? Ja.
0: Ik zie dat ik hier om. En op zo'n vrouw. Als jij vindt dat zo'n vrouw een MR kan kopen, een normale armbrandman.
1: Ja.
0: Dat is goed, dat bij een ding. Daar heb je?
1: Helemaal.
0: Uwelijk man in geleden.
1: Mm-hmm.
0: Als er voor een MR kan komen, dat is bij een ding. Wanneer in het tegen dat, wat heb je dan? Hé, Maureen, we gaan naar de stad. Zaterdag hoor, of over 3 maanden, als ik van de bank kom, dan gaan we naar de stad. Wat gaan we doen? We gaan een beetje wandelen. Voor de verrassing
1: toch? Ja.
0: Ja, dan gaan we niet zien. Piet van Arambank. Dat zijn dingen die vanuit de man zelf moeten komen toch?
1: Zeker.
0: En die in de waarde hecht.
1: Ja.
0: Aan die vrouw, toch?
1: Ja.
0: Dat is bij een ding. De vrouw is aan de eis.
1: Mm-hmm.
0: Maar de money worries.
1: Ja.
0: Dat probleem.
1: Als meisje en ik kwam plicht.
0: Daarom is het in de goede. Als we het over de vrouw hebben.
1: Mm-hmm. Ja.
0: De ones that are your money worries.
1: Ja.
0: Blijf maar hele leven lang bezig.
1: Ja.
0: Met eten. Ze raken nooit verzadigd. Maar dat is een tevreden mens. Daarom zeg ik mijn meestal, een bakkerat dat is een tevreden mens, is een gelukkig mens.
1: Ja, ja.
0: Wat heb je?
1: Ja.
0: Nooit meneer Lucas aan mijn abi. Dat is een abbe, dat is een abbe van Oudu. Wat heb je? Altijd mijn bij zijn abbe van Oudu. Look on all of them in. No, mean by I'm pick up back on Twitter. No, mean I pick back in. Me look at Rayari.
1: Yeah, yeah.
0: If I'm an end boy, I'm a man. Let me look at Rayari, I'm a man. Well, he last to pick up. The two last to pick up the bed. Safety after the.
1: Okay. Yeah, yeah.
0: Ik zang er vanaf wat je wil. En daarna moet je niet echt erachter zetten. Ze gaat er gewoon niet bij je in.
1: Ja.
0: Want zonder Jezus, jullie bijna waarde.
1: Mhm.
0: Want dat dan betekent bij een programma weer.
1: Ja.
0: Zo men staan er in een programma weer. Maar zonder Jezus, jullie bijna waarde. Dat doet hij wel niet. Wombara is niet aan Holland. Maar hij bij Belles. Dan maakt hij me dat hij... Rudy, mina moslim hier. Mina Allah.
1: Ja, ja.
0: Mina Gereno Alvos. Ze was dan niet Uno. Of niet Uno. Mina Kibakerot als moslim geloofd. Ik denk dat ze was dan niet Uno. Je bar mi Allah. Je bar mi Jezus of mi dado. Ad de dan Allah voor.
1: Aye.
0: Dan je bar mi Allah. Je bar mi Jezus of mi dado. Aye, maar kom voor elkaar. Om aan de stukken aan reageer.
1: Ja, ja.
0: Om misschien wel gratis aan reageer.
1: Ja.
0: Want ik heb er vanavond niet gehoord.
1: Goed. Oké. Okay, ja. Zoals je zegt, van een mooi onderwerp. Maar hoe zou je dat dus mee, Arki? De mensen geven voorkeur om te luisteren. Want ja, straks wanneer ik belde, gaat men horen dat ik gebeld heb. En dan weet men van dat ik een van de money worries ben, maar toch bel ik. Toch? Ieder weet, ieder kent uw probleem. De mensen weten precies wie u bent. Ieder weet precies wie u bent. Ik weet dat uw naam is Klein. Ieder dus alsof u bellen en... Maar weet dat u voorkeur geeft om te luisteren. Toch? En wanneer... mensen broek zijn of skeer zijn en ze denken dat het een recht is, zoals ik het eerder gezegd heb, van die man om alles wat zij willen te financieren, dan zullen ze zullen nooit waarderen wat je voor ze doet. Ze zullen nooit waarderen wat je voor ze doet, omdat ze aannemen dat wat je doet hun een recht is voor hun. Hoe begrijp je waarover ik het heb? Dus dit soort van mensen gaan nooit een waarderen de broke man of de broke girls of wie dan ook, de scarevrouw of de scareman. Want men neemt aan. Want dat naar de standaarden toch. Men neemt aan, het is mijn standaard. En ik heb het recht als vrouw dat hij me geld geeft. Ik heb het recht. Alles wat ik gevraagd heb. Dus men ziet dat niet als liefde. Men gaat je niet dankbaar voor daar zijn, alles wat je geeft. Want men is van, als maar ik vind niet van taki, na een recht, het komt haar toe. Het komt haar toe, dus men is niet dankbaar. Al hoe je dan ook inzet. Je zet je in om alles wat de persoon vraagt om de persoon te geven. De persoon is niet dankbaar daarvoor hoor. Dus je hoeft niet te denken van dat je doet je best om alles te doen. Men zal het nooit waarderen wat je geeft. Omdat zij zegt van het is een recht, er komt ertoe. Aan de kant ook. Amang feni wis abidji ma. Amang feni fataki abba recht. Fukis desani. Want jij zit met. Je hebt veel geld. Dus ik heb het recht tot alles wat je me geeft. Is wat me toekomt. Dus de persoon gaat je nooit dankbaar daarvoor zijn. Nooit niet. Toch? Hoe meer je doet, hoe minder ze je waardeert. En dit soort van mensen, hoe meer je ze geeft, je hoeft niet te denken. Je hoeft niet te denken dat men je waardeert. Nou, hoe meer je geeft, hoe meer men van je neemt. Dus je moet niet denken van dat takkie, hoe meer je geeft, hoe meer men van je wil proberen weg te trekken, hoe meer men van je verteert. Dat zijn dus dit soort van mensen die vinden van, ik heb recht op comfort. Ik heb recht op alle luxe. Dus waarom zou ik hem dankbaar moeten zijn? Dus waarom zou ik haar dankbaar moeten zijn? En. U bent dit soort van mensen tegengekomen in uw leven. De als masker. Een masker. Een damesker. En je ontmoet er op straat. Je hangt in je takkie. Je mek moeite. Misap tak de braraf mi drapa. Adoro zei. Je mek moeite. Ino goedu. Maar je improviseert toch op wat money naar sting. Is af fa je mek ip chi money. En je ziet dit is mijn werk niet. Of dit is mijn werk, maar dat geld wat ze verdient. Ze verdient wat chi money. En juist zijn het dat soort van mensen die wat draaien die. Het zijn juist dus dat soort van gasten die wat draaien die nek julek man. Ze wil 1001 dingen hebben. En wanneer het aankomt op seks, dan is de persoon ziek. Dan heeft de persoon rugpijn. Dan kan je niet thuis bij haar komen. Niks aan om meneer Rudy Taki. Want 30 en 2 mensen eten in haar ossenanging. En dan ga ik je naar haar hotel brengen. Nee, meneer, ik ga niet naar hotel. Want mina, alle dat soort van dingen. Maar steeds wanneer je komt, heeft ze iets nodig. Kan je dit voor me brengen? Of ik heb geen geld, kan je dat brengen? Ik moet dit doen. Ik moet voor mijn paspoort betalen. Maar wanneer het op seks aankomt. En misschien ben je ook niet moeder mooiste. Alla lezi zo. Te abidji mabeli, dan heb je geen geld, dan was aan brokken naar wagi, dan ik zit nu maar hoofdpijn, alami edespang, wat is er weer met die auto? Dan komen 2000 halen. Maar te imus gofu voor wena abidji ma, dan moet je gaan werken, dan plotseling baas belly. Dan plotseling bas belly in een makomoro. En kan de, misschien woon je in huis met je vrouw, want dan begin je massap taki i vrouw. Maar jang je vrouw nou aben so breed, dus abidje ma heeft geen problemen om jullie te financieren. Maar zodra het opkomt om seks, dan heb je 20 en 30 dingen. Maar je wilt steeds en dan dit, want je wilt comfort hebben. Je wilt een luxe leven leiden, want je tegen begin ma taki die auto die ik heb is al 5 jaar. Ik wilde graag een juke rijden. Ik ben maar heel erg zo heel voet. Wat ga je doen? Ik rijd deze spasio, ik rijd het al 7 jaar. Je sabi, ik wil een ding. Ik kwam tien zo heel voet, een juke. Je sabi toch, een raf. Ik heb een raf gezien. Ga je het voor me kopen? Want je weet dat Abidji Ma het kan permitteren. Maar zoals ik het eerder gezegd heb, al de inspanningen die dit soort van mensen plegen, al de inspanningen die je pleegt op dit soort van mensen, al de inspanningen die jij als sugar mommy pleegt op die man, zie die man als een stukje plicht, hij ziet het als liefde. Ja, maar ik was maar, ja, maar, ja, ja, maar als, je krijgt toch dingen, je krijgt toch, alleen Nederland, no? AOV, AOW, no? Je kiezen, no? Huh? Kan dat bij je mij kiezen, 113 Bartje dat euro. Dus die man ziet het als een plicht, want bij je man one day, sugar mommy one day, en 1300 euro, huh? Als man mag gebruiken, her mong. Huh? Dus ik was maar 1,50, als man mag greedy voor je 1,50. En dan liefde je man, een meisje die kwam plicht, dat bij je man moest doen. Die dame weet dat je geld vanuit Nederland krijgt. Misschien een 800 of 900 euro of een 1200 euro. En je hebt ook hier in Suriname een kleine pensioen. En ze ziet het als een plicht, al de zaken die ze vraagt, dat je het moet doen. Maar als je elke maand 1200 euro krijgt en je krijgt hier nog 20 of 25.000... aan dingen, pensioen. Wat doe je met zoveel geld? Wat doe je met zoveel geld? Huh? En dat zeg je maar dat je wat ik je gevraagd heb, dat je het voor me niet kan kopen. Die microwave is al twee maanden kapot. Je kan het toch kopen? Ze ziet het als een plicht dat je het moet kopen. Er speelt geen liefde meer daar. En dit zijn dus... Jullie zijn... Ze waardeert niet wat je er geeft. Want ze is verblind. En dankbaarheid naar deze. Ze is verblind. Wat bij haar speelt. Wat bij die man speelt. Is dat sugar mommy. Het moet kopen. Ze krijgt te veel euro's. En wat doet ze met, dat, met de euro's? Wat doet ze met die euro's? Toch? Wat doet ze met die euro's? Ze is verpleegd. En dit soort van mensen, ze verwarren vrijgevigheid met verplichtingen en verwaardvriendelijkheid met zwakte. Dat is wat ze doen. Zo maakt ze mannen kapot die haar proberen te redden. Dit soort van mensen, dus afsmasker. En je net mannen, je zoekt voor asma uit en noodtus asma de. Is masker. Als masker, je vraagt niet veel. Het enige wat ze moet doen. Ik passeer taki eyo, je pas maar met als mijn adem morobong. Je pas maar vast mijn adem morobong. Maar de sans als mijn actie, a comfort, naar a luxe als mijn wani. A comfort naar a luxe als mijn wani. Abiji ma oma se feshi tak taki e asandi si ayombo yuso chir mi fos mi yuru doyo enige sans abiji ma wani is tak taki im seks abiji ma bong ma dat srefi ye weiger want afjanga i vrou sitting je moet alle geld aftroffen maar je moet niet meer slapen hoor janga vrou fiskeer dat we sit asani onderling takwo klaar mami. Want mami et chisa AOV. Plus uit Nederland je kiswa money. Want u ala to scare. Maar omdat u to scare. Maar omdat u ala to scare en u lobby srefi. Dat we misbruik a sugar mami.

inderdaad, ama taki amonje nekke ba, maar dat is na probleem, toch? Want je denkt dat amonje nekke ba, en de persoon, die vrouw of die dame, die ziet het als een recht dat je dat moet geven, omdat je zoveel hebt. Ze ziet het als een recht dat je dat moet geven om de luxe leven die ze wil leiden, of een comfort leven die ze wil leiden, dat jij dat moet financieren. En het zijn dit soort van mensen die mannen en vrouwen kapot maken. Het zijn dit soort van mensen, mannen en vrouwen, de skerman naar de skervrouw, die je probeert te redden, zij ga je kapot maken. Dus wanneer je denkt dat je de persoon gaat redden, en nou als mouwtjeri. En wie denkt dat goed met de zand dat mee? Een dame scare, en je denkt van je gaat er een opkrikken. Je gaat er opkrikken, ze heeft niets te bieden. Het enige wat ze te bieden heeft, is seks.

0: sex. Ja, sex. Ze heeft er misschien een mooi lichaam. Dat is wat ze te bieden heeft. Toch? Maar als keer. En jij denkt van je gaat erop krikken. Je kan het misschien missen. Niks aan mitak in a begin. Aan taktaki ab money. Je kan het missen. Je doet chim chim sani. Ze hebben toch ik alibi chim vrij. In een goedo. Maar zij ziet er, ze ziet er als van. Het is jouw recht als man. Dat je er die comfort leven die ze wilt leiden. Die luxe leven die ze wil leiden, dat jij dat moet financieren. En er zijn dit soort van mensen, mannen als vrouwen. Je probeert ze te redden. Als je niet goed oplet. Naar Dochiri. Omdat ze het recht. Ze zien het als een recht dat je ze moet kunnen financieren. En als stukje dankbaarheid wordt verblind. Ze zijn je niet dankbaar. Ze zijn je niet dankbaar voor tak tak eisang. Jongen, luk zo trang aan mij roko. Amano goedoe, maar mij maak alle soort manieren aan mij maak je voor 10 zo'n money kong. En amano krik me op. No, ze laat niet meer rol. En mensen, die vrouwen en mannen, die zichzelf nooit hebben opgebouwd, gaan nooit begrijpen wat je ze aanbiedt, hoe het is. Ze gaan nooit begrijpen, man zoals vrouw. Die man gaat nooit begrijpen wat die sugar mommy of big mama hem geeft. Hij gaat het niet, nee. Nooit een man ook een zeven voor een zeven op, dan gaat hij begrijpen. Gaat hij begrijpen of gaat hij, hoe gaat hij, hij gaat het niet aanvoelen hoe het is. Want hij heeft het nooit gedaan. Toch? En al dat soort van zaken, opoffering die zie. Alle opoffering die je doet, als man of als vrouw, wordt niet gewaardeerd. Kogo luku even haar. Ja zo. Dan. Kogo luku even op Facebook. Facebook, ik zie hier, ja, een man moet. Ja, en een man moet een man zijn. Wat is het punt? Ja, een man moet een man zijn, inderdaad. Een man moet een man zijn, maar wat is het probleem? Ik begrijp deze manier niet wat het probleem is. Het probleem is, onze onderwerp zegt, de mensen die de skerman en een skervrouw, zij eisen het meest en bieden het minst. Dat is het probleem. Toen die Surinaamse mannen willen als prinsessen behandeld worden. Dat zegt de persoon. En de persoon zegt weer Turi. Toch? Turi, Surinaamse mannen willen als processen gaan behandeld worden. Ik. Wat ik u mee kan geven. De mannen willen niet als prinsessen behandeld worden. Het is zoals meneer dingen gezegd heeft. Als je naar wederzijds. You non complay. You non complay kon man Jimmy. Toch? Als een wederzijds, je moet het recht niet verwarren met hoge eisen. Mensen verwarren het recht met hoge eisen. Als man inderdaad, zoals ik van meneer Rudutaki, als man inderdaad moet je je taak doen. Als man inderdaad moet je voor die vrouw zorgen. Toch, als man inderdaad, als je een dame hebt ontmoet, is het dat jij voor bepaalde zaken moet inkomen. Maar net wat ik herhaal, omdat mensen verwarren het recht met hoge eisen. Omdat die man verplicht is me geld te geven, dan mag ik hoge eisen stellen. Omdat hij mijn man is, omdat hij van me houdt, omdat hij heeft aangegeven dat hij van me houdt. Dus omdat, dus omdat Amandji aan, dat hij van je houdt, dan mag je hoge eisen stellen. Omdat die man heeft aangegeven dat hij zoveel om je geeft en je leuk vindt, dan mag je hoge eisen stellen. Dan mag je je standaarden aangeven. Als je me leuk vindt, ik ga elke weekend. Elke weekend een miwango chillen of miwango dusan of meer. Toch? Alle laatste weekend van moon, miwango naar een of ander hotel, dan gaan we de ga ik dingen daardoor brengen. Toch? Elke derde week van de maand moet ik naar een specialist of wat dan te gaan doen. Dus we moeten het recht wat die man of die vrouw moet doen niet verwarren met hoge eisen. Eisen, standaarden die jij zelfs niet hebt of niet kan bereiken. Dat is het probleem. Dat is het probleem. Je eist zoveel, maar je biedt het minste. Zoveel eisen omdat ik je leuk vind. Dan de eisen zijn je stel. Een luxe leven zijn lei. Dat kan je basa niet. Maar dat kan je ben zo. Ja toch, dat kan je ben zo. Kijk. Als ze alleen maar eisen en klachten heeft. De brada voor midra penonda, OCC of PID. Als die vrouw alleen maar eisen en klachten heeft, bouw jij als man niet aan een toekomst. Je bent bezig jezelf uit te putten. Ik herhaal, als die vrouw alleen maar klachten heeft en eisen, elke keer weer, omdat je de niks aan betekent, omdat je de leuk vindt. En terwijl ik weet dat Kassani ala toezee, mang na vrouw, skeer in alibi. En unetak, omdat is skeer in mag eis, dat unetaki, maar im hoor rekening na een hoogte van eis. Im hoor rekening na een luxe. Sa iwan libi. Im hoor rekening na comfort. Sa iwan abi in alibi. Alle de sandati. Dus une tak ino mag eis. I mag eis inderdaad. Ma ala lees te misi. Ya fwa klacht. Ala lees te misi ye eis. Ala lees te mi belly. Ye eis. Maar heb je toch niet steeds door. Dat die man zijn vrouw heeft. En dat jij moet alleen maar inkomen voor seks. Dat in Ines. Niks aan mij in het begin. Alles wat zijn je eis. Omdat ik denk dat is te mooi. Nee toch. Laten we eerlijk zijn. Laten we niet doen alsof. Bloot. Met lood. Als neemt u dat van me mee, de braden aan de braden aan de safmi. Ook de safmi. Ook de safmi zijn de no-no de, zijn arki of dan of zo. If a man e eist om si voeren en a man scare, allereerst is a man a man abduizen en één klachten, dan awa je broko, dan banti moest bij, dan van me do, alles wat zijn is zo. A standaard samen libi. Me want te weekend. Me want gwanga de matif mi. Me want drink. Me want buy. Want deer soppy. Ma inek. Wees van betake. Me inek katranga. Sorry. Ja toch. Da kom je met hier wat hoge eisen. Hier wat klachten. heel wat klachten, heel wat eisen. Maar laten we, ik zie dat het daar 10 voor is. Laat me één ding simpel, laten we het simpel houden. Die broers en zusters van me die op dit moment luisteren en thuis zitten. Luister één ding. Een gebroken vrouw met recht zal nooit bouwen met, zal nooit opbouwen met je. Ze zal je alleen gebruiken als brug naar haar volgende fantasie. Wees geen brug. Laat je niet gebruiken als een brug. Laat je niet gebruiken als een brug. Want daarmee zijn zij dit soort van mensen bezig. Als maskerkba. En je wakker met hen, want je vindt het leuk. Maar look at them, manek you. You op de abrug. You op de amansa of financier. Fugofin amansa awani. Kohor en drape. Ik ga je groeten. Al de mensen die gebeld hebben en die een app gestuurd hebben, ik bedank u. Ik hoop dat Oesaptak des mij arke, maar des van mijn skoena zijn eten. Want wanneer ik bel, dan gaat men me horen. Naar vrede. Toch? Belt u, dan gaat u mij minder horen praten. Ik groet u, al de mensen die nu thuis zitten, als je bezoek hebt van je man of je vrouw of je vriendin. Of een ex die terug wil komen op dit moment. Jangamas doe je nou wat je daar weer tak over het een en het ander. Alle de sansa bij go fout. Toch? Of die nieuwe zit, je zit nu met hem in de auto. Of die kinderen zijn weg, ze komen pas weekend terug. Dus jangamas was donono's dood op een achterterras. Daar weer drink om chinsani. Of eens je komen halen, jullie zitten nu ergens. U communiceert boem met makandra. De mensen die nu richting huis gaan, rijd voorzichtig. Lukupeya go. De mensen die op het werk zitten, misabitaki dat u na elke uitzending door discussieert thuis over het onderwerp. Kan de Sanisa Minotak Jazo komen nog op in de gesprekken van u thuis? Maar houdt u zich rustig. Ik zeg goedenavond en tot volgende week donderdag.
1: Vloot met lood. Ataki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Wakalibi.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Broadcasting all over the world, this is Lim Avenue.

weer opsta. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. De stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken?

0: luister.
1: Lim FM. Serving you with the best of music.
2: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
3: Omwika, man.
2: Oh, in omwika. Waar omwika, man?
3: Ruwaka dabe. Ai, go.
2: Hey, tik alasan. Vogue snel, tik alasan.
3: Hey, wakti.
2: Ruku wanda kudabe.
3: Oke, Arkino, taie bek. Wat ik in mee?
2: Ja, want daar wat voor maak ik aan.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
2: Mama San, goede eerlijk. If I bid de abbewaking voor Improser NV.
5: Hoe ben je vijag, man? Lim FM feeling it deep in my body of music.
6: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM, my radio station.

dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag. God.

Goedemorgen, lobby Sisano Sobrada. Mijn naam is Annemarie Sanchez en u luistert naar Word of God via Radio Lim FM. Ja, we brengen hulde aan onze schepper, door wiens adem wij mogen leven en de zesde maand van het jaar mochten binnentreden.

Een lofzang geschreven door Reginald Heber in de 18e eeuw. Het driemaal heilig komt uit de Bijbel. Slechts twee keer staat het er. In het Oude Testament, Jesaja 6, waar de profeet in een visioen werd opgenomen en de Heer zag zitten op een hoge en verheven troon. Serafs stonden boven hem en de een riep de andere toe: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Zijn heerlijkheid vervult de hele aarde. En de tweede keer komen we het tegen in Openbaring 4, vers 8. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. De afgelopen zondag, Lobbywang, 31 mei, was de eerste zondag na Pinksteren en wordt Trinitatis genoemd, waarbij de kerk Gods gemeente viert en beleidt dat God, de God van Abraham, Isaac en Jacob wel te verstaan, één wezen is. Maar zich openbaart in drie personen: God de Vader, God de Zoon, dat is Jezus, en God de Heilige Geest. Een groot mysterie, niet te bevatten. We kunnen het misschien een klein beetje begrijpen als we denken aan water in de natuur, door God geschapen. Er zijn drie vormen: vloeibaar, en als het heel koud is, bevriest het, en bij hitte verdampt het. Maar het blijft water. De Bijbel leert ons veel over deze God. Ik noem slechts drie teksten. In Exodus 15, de lofzang van Mozes aan de Schelfzee. U mag zelf lezen wat hieraan vooraf ging. Wie van de goden is als u, Heer? Wie is zo heilig als u? Welke God doet zulke grote heldendaden, zulke wonderen als u? In 1 Samuel 2, de lofzang van Hanna. Ze kon geen kinderen krijgen, maar bad tot de Heer en kreeg een zoon. Er is niemand heilig zoals de Heer. Niemand is er buiten u, zong ze. En Psalm 96, vers 6 roept op: Buig u neer voor de Heer in heilig feestkleed. Beef voor hem heel de aarde. Prachtig. Prachtig. Er is niemand die zoveel macht en kracht, creativiteit bezit, uniek, oneindig, onaantastbaar is. Voor hem was er niemand als hij en na hem zal er niemand als hij zijn. He is God all by himself en het waard om geprezen en aanbeden te worden. Kadosh, Hebreeuws voor apart gezet, heilig, gewijd, puur en gescheiden van alles wat zondig is. Daarom moesten de eerste mens en zijn vrouw weg uit het paradijs na hun ongehoorzaamheid, terwijl God daarvoor hen opzocht, wandelde in de avondkoelte. Toch is deze heilige God genadig, want hij zond zijn zoon om als onschuldige mens alle zonden op zich te nemen en in onze plaats te sterven. Hij is altijd een God van relatie geweest. Door Jezus kwam hij weer dicht bij ons. In Jezus toonde God zijn karakter, liefdevol, barmhartig, rechtvaardig, geduldig, vol ontferming. Ik en de Vader zijn één, zei Jezus tot de Joden in Johannes 10. En tegen Filippus, hoofdstuk 14, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoewel we Jezus niet persoonlijk hebben gekend, leren wij hem en God door Gods woord kennen. Want Jezus is het vlees geworden woord, zoals Johannes 1 ons vertelt. Jezus, het volmaakte lam, geslacht voor ons, verzoende de mens met God, werd onze hoge priester en maakte de weg naar God weer vrij, zodat we elk moment tot de troon van deze heilige en ontzagwekkende God mogen gaan en een relatie met hem hebben. Only by grace. Only by grace can we enter. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed.

Dankzij het bloed dat ons vrij pleit, komen wij voor uw troon. Alleen door oprecht geloof in Jezus. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, Jezus Christus. En in 1 Johannes 5 staat, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Wat een zekerheid geeft deze heilige God. En zoals we eerder zeiden, hij is niet gewoon heilig, maar driemaal heilig. U weet toch, bij Nederlands hebben we de trappen van vergelijking geleerd. De stellende, vergrotende en overtreffende trap. God is de allerhoogste majesteit. En heiligheid is de enige eigenschap van hem die in de Bijbel driemaal achter elkaar wordt uitgeroepen. Santa, Santa, Santa. En het getal drie kennen we als het getal van de volledigheid, perfectie. Maar dan vragen we ons misschien af, God is volmaakt en oneindig, puur. Wij zijn menselijk en van nature zondig. En hij zegt herhaaldelijk tot ons via de Bijbel, wees heilig, want ik ben heilig. Dat klopt, niemand kan zijn als hij. Maar als hij zelf zegt, wees heilig, dan gaat hij zelf maken dat wij heilig worden, apart gezet. Hij heeft ons zijn leefregels gegeven en vraagt dat we ons daaraan houden en een leven leiden op een manier die zijn glorie weerspiegelt. Maar dat is niet makkelijk, maar niet onmogelijk. Daarom komt de Heilige Geest wonen in een ieder die in Jezus gelooft en hem aanneemt als persoonlijke heiland en verlosser. En de Geest leert ons hoe we heilig kunnen zijn zoals God heilig is. De Geest leidt, Jezus pleit en Gods woord geeft aanwijzingen. Romeinen 12, vers 1 en 2 roept ons op dat we onze lichamen stellen tot een levend, heilig en God welgevallen offer. Dat we niet gelijkvormig worden aan de wereld, maar hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. Staan we regelmatig stil voor zelfreflectie over zaken die we moeten nalaten? Of wat we juist wel moeten gaan doen, zoals tijd nemen voor God en zijn woord, voor gebed, voor naastenliefde. Geven we God de ruimte ons te vormen tot het beeld dat Hij van ons wil? Wanneer we dat doen, zullen we het verschil zien. En niet alleen wij, maar ook anderen gaan de verandering aan ons merken. Het is makkelijk te zeggen, ja, ik ben christen. Maar leven we als zodanig, waardoor we anderen uitnodigen om Christus ook te leren kennen? In 1 Petrus 1 praat deze apostel over heiligheid en broederliefde. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, zo moet ook u heilig zijn in al uw gedrag. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En Hebreeën 12, vers 14 roept op, streef naar vrede met iedereen en naar heiligheid, zonder welke niemand de Heer zal zien. O Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Elohim Tsevaot. Heilig, heilig, heilig bent u, Heer, de God van de hemelse legerscharen, de eeuwige. Tegelijk zo barmhartig, liefdevol en trouw, onze Abba door Yeshua. In nederigheid komen we tot u en belijden dat we niet altijd gedaan hebben wat uw woord zegt. We hebben gezondigd, zijn afgedwaald en ontberen uw nabijheid. Maar dankzij de verlossing door Yeshua worden we uit genade rechtvaardig verklaard. Grote God, als gelovigen in Christus staan we op de bres voor ons geliefd land en volk. En net als Daniel storten wij onze smeekbeden voor u uit. Niet op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheden. Ons land is in grote nood, omdat we uw regels overboord hebben gegooid. Andere goden zijn gaan dienen en we zien het verval. Suriname is in een diep dal. Maar met berouwvolle harten vragen we u, vergeef ons, reinig uw kerk, de regering, ons land met uw kostbaar bloed.
We bidden om uw goddelijke interventie in elk segment van de samenleving. Pass us not, O gentle Savior, hear our humble cry. While on others thou art calling, do not pass us by. Yea.

Trek ons weer tot u, Heer, en laat de gezonde vrees, het ontzag voor u terugkeren in uw gemeente, in heel ons land, want dat is het begin van alle wijsheid. Help ons door uw geest een rein en heilig leven te leiden. Dit vragen we u, niet omdat we het verdienen, maar we doen een beroep op uw grote genade, in Jezus' naam. Lobby Wang, dank voor het luisteren naar Word of God via Radio Lim FM. And the angels cry holy, all creations cry holy, you are lifted high, holy, holy forever. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen en met ons allen. Amen.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: rustig. Ik ben rustig, maar iedereen is rustig, rustig.
1: Omwikkelen.
0: Oh, in omwikkelen. Waar omwikkelen?
1: Ruwa kadabe. Ai, go.
0: Hey, tik alasan. Kom weer snel, tik alasan.
1: Hey, wacht die.
0: Ik kom aan de kudabe.
1: Oké, Arkino, tie je bek. Wat ik mee?
0: Ja, want daar wat voor maak ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik heb een bewaking voor Improser NV.
0: Ik ben van jou,

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: the notification on LIM.
1: In the long run, you make your own luck. Good, bad, or indifferent.
2: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Yes, I'm gone.

0: Taddy, tagging Lim in my mind.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music. Yeehaw.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
1: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
2: Omwika, man.
1: Oh, in omwika. Waar omwika, man?
2: Ruwaka dabe, ai. Go.
1: Hey, tik ala san. Vogwe snel, tik ala san.
2: Hey, wakti. Muku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik mee?
1: Ja, want daar wat voor maak ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Ik ben vijfbaar.
3: The notification on LIM.
4: In the long run, you make your own luck. Good, bad or indifferent.
5: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable.
6: Recap of the phenomenal top 10 on LIM.
7: All the hits.

0: Amaze, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: You know, when somebody stop hanging with you, they start talking about you, girl. That's fine. You know, so if you got a partner who stop hanging with you, don't think he ain't talking about you. Don't think it's just, oh man, I ain't talking to him in a minute. We good. No, he talking about
3: you. Yo, Nano.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: The notification on Lim.
4: In the long run, you make your own luck, good, bad, or indifferent.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Mi odo takso.
1: Arkis manalontu, tide, da u kondora bakananga na beskopu oftewel, na odo funade. En a beskopu tide, da takso. Yu jikes kesip chinfinga. Ei grabu, a eranu. En dat wil zeggen, mijn mensen, wees tevreden met hetgeen je krijgt en je zult er gelukkig mee zijn. Misbruik maken van de gelegenheid. Yo jikes kesip chinfinga. Agrabu eranu.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 5 juni. Okersoep met kip en zoutvlees. Masala dogs met roti. Macaroni salade met ovenkip en mais. En zoetzure vis met Chinese vruchten. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: One tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Emperors, number one on limbs on Heathrow. Number one.
1: Number one. 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolobi.

0: Nigga.
1: Rustig, dikke rustig, maar iedereen. Rustig, rustig.
2: Omwika, man.
1: Oh, in omwika, fijn omwika, man. Ruwaka dabe, ai, go. Hey, dik alasan, vroeg snel, dik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat goed dabe. Oké, Arkino, taaie bek, wat teke me. Ja, want daar heb ik wat voor maken, teke san. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?
3: Ja, ma?
4: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik je beloofd.
4: Maar die no ma zijn €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer die broek aan gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bosena die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
3: Mama!
5: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, BF-behandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, welkom bij nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsub.com. Vandaag is vrijdag 5 juni. We besteden in deze nieuwsuitzending aandacht aan de openbare vergadering die gistermiddag is belegd door de Nationale Assemblée. Daarbij heeft het parlement gestemd op de verzoeken van het Openbaar Ministerie tot het in staat van beschuldiging stellen van de drie gewezen ministers. Te weten Bronto Somaharjo, de gewezen minister van Binnenlandse Zaken, Riyad Noor Mohammed, de gewezen minister van Openbare Werken en Gilmore Hoefdraad, de ex-minister van het ministerie van Financiën. We brengen u eerst de stemmingsronden rond het verzoek van Gilmore Hoefdraad. U hoort de volgende sprekers, Rabin Parmisser, Ansadi, mevrouw Ingrid Boutersen, Bronto Somaharjo en de heer Fateh Mohamed.
1: Uit de case van de heer Hoefdraad is gebleken dat hij voor de derde keer een vordering is gedaan tot zijn in staat van beschuldigingstelling. En dan vragen we ons af hoe dat zich verhoudt tot zijn eerdere vorderingen. En dat gedaan zijn en die gedaan zijn door de PG. Voorts is de ruimte wat iedere minister heeft, de beleidsvrijheid, zeker in deze bij het minister van Financiën, dat de noodzakelijke te voeren financieel beleid niet duidelijk. Deze en andere vragen die onbeantwoord zijn, zijn voor mij een aanleiding, en dat heb ik aangegeven, dat wij niet in voldoende mate genoegzaam zijn geïnformeerd. En als voorzitter van de commissie ben ik daar uitvoerig over geweest. En daarom zal ik ook aan deze stemming niet kunnen deelnemen. Ik onthoud me van stemming, voorzitter.
2: Stemmotivering waarom ik uitdrukkelijk tegenstem. De grondwet heeft de controlebevoegdheid aan één bij wet in te stellen orgaan toegekend, namelijk de Rekenkamer van Suriname. De controle wordt uitgeoefend op de wetmatigheid en de doelmatigheid van de besteding en het beheer van staatsfinanciën, voorzitter. Na de toetsing van de Rekenkamer, als blijkt dat er strafhandelingen zijn gepleegd, kan de PG in actie komen. Verder had het OM tot twee keer toe Interpol aangeschreven kwestie Hoefdraad. Het was afgewezen en wij weten om te voldoen aan Interpol-standaarden van opsporing en vervolging moet vaststaan dat een opsporing en vervolging geen politieke doelen dient. Bovendien, voorzitter, was Hoefdraad eerder gevonnist voor dezelfde case. Laten wij als land zo min mogelijk blunders maken. We zijn niet vergeten, kwestie Ramsemoed, dat wij als land zijn veroordeeld door CCG. En op grond daarvan, voorzitter, stem ik tegen. En ik wil ook gelijk bij zeggen, bij de volgende stemming onthoud ik me ook van stemmen. Ook de stukken vanuit het OM blijkt nergens dat de Rekenkamer daar zijn oordeel heeft gegeven.
3: Ik dank u.
4: Voorzitter, ik ga tegenstemmen. Suriname is lidstaat van Interpol. Om te voldoen aan de Interpol-standaarden van opsporing en vervolging moet vaststaan dat een opsporing en vervolging geen politieke doelen dient. De PG heeft al twee keer gevraagd aan Interpol om de heer Hoefdraad op te sporen en te vervolgen. Interpol heeft geweigerd omdat ze vonden dat het een politiek proces is. Iemand die om politieke motieven wordt vervolgd krijg zelden een onafhankelijk en onpartijdig rechtsgaan. Dank u wel.
3: Dank u wel, lid Boutersen. Lid Somaharjo. Mag lid Somaharjo het woord?
5: Voorzitter, dank u. Mijn partij Pachauluhor doet niet aan een politieke circus. U heeft het al eerder gehoord. De heer Hoefdraad is al drie keer voor hetzelfde vervolgd. Is al door het Interpol aangegeven dat twee keer het een politieke show is. En voorzitter, wat klagen wij of wat proberen wij te vervolgen? De heer Hoefdraad is er niet. Dus we gaan een show maken, geld verspillen, rechters inzetten, griffiers inzetten, zogenaamd mensen laten zoeken, terwijl het land al zo weinig geld heeft. Nee, voorzitter. Wij gaan tegenstemmen omdat wij niet doen aan politieke shows.
3: Dank u wel, lid Somaharjo. Lid Fateh Mohamed. Mag lid Fateh Mohamed.
6: Dank u wel, voorzitter. Hier is eerder op de dag genoemd Nebis in Idem. Het Surinaams Hof van Justitie heeft eerder geoordeeld dat de eerdere weigering van DNA in april 2020 een politiek-bestuurlijk besluit was en geen rechtelijk vonnis. Omdat er nooit een inhoudelijk rechtelijk één oordeel over de feiten is geveld, is er juridisch geen sprake van dubbele vervolging. DNA moet de zaak nu doorsturen naar de rechter om dit principieel juridisch geschil voor eens en voor altijd door de hoogste rechterlijke instantie te laten toetsen, in plaats van zelf op de stoel van de rechter te gaan zitten. Het is een opportunity voor ons, voor mij dus reden om voor te stemmen.
3: Dank u wel, lid Fatih Mohamed, lid Gayadin, fractieleider van de VAP.
7: Voorzitter, lijn heb ik uitgezet eerder, maar door de veelheid van de vorderingen aan van deze persoon geeft al aan dat het besluit heel makkelijk te nemen zou moeten zijn, voorzitter. We hebben gezien, het zou nog makkelijker geworden, voorzitter, daar we zien dat deze persoon reeds voor een andere zaak reeds veroordeeld is, voorzitter. Voorzitter, het is nog makkelijker omdat wij getracht hebben deze persoon te horen, maar vermoedelijk is de persoon letterlijk ergens gedokt voor de justitiële autoriteiten en niet kon verschijnen, voorzitter. Dus in dit geval kan het niet anders dat wij als fractie aanbevelen om deze vordering goed te keuren, omdat het duidelijk is naar die Surinaamse samenleving dat onrecht, als je geld op welke wijze dan ook onttrokken hebt van die samenleving, dat je daarvoor mogelijk onderzoek niet moet schuwen en dat die voor de rechter moet verschijnen. Voorzitter, en daarom zullen we voorstemmen.
3: Dank u wel, lid Gayadin, fractieleider van de VAP. Na gehoord te hebben de verschillende stemmotiveringen, gaan we over tot de stemming. Wie stemt voor, wie stemt tegen, wie stemt voor? 29 stemmen voor, wie stemt tegen? 5 tegen. Dat wil zeggen dat de vordering tot in staat van beschuldigingstelling van de gewezen politieke ambtsdrager, de heer Hoefdraad Gilmore André, is aangenomen met 29 stemmen voor en 5 tegen.
0: Aldus de stemmingsronde. Ronde gewezen minister van Financiën Gilmore Hoefdraad. We vervolgen deze uitzending. We hebben DNA-lid Milando Atumpai aan de telefoon en met hem zullen we praten over het onthouden van de stemmen gisteren in de Nationale Assemblee. Heer Atumpai, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Yes. Heer Atumpai, we praten live met u. Heer Atumpai, u hebt zich gisteren 2 keer onthouden van stemmen. Kunt u dat nader verklaren?
8: Dus ik kon niet voor nog tegen stemmen, omdat er aan beide kanten heel wat procedurele zaken niet in orde zijn. En aan beide kanten bedoel ik van, ik sta niet voor straffeloosheid. En aan de andere kant sta ik ook niet voor politieke marteling. De wet is duidelijk. Als er eventuele sprake zou zijn van strafbaarheid gepleegd door politieke ambtsdragers, dan moet het OM onderzoeken. Zoveel mogelijk mensen als persoon horen. Dus niet als verdachte. En eventueel ook getuigen verhoren. En pas wanneer men op grond van artikel 19 kan concluderen dat er sprake is van feiten en of omstandigheden om een politieke ambtsdrager als verdachte aan te merken, komt er dan een blokkade. Want men kan dan zo'n politieke ambtsdrager niet als verdachte aanmerken, omdat de wet er is, dan pas komt men naar het parlement. Maar bij de zaken van Riyad Nur Mohammed en Brotto is er geen onderzoek geweest. Bij Brotto heeft klad die man 1 keer gehoord. Het OM heeft die man niet gehoord. En men is wel, men doet al een verzoek. En het ergste van alles is dat er een DNA, een commissie is samengesteld. En die commissie is niet verder gaan onderzoeken om de PG te horen. Omdat de PG zegt, ze wil schriftelijk gehoord worden. En men heeft daarvan afgezien. Men zou gebruik moeten maken daarvan om de PG zoveel mogelijk schriftelijk te horen. Je stuurt die vragen, de PG reageert. En als je niet tevreden bent met de antwoord, dan stuur je weer vragen. En dan moet je ook duidelijk aan je van PG, ik wil binnen 2 dagen antwoord hebben, omdat er geen tijd is. En daarvan heeft men geen gebruik gemaakt. 1. In het zaakje van Riyad Noor Mohammed kan het nimmer zo zijn dat 1 persoon zo'n strafbaar feit pleegt. Men zou door moeten onderzoeken. Aan de andere kant zijn er mensen in het geheel die geen politieke ambtsdrager zijn. Die zijn niet gehoord. En als die gehoord zouden zijn, als er sprake zou zijn om die mensen als verdachte aan te merken, dan zou je die alvast als verdachte moeten aanmerken. En los daarvan zijn er zouden andere ministers, zeker de toenmalige president, meegenomen moeten worden met Riyad Noor Mohammed. Maar die zaken zijn niet gedaan. En men heeft geen gebruik ervan gemaakt om de PG te horen. Hoe neem je dan een besluit? Dat is echt het probleem geweest.
0: Ja, ja. Heer Antopai, zeker bij de case van Bronte Somaharjo, de gewezen minister van Binnenlandse Zaken, hebt u het woord gebruikt politieke heksenjacht. Wat moeten we daaronder verstaan? Wat bedoelt u precies?
8: Dus kijk, als je naar de afgelopen 6 jaren kijkt, dan zie je dat er in ons politiek systeem een soort van transitie plaatsvindt waar we op Venezuela en Nicaragua beginnen te lijken. Wanneer men een opkomende politicus ziet, probeert men die op allerlei manieren klein te krijgen. En als het niet lukt, maakt men gebruik van bestaande instituten om die mensen kapot te krijgen. En daar zijn er voorbeelden. Kijk, Adin. Bij Adin hebben ze Adin verhoord en gelijk als verdachte genomen, zonder hem in staat van beschuldiging te stellen. Toen kwam hij vrij en dan pas werd hij in staat van beschuldiging gesteld. En we kennen allemaal de tafereelen tussen Santoki en Brunswijk voor de verkiezingen. En ook hier in de landsvergaderzaal, buiten de microfoon, hoor je zaken als van wie zou doen ons rotting, wie zou doen ons rotting. Begrijpt u? Suma na wie? Zit OM hier in het parlement? Nee. En daarom zeg ik van wie Junaam Abwasan politiek en ik vind een punt voor Srotan Mang, moet je het goed doen. Begrijpt u? Je moet het goed doen, je moet niet overhaasten. Daarover heb ik het.
0: Ja. En heer Antopai, wat is uw standpunt met betrekking tot de case van de heer Gilmar Hoefdraad?
8: Dus kijk, mijn standpunt is gewoon, ik heb 1 standpunt over alle 3 zaken. Toch? Het OM heeft zijn werk niet goed genoeg gedaan. We moeten alles eraan doen dat men een fascinatie naar ons kijkt, net als hoe men naar Venezuela en Nicaragua kijkt. Ik ken de case van Leopoldo López. Die man was zo populair, zou de verkiezing winnen. En als ik het goed heb, kort voor de verkiezing werd die man aangehouden. Zelfde case. Opgesloten, alles mooi opgezet. Het OM moet dieper en goed gaan onderzoeken, zodat wanneer de zaken hier komen, dat er geen twijfels zijn. En aan de andere kant moeten we bouwen aan een sterke samenleving, sterke onderwijssysteem, waarbij we een hele goed, onafhankelijk fungerende OM, waarbij we geen wet van in staat van beschuldiging meer zullen moeten hebben. Begrijpt u? Men moet voldoende vertrouwen in het OM hebben, zodat de wet voor ieder geldt. Want ieder is gelijk voor de wet.
0: Ja.
8: Dat is het.
0: Heer Antopai, ik heb u zo horen praten. Verwacht u nog meer verzoeken?
8: Precies, daar gaat het spannend zijn, toch? Want u heeft gisteren gezien wat Ismaël stelde op in het parlement. Ik heb gezegd, zodra een verzoek van het OM krijgt, waarbij duidelijk is dat het OM eerst een deugdelijke feitelijke onderzoek heeft gedaan, is het een hamerstuk. En ik verwacht inderdaad dat er meer zullen komen. Dan zullen we dezelfde mensen van gisteren zullen we hun stemgedrag zien. Dan zullen we hun stemgedrag zien. Maar ik heb maar één formule en daarmee ga ik werken met welk verzoek er ook komt. Als er een verzoek komt bij OM, Jere Aladinsma, betrokken ook eerst als persoon heeft gehoord en die voldoet aan alle wettelijke vereisten, is het altijd OM go.
0: Ja. Maar goed, heer Adopai, ondanks u aangeeft dat het Openbaar Ministerie fouten heeft gemaakt volgens u, hebt u vertrouwen op een eerlijk rechtsproces van deze drie gewezen ambtsdragers, politieke ambtsdragers?
8: Kijk, ik heb vertrouwen in een eerlijk rechtsproces. Weet u waarom? Uiteindelijk gaan ze bij de rechter. Toch? En tot op heden hebben we weinig reden om te twijfelen aan de rechters in Suriname. Begrijpt u? De twijfels die we hebben, die hebben te maken met het OM. Maar de schade wordt door het OM aangebracht. Begrijpt u? Dus wanneer de processen worden gestart en men zegt van, je wordt opgesloten voorlopig, je wordt dit en dat. Als het 2 dagen is, het is schadelijk. Als je naar de rechter gaat en de rechter geeft je straf of niet. Als schade komt, maar men heeft al die 9 dagen opgesloten. En uiteindelijk zegt de rechter, alles wat is gebeurd, moest niet gebeuren. Begrijpt u?
0: Ja. Nee. Goed, heer Adopai, ik wil u dan bedanken voor dit moment. Thank you dat u ons te woord hebt gestaan. En we spreken nog.
8: Thank you.
0: Yes, fijne dag. Zo hebben we gesproken met fractielid van de NPS, de heer Milando Adopai. We vervolgen deze nieuwsuitzending dan. We gaan verder met de stemmingsronde van de heer Bronto Somahardjo. U hoort daarbij dan de volgende sprekers. De heer Parmisser, de heer Brunswijk, mevrouw Vreedzaam, de heer Somahardjo zelf en meneer Gaidin.
1: In de vordering komen we zeer vage omschrijvingen tegen, voorzitter, waarvoor we geen verduidelijking hebben gehad. Voorts is het de vraag of er een speciale reden is dat de inverzekeringstelling van de heer Somahardjo, die wat in het vooruitzicht wordt gesteld, wordt dat in tegenstelling is tot de andere vorderingen, voorzitter. Deze en vele andere vragen hebben mij geleid als voorzitter van de commissie, wat ik eerder had aangegeven, dat wij nog geen afdoend, weloverwogen advies konden uitbrengen. En ik ben nog steeds de mening toegedaan dat hier een niet wel overwogen besluit genomen kan worden. En daarom zal ik me ook onthouden wat dit betreft, voorzitter.
3: Dank u wel, fractieleider van de NDP. Dan gaan we naar de fractieleider van de ABOP, tevens vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, lid Brunswijk.
9: Dank u wel. We gaan voor de vordering voorstemmen, voorzitter, omdat betrokkenen zelf heeft gezegd dat hij geen politieke bescherming wilde, dat hij wenst dat hij in staat van bestuur wordt gesteld en dat de rechter Openbaar Ministerie hun werk kunnen doen. Dus daarom adviseer ik mijn fractie om voor te stemmen.
3: Mag lid Vreedzaam het woord?
2: Voorzitter, zoals is aangegeven zijn er heel veel onduidelijkheden in de vorderingen. En deze vooral, voorzitter, zijn er definities opgenomen waarvan wij niet eens weten wat ze betekenen. Zoals een bijzonder onderzoek dat niet verder is gedefinieerd. Dat wordt aangegeven persoonsgericht onderzoek dat we niet eens weten wat dat is, voorzitter. En wat het OM daarmee beoogt, voorzitter. We weten niet de rechtmatigheid en doelmatige toestemming van de rekenkamer als één enige controlerende orgaan, voorzitter. Zo hebben we een aantal zaken, voorzitter. En ik blijf het zeggen, we zijn niet genoegzaam geïnformeerd door de PG, nog in de vorderingen, voorzitter. En hiervoor, voorzitter, zal ik mij onthouden van stemming. Dank u wel.
3: Dank u wel, lid Vreedzaam. Lid Somoharjo, fractieleider van de PL.
5: Voorzitter, het vertrouwen dat wij als partij hebben rust niet op macht of posities. Het rust op feiten, waarheden en uiteindelijk op Allah subhanahu wa ta'ala. Ik heb net gezegd, ik vind dat niemand boven het volk staat. Geen persoon, maar ook geen instantie, voorzitter. Daarom is het tijd dat ik namens velen de strijd aangaat met het Openbaar Ministerie in de rechtszaal. En zal daarom adviseren dat wij voorstemmen voor het in staat van beschuldigingstelling van mijn persoon. Ik dank u.
3: Lid Atompai.
10: Dank u wel, voorzitter. Op basis van de kwaliteit van het dossier, de zwaarte van het besluit en het belang van institutionele onafhankelijkheid kom ik tot de conclusie dat ik dit niet verantwoord kan ondersteunen. Een zaak waar betrokkenen niet door het OM is gehoord, heb ik geen andere keuze. Daarom kies ik voor een principiële positie en onthoud mij van stemmen, omdat ik geen voorstander ben van straffeloosheid, ook geen voorstander van een politieke heksenjacht, wel volledig, consistent en overtuigend onderbouwd besluit binnen een strikt onafhankelijke rechtsstaat. Dank u.
7: Voorzitter, indachtig lijn zoals eerder uitgezet en aangegeven, zal de VHP-fractie voorstemmen. Voorzitter, wij vinden ook dat elk persoon de ruimte moet krijgen om zijn onschuld te kunnen bewijzen. En daarom zullen we zeker in dit geval, nadat wij de stukken hebben doorgenomen, dat lid of de persoon die hier ter sprake is, de ruimte bieden om bij de gerechtelijke instantie in staat te zijn om zijn onschuld te bewijzen. En zoals hij dat zelf zegt, de naam van de Almachtige zal hem dan ook zeker beschermen. Dus uitgaande van deze basisprincipe stellen we voor dat we voor deze vordering stemmen, voorzitter.
3: Dank u wel, fractieleider van de VHP. Dan gaan we over tot de stemming. Wie stemt voor, wie stemt tegen, wie stemt voor? Mag ik assistentie vragen van de griffier of de substituut griffier? 32 stemmen voor. Zijn er mensen tegen? Niet? Dat betekent dat het met 32 algemene stemmen is aangenomen. De vordering tot in staat van beschuldiging zelf van de gewezen politieke ambtsdrager, de heer Somoharjo Bronto Salam Gino, is aangenomen met 32 algemene stemmen.
0: Aldus de stemmingsronde. We hebben vanmorgen daarom getracht om te bellen met Bronto Somoharjo. En wij vroegen hem onder andere hoe hij reageert op deze nieuwe ontwikkeling in zijn case.
11: Laten wij, Bram, beginnen eerst met mijn eigen case. Ik heb al vanaf het begin aangegeven dat ik geen politieke bescherming zoek, nog politieke bescherming wil. En als je dat meent, dan moet je daarnaar handelen. Daarvoor heeft mijn fractie voorgestemd voor mijn eigen in staat van beschuldiging. Niet omdat we vertrouwen hebben in het Openbaar Ministerie, niet omdat we geen vragen hebben, maar omdat we slechts aan ons woord hebben gehouden tegenover het volk. En dat is dat wij dezelfde rechten willen hebben als het volk. Over de case van Noor Mohammed, daar heb ik inderdaad onze fractie tegen voorgestemd, omdat wij vinden dat wij niet aan politieke opoffering moeten doen. U weet, vlak voor de dood van de VHP-voorzitter heeft hij verklaard dat hij zijn partij gaat zuiveren. En één of twee dagen later kreeg de Noor Mohammed een in staat van beschuldigingstelling verzoek. Ik heb toen de tijd ook in de raad gezeten. Ik heb missives gezien die door hogere functionarissen zijn getekend. Dus wij zeggen, als die anderen niet worden gedagvaard, die zich nog nog kunnen verantwoorden voor de aardse rechter. Bijvoorbeeld de toenmalige minister van Financiën en andere hoge functionarissen, daar gaan wij niet meedoen. Wij gaan geen Sriba opofferen, dan gaat die pataka een grote roofvis blijven rondzwemmen. En in de case van Hoefdraad is dat voor mij crystal clear. De Interpol heeft gezegd, dit is politieke vervolging en u kent mij, ik ga anderen niet politiek laten vervolgen. Ik weet dat velen denken dat mijn case dat ook is, maar ik houd mij aan mijn woord in zaken mijn case en ik vertrouw in een goed proces, ik vertrouw in een eerlijk proces.
0: Laten we ons toch beperken tot uw eigen case. Hebt u het zien aankomen, het in staat van beschuldiging stellen?
11: Ja, tuurlijk. Omdat ik zelf heb aangegeven vanaf dag 1, ik wil in staat van beschuldiging worden gesteld. Ik heb ook daarna, daar gisteren ervoor gezegd, stemmen jullie allemaal voor. Het blijkt dat niet iedereen met mij eens was. Dat snap ik ook wel. Uit loyaliteit aan de waarheid, uit loyaliteit aan mij, uit loyaliteit aan zien dat bepaalde dingen niet kloppen, hebben ze het onthouden van stemmen. Dat ga ik niet vergeten, dat meen ik serieus. Ik vergeet niet welke mensen hoe hebben gehandeld. En ja, het is hartverwarmend om te zien, kijk, politiek is hard, maar je zag gisteren dat er ook best wel warme momenten kunnen zijn. En het heeft mij goed gedaan om te zien dat er toch mensen achter je staan, zeker weten.
0: Heer Somahardjo, zeker in uw dossier wordt gevraagd naar onmiddellijk gevangenneming. Bent u daarop voorbereid?
11: Ja, nou, niemand is daarop voorbereid. Het is natuurlijk geen alledaags iets dat je anytime kan worden opgepikt. Een dief misschien is erop voorbereid. Ja, maar oké, van eten de ogri kan ik worden opgepakt. Ik heb dat niet gedaan, dus nee, ik ben er niet op voorbereid. Maar de kaarten zijn eenmaal geschud. Het is eenmaal zo. Het heeft geen nut to cry over spilled milk. Wat er is, is er. En als persoon moet je omgaan met elke situatie die op je weg komt.
0: Maar heer Somahardjo, u hebt zich nog niet erop voorbereid. Laten we dan deze vraag. Heeft het Openbaar Ministerie contact met u gemaakt, met u opgeroepen door de politie? Is dat al gebeurd?
11: Ik heb geen enkele keer contact met het Openbaar Ministerie gehad. Ze hebben me nog geen enkele keer opgeroepen. En natuurlijk gaat dit keer dat wel zo moeten zijn. Dus laten we daarop wachten. Ik heb straks een meeting met de advocatententeam. Hun gaan zich moeten voorbereiden, want ik heb mijn gedeelte gedaan in het parlement. En voor mij geldt het geld wat al vanaf dag 1 geldt. Ik ben transparant. Ik bereid mij voor op wat er komen gaat. Maar houd ook rekening met het werk wat ik heb gehad van het volk. En dat is het volk dienen. Ik blijf gewoon parlementariër. En het parlementaire werk is veel. Straks beginnen de begrotingsbehandelingen. Dus ik zal op meerdere trajecten zal ik bezig zijn. In het juridisch traject van mijn case. Maar het volk blijft verdienen, dat is 100 malen belangrijker voor mij. En dat begint maandag weer. Ik heb een commissievergadering GBB, commissievergadering Defensie. Dus wij gaan allemaal zien hoe dat loopt. Ik heb vertrouwen nogmaals in een eerlijk rechtsgang. Laten we kijken hoe dat allemaal gaat uitpakken.
0: Als het toch zover mag komen, de eis van het Openbaar Ministerie, als u toch achter de tralies belandt, ik zeg het maar even zo, hoe zal u daarmee omgaan?
11: Nou, dat moet je beter formuleren. Nu, dat in de gevangenneming, het vragen voor mijn gevangenneming, dat kunnen zij doen. Dat is hun recht. Ze mogen mensen oppakken. Dat is voor het vonnis. Mocht er eventueel vonnis komen voor mijn schuld, dat geloof ik niet, want ik geloof in mijn onschuld. Maar daarvoor heeft het Openbaar Ministerie het recht om mij op te pakken. Daar hebben ze geen toestemming voor nodig voor de rechter. Hoe ik daarmee omga, dan nogmaals, ik kan mij daar niet op voorbereiden. Misschien heb jij tips. Ik geloof niet dat jij ooit met de gevangenis te maken hebt gehad. Dus jij zou me ook geen adviezen kunnen geven. Nee, hoe bereid je daarvoor op, mensen? Je hoopt gewoon dat alles goed komt en je blijft rotsvast geloven in de almachten.
0: Ik hoorde gisteren een collega van u praten en hij zei het volgende: ik doe niet mee aan een politieke heksenjacht. Heeft u dat ook zo ervaren?
11: Ja, nou kijk, daar ga je speculeren. Ik begrijp de gevoelens van vele van de collega's. Mijn dossier is anders opgesteld. Het voor mij als enige vragen voor gevangenneming, het niet gehoord worden, dat roept natuurlijk veel vragen op. En ik snap die gevoelens. Daarom snap ik ook waarom bepaalde collega's, niet bepaalde, veel, bijna 20, zich hebben onthouden van stemmen. Dat snap ik ook wel, maar om nu te speculeren over een politieke hetze. Laten we daar niet aan de rechter over. Het is nu, de bal gaat straks liggen op de speelhelft van de rechters. Ik heb mijn advocaat en het Openbaar Ministerie moet wettig en overtuigend mijn schuld bewijzen.
0: Heer Somardjo, wat is uw volgende stap? U hebt daaruit aangegeven, u gaat met uw advocatenteam zitten.
11: Ja. Ik ga straks met de advocatenteam zitten, kijken wat nu de volgende stappen zijn. En ondertussen blijf ik bezig met datgene waarvoor ik ben gekozen, het parlementair werk. We gaan maandag weer vergaderen, dinsdag weer vergaderen. We willen binnen 2 weken beginnen met aanvang van de begrotingsbehandeling. Die willen we voor midden juni afronden. We hebben ook nog heel veel economische wetten die belangrijk zijn. Dat is het traject waarvoor ik ben gekozen. Mijn persoonlijke traject, ik snap en ik waardeer dat vele mensen zich daarvoor aangetrokken voelen. Als je ook de reacties ziet op Facebook. En ik beloof hun, ik beloof u als journalist ook, dat ik daar transparant over zal zijn. Als er iets is, dan zijn jullie de eerste die daarover gaat horen.
0: Hoe reageert de voorzitter van de partij Le Hoer hierop? En zeker ook uw partijgenoten?
11: Nou, de voorzitter is toevallig mijn vader. Als vader is het natuurlijk moeilijk voor hem om dit allemaal mee te maken. Maar hij gelooft ook in mijn onschuld. Hij gelooft ook in een eerlijke rechtsproces. En u weet, wij als familie hebben wel vaker zwaardere momenten meegemaakt. En als partij, ik geloof dat dit de partij alleen maar sterker zal maken. Dat dit de partij alleen maar hechter zal maken. En we zullen wel zien hoe dat allemaal uitpakt. Het is nu, het eerste traject is afgesloten. Het traject van de instatie van beschuldigingstelling. Nu komt het juridisch traject. Hoe gaat dat gebeuren? Het OM moet spelen. De rechters hebben hun gedeelte en mijn advocaat hebben hun gedeelte. En het volk, ik blijf dat vaak zeggen, want ik ben verrast hoe het volk zich deelgenoot maakt van in ieder geval mijn case. Die zal ik echt blijven inlichten. Ik zal u niet teleurstellen. Ik zal transparant zijn. Als het kan, ik weet niet of u dat voor me kan uitzoeken, dan wil ik zelfs dat de rechtszittingen openbaar zijn. Alles van mij is openbaar geweest. De hoorzitting, het stemmen, alles van mij is openbaar geweest. Als dat kan, dan zou dat geweldig zijn. Ik vind dat het volk recht heeft. Vooral ik als volksvertegenwoordiger, dat zij alles zien. En als ik schuldig ben, dan zullen zij zien dat ik schuldig ben. En als ik onschuldig ben, dan zullen zij dat ook zeker zien. En ik geloof in het laatste.
0: Branto Somhardjo, de gewezen minister van Binnenlandse Zaken, die gisteren in staat van beschuldiging is gesteld. We vervolgen dan met de stemmingsronde.

0: rest mij niet anders dan me te onthouden bij deze stemming.
1: Dank u wel, fractieleider van de NDP. Dan gaan we naar lid Atumpai.
2: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn betoog is duidelijk geweest, waarbij ik heb aangegeven dat gezien de manier van opereren van de commissie, en als we kijken wat artikel 5 van ons verwacht, is het in politiek bestuurlijk belang qua vervolging. Ik heb daar bij mijn betoog duidelijk aangegeven dat wij juist dat gedeelte niet hebben onderzocht. En alleen op basis daarvan, voorzitter, moet ik me onthouden. Ik heb het eindverslag ook niet getekend, dat betekent dat ik er niet mee eens ben. Zowel voor de zaak Noor Mohammed als de zaak Somohardjo als de zaak Hoefdraad zal ik me onthouden en derhalve de zaal verlaten.
1: Dank u wel, lid Jones. De fractieleider van de VHP, lid Gayadin. Mag lid Gayadin het woord?
3: Ja, voorzitter. Zoals in mijn betoog hebben we altijd gezegd dat de VHP consequent het rechtsstatelijk beginsel zal hanteren. En wij zullen, hoe pijn dan ook, al is het een lid van ons, een prominent lid, waar er gevraagd wordt voor een vordering is ingediend en gevraagd wordt voor onderzoek, voorzitter, zullen wij instemmen. Wij houden ons aan dit beginsel en we zullen niemand in bescherming nemen. En we roepen juist op dat het lid waarover we praten, of tenminste de persoon waarover we praten, zijn onschuld op een waardige manier zal kunnen bewijzen, voorzitter. En dat roepen we niet alleen vanuit de VHP-fractie, maar we roepen alle leden hier in het parlement op om die verantwoordelijkheid ten overstaande van die Surinaamse samenleving te nemen en voor te stemmen voor deze vordering.
1: Dank u wel, lid Gayadin, fractieleider van de VHP. We gaan over tot de stemming. Wie stemt voor, wie stemt tegen? Wie is voor? Mag ik assistentie van de substituut griffier voor de telling? 33 stemmen voor, wie stemt tegen? 2 stemmen tegen. Dat betekent dat de vordering tot in staat van beschuldiging stellen van de gewezen politieke ambtsdrager Noor Mohammed Riyad Jozef is aangenomen met 33 stemmen voor en 2 tegen.
4: Aldus de stemmingsronde. Ronde Kees, het verzoek van de gewezen minister van Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed. Hij is in staat van beschuldiging gesteld. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 5 juni. Ik wil u dan bedanken voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

0: Fortune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 5 juni. Okensoep met kip en zoutvlees. Masala dogs met roti. Macaroni salade met ovenkip en mais. En zoetzure vis met Chinese vruchten. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
1: Zanazani, Naskip.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: Rustig, ik heb rustig, Maidria. Rustig, rustig.
2: Omwikama.
1: Oei, omwikama. Waar omwikama?
2: Ruwakadabe, ai, go.
1: Hey, tik alasan. Ongo snel, tik alasan.
2: Hey, wakti.
1: Ongo wadakudabe.
2: Oké, Arkino, taie bek, wat tek je mee?
1: Ja, want daar heb ik wat voor maken, tik usan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
2: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV.
1: Ik ben vijand.

0: Goedendag, welkom bij Nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is vrijdag 5 juni. We besteden in deze nieuwsuitzending aandacht aan de openbare vergadering die gistermiddag is belegd door de Nationale Assemblée. Daarbij heeft het parlement gestemd op de verzoeken van het Openbaar Ministerie tot het in staat van beschuldiging stellen van de drie gewezen ministers. Te weten Bronto Somaharjo, de gewezen minister van Binnenlandse Zaken, Riyad Noor Mohammed, de gewezen minister van Openbare Werken en Gilmer Hoefdraad, de ex-minister van het ministerie van Financiën. We brengen u eerst de stemmingsronden rond het verzoek van Gilmer Hoefdraad. U hoort de volgende sprekers: Rabin Parmisser, Ansadi, mevrouw Ingrid Bouterse, Bronto Somaharjo en de heer Fateh Mohammed.
1: Uit de case van de heer Hoefdraad is gebleken dat hij voor de derde keer een vordering is gedaan tot zijn in staat van beschuldigingstelling. En dan vragen we ons af hoe dat zich verhoudt tot zijn eerdere vorderingen. En dat gedaan zijn en die gedaan zijn door de PG. Voorts is de ruimte wat iedere minister heeft, de beleidsvrijheid, zeker in deze bij het minister van Financiën, dat de noodzakelijke te voeren financieel beleid niet duidelijk. Deze en andere vragen die onbeantwoord zijn, zijn voor mij een aanleiding, en dat heb ik aangegeven, dat wij niet in voldoende mate genoegzaam zijn geïnformeerd. En als voorzitter van de commissie ben ik daar uitvoerig over geweest. En daarom zal ik ook aan deze stemming niet kunnen deelnemen. Ik onthoud me van stemming, voorzitter.
2: Stemmotivering waarom ik uitdrukkelijk tegenstem. De grondwet heeft de controlebevoegdheid aan één bij wet in te stellen orgaan toegekend, namelijk de Rekenkamer van Suriname. De controle wordt uitgeoefend op de wetmatigheid en de doelmatigheid van de besteding en het beheer van staatsfinanciën, voorzitter. Na de toetsing van de Rekenkamer, als blijkt dat er strafhandelingen zijn gepleegd, kan de PG in actie komen. Verder had het OM tot twee keer toe Interpol aangeschreven kwestie Hoefdraad. Het was afgewezen en wij weten om te voldoen aan Interpol-standaarden van opsporing en vervolging moet vaststaan dat een opsporing en vervolging geen politieke doelen dient. Bovendien, voorzitter, was Hoefdraad eerder gevonnis voor dezelfde case. Laten wij als land zo min mogelijk blunders maken. We zijn niet vergeten, kwestie Ramsemoed, dat wij als land zijn veroordeeld door CCG. En op grond daarvan, voorzitter, stem ik tegen. En ik wil ook gelijk bij zeggen, bij de volgende stemming onthoud ik me ook van stemmen. Ook de stukken vanuit het OM blijkt nergens dat de Rekenkamer daar zijn oordeel heeft gegeven.
3: Ik dank u.
4: Voorzitter, ik ga tegenstemmen. Suriname is lidstaat van Interpol. Om te voldoen aan de Interpol-standaarden van opsporing en vervolging moet vaststaan dat een opsporing en vervolging geen politieke doelen dient. De PG heeft al twee keer gevraagd aan Interpol om de heer Hoefdraad op te sporen en te vervolgen. Interpol heeft geweigerd omdat ze vonden dat het een politiek proces is. Iemand die om politieke motieven wordt vervallen krijgt zelden een onafhankelijk en onpartijdig rechtsgang. Dank u wel.
3: Dank u wel, lid Bouterse. Lid Somaharjo. Mag lid Somaharjo het woord?
5: Voorzitter, dank u. Mijn partij Pechaul Hoor doet niet aan een politieke circus. U heeft het al eerder gehoord. De heer Hoefdraad is al drie keer voor hetzelfde vervolgd. Is al door het Interpol aangegeven dat twee keer het een politieke show is. En voorzitter, wat klagen wij of wat proberen wij te vervolgen? De heer Hoefdraad is er niet. Dus we gaan een show maken, geld verspillen, rechters inzetten, griffiers inzetten, zogenaamd mensen laten zoeken, terwijl het land al zo weinig geld heeft. Nee, voorzitter, wij gaan tegenstemmen omdat wij niet doen aan politieke shows.
3: Dank u wel, lid Somaharjo. Lid Fateh Mohammed. Mag lid Fateh Mohammed.
6: Dank u wel, voorzitter. Hier is eerder op de dag genoemd Nebis in Idem. Het Surinaamse Hof van Justitie heeft eerder geoordeeld dat de eerdere weigering van DNA in april 2020 een politiek-bestuurlijk besluit was en geen rechtelijk vonnis. Omdat er nooit een inhoudelijk rechtelijk eindoordeel over de feiten is geveld, is er juridisch geen sprake van dubbele vervolging. DNA moet de zaak nu doorsturen naar de rechter om dit principieel juridisch geschil voor eens en voor altijd door de hoogste rechterlijke instantie te laten toetsen, in plaats van zelf op de stoel van de rechter te gaan zitten. Het is een opportunity voor ons, voor mij dus reden om voor te stemmen.
3: Dank u wel, lid Fatih Mohamed, lid Gayadin, fractieleider van de VAP.
7: Voorzitter, lijn heb ik uitgezet eerder. Maar door de veelheid van de vorderingen aan van deze persoon geeft al aan dat het besluit heel makkelijk te nemen zou moeten zijn, voorzitter. We hebben gezien, het zou nog makkelijker geworden, voorzitter, daar we zien dat deze persoon reeds voor een andere zaak reeds veroordeeld is, voorzitter. Voorzitter, het is nog makkelijker omdat wij getracht hebben deze persoon te horen, maar vermoedelijk is de persoon letterlijk ergens gedokt voor de justitiële autoriteiten en niet kon verschijnen, voorzitter. Dus in dit geval kan het niet anders dat wij als fractie aanbevelen om deze vordering goed te keuren, omdat het duidelijk is naar die Surinaamse samenleving dat onrecht, als je geld op welke wijze dan ook onttrokken hebt van die samenleving, dat je daarvoor mogelijk onderzoek niet moet schuwen en dat hij voor de rechter moet verschijnen. Voorzitter, en daarom zullen we voorstemmen.
3: Dank u wel, lid Gayadin, fractieleider van de VAP. Na gehoord te hebben de verschillende stemmotiveringen gaan we over tot de stemming. Wie stemt voor, wie stemt tegen, wie stemt voor? 29 stemmen voor, wie stemt tegen? 5 tegen. Dat wil zeggen dat de vordering tot in staat van beschuldigingstelling van de gewezen politieke ambtsdrager, de heer Hoefdraad Gilmore André, is aangenomen met 29 stemmen voor en 5 tegen.
0: Aldus de stemmingsronde. Ronde gewezen minister van Financiën Gilmore Hoefdraad. We vervolgen deze uitzending. We hebben DNA-lid Milando Atumpai aan de telefoon en met hem zullen we praten over het onthouden van de stemmen gisteren in de Nationale Assemblee. Heer Atumpai, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Yes. Heer Atumpai, we praten live met u. Heer Atumpai, u hebt zich gisteren 2 keer onthouden van stemmen. Kunt u dat nader verklaren?
8: Dus ik kon niet voor nog tegen stemmen, omdat er aan beide kanten heel wat procedurele zaken niet in orde zijn. En aan beide kanten bedoel ik van, ik sta niet voor straffeloosheid. En aan de andere kant sta ik ook niet voor politieke marteling. De wet is duidelijk. Als er eventuele sprake zou zijn van strafbaarheid gepleegd door politieke ambtsdragers, dan moet het OM onderzoeken. Zoveel mogelijk mensen als persoon horen, dus niet als verdachte. En eventueel ook getuigen verhoren. En pas wanneer men op grond van artikel 19 kan concluderen dat er sprake is van feiten en of omstandigheden om een politieke ambtsdrager als verdachte aan te merken, komt er dan een blokkade, want men kan dan zo'n politieke ambtsdrager niet als verdachte aanmerken, omdat de wet er is, dan pas komt men naar het parlement. Maar bij de zaken van Riyad Nur Mohammed en Brutto is er geen onderzoek geweest. Bij Brutto heeft klad die man 1 keer gehoord. Het OM heeft die man niet gehoord. En men doet al een verzoek. En Het ergste van alles is dat er een DNA, een commissie is samengesteld. En die commissie is niet verder gaan onderzoeken om de PG te horen. Omdat de PG zegt, ze wil schriftelijk gehoord worden. En men heeft daarvan afgezien. Men zou gebruik moeten maken daarvan om de PG zoveel mogelijk schriftelijk te horen. Je stuurt die vragen, de PG reageert. En als je niet tevreden bent met de antwoord, dan stuur je weer vragen. En dan moet je ook duidelijk aan je van PG, ik wil binnen 2 dagen antwoord hebben, omdat er geen tijd is. En daarvan heeft men geen gebruik gemaakt. 1. In het zaakje van Riyad Noor Mohammed kan het nimmer zo zijn dat 1 persoon zo'n strafbaar feit pleegt. Men zou door moeten onderzoeken. Aan de andere kant zijn er mensen in het geheel die geen politieke ambtsdrager zijn. Die zijn niet gehoord. En als die gehoord zouden zijn, als er sprake zou zijn om die mensen als verdachte aan te merken, dan zou je die alvast als verdachte moeten aanmerken. En los daarvan zouden er andere ministers, zeker de toenmalige president, meegenomen moeten worden met Riyad Noor Mohammed. Maar die zaken zijn niet gedaan. En men heeft geen gebruik ervan gemaakt om de PG te horen. Hoe neem je dan een besluit? Dat is echt het probleem geweest.
0: Ja, ja. Heer Antopai, zeker bij de case van Bronto Somaharjo, de gewezen minister van Binnenlandse Zaken, hebt u het woord gebruikt politieke heksenjacht. Wat moeten we daaronder verstaan? Wat bedoelt u precies?
8: Dus kijk, als je de afgelopen 6 jaren kijkt, dan zie je dat er in ons politiek systeem een soort van transitie plaatsvindt waar we op Venezuela en Nicaragua beginnen te lijken. Wanneer men een opkomende politieke ziet, probeert men die op allerlei manieren klein te krijgen. En als het niet lukt, maakt men gebruik van bestaande instituten om die mensen kapot te krijgen. En daar zijn er voorbeelden. Kijk, Adin. Bij Adin hebben ze Adin verhoord en gelijk als verdachte genomen, zonder hem in staat van beschuldiging te stellen. Toen kwam hij vrij. En dan pas werd hij in staat van beschuldiging gesteld. En we kennen allemaal de tafereelen tussen Santokki en Brunswijk voor de verkiezingen. En ook hier in de landsvergaderzaal, buiten de microfoon, hoor je zaken als van wie zou doen ons rotting, wie zou doen ons rotting. Begrijpt u? Zoma naar wie? Zet OM hier in het parlement? Nee. En daarom zeg ik van wie... Junaama abwans aan politiek en if een punt voor Srotaman, moet je het goed doen. Begrijp je? Je moet het goed doen, je moet niet overhaasten. Daarover heb ik het.
0: Ja. En heer Antopai, wat is uw standpunt met betrekking tot de case van de heer Gilmar Hoefdraad?
8: Dus kijk, mijn standpunt is gewoon, ik heb 1 standpunt over alle 3 zaken. Toch? Het OM heeft zijn werk niet goed genoeg gedaan. We moeten alles eraan doen dat men een fascinatie naar ons kijkt, net als hoe men naar Venezuela en Nicaragua kijkt. Ik ken de case van Leopoldo López. Die man was zo populair, zou de verkiezing winnen. En als ik het goed heb, kort voor de verkiezing werd die man aangehouden. Zelfde case. Opgesloten, alles mooi opgezet. Het OM moet dieper en goed gaan onderzoeken, zodat wanneer de zaken hier komen, dat er geen twijfels zijn. En aan de andere kant moeten we bouwen aan een sterke samenleving, sterke onderwijssysteem, waarbij we een hele goed onafhankelijk fungerende OM, waarbij we geen wet van in staat van beschuldiging meer zullen moeten hebben. Begrijpt u? Men moet voldoende vertrouwen in het OM hebben, zodat de wet voor een ieder geldt. Want een ieder is gelijk voor de wet.
0: Ja.
8: Dat is het.
0: Heer Antopai, ik heb u zo horen praten. Verwacht u nog meer verzoeken?
8: Precies. Daar gaat het spannend zijn, toch? Want u heeft gisteren gezien wat is mijn stelde op in het parlement. Ik heb gezegd, zodra we een verzoek van het OM krijgen, waarbij duidelijk is dat het OM eerst een deugdelijke feitelijke onderzoek heeft gedaan, is het een hamerstuk. En ik verwacht inderdaad dat er meer zullen komen. Dan zullen we dezelfde mensen van gisteren, zullen we hun stemgedrag zien. Maar ik heb maar één formule en daarmee ga ik werken met welk verzoek er ook komt. Als er een verzoek komt bij OM, Jere Aladinsma, betrokkenen ook eerst als persoon heeft gehoord en die voldoet alle wettelijke vereisten, is het altijd OM go.
0: Ja. Maar goed, heer Adopay, ondanks u aangeeft dat het Openbare Ministerie fouten heeft gemaakt volgens u, hebt u vertrouwen op een eerlijk rechtsproces van deze drie gewezen ambtsdragers, politieke ambtsdragers?
8: Kijk, ik heb vertrouwen in een eerlijk rechtsproces. Weet u waarom? Uiteindelijk gaan ze bij de rechter. Toch? En tot op heden hebben we weinig reden om te twijfelen aan de rechters in Suriname. Begrijpt u? De twijfels die we hebben, die hebben te maken met het OM. Maar de schade wordt door het OM aangebracht. Begrijpt u? Dus wanneer de processen worden gestart en men zegt van, je wordt opgesloten voorlopig, je wordt dit en dat. Als het 2 dagen is, het is schadelijk. Als je naar de rechter gaat en de rechter geeft je straf of niet. Schade komt maar. Men heeft adien 9 dagen opgesloten. En uiteindelijk zegt de rechter, alles wat is gebeurd moest niet gebeuren. Begrijpt u?
0: Ja. Nee. Goed, heer Adopay, ik wil u dan bedanken voor dit moment. Thank you dat u ons te woord hebt gestaan. En we spreken nog.
8: Thank you.
0: Yes, fijne dag. Zo hebben we gesproken met fractielid van de NPS, de heer Milando Adopay. We vervolgen deze nieuwsuitzending dan. We gaan verder met de stemmingsronde van de heer Bronto Somahardjo. U hoort daarbij dan de volgende sprekers. De heer Parmisser, de heer Brunswijk, mevrouw Vreedzaam, de heer Somahardjo zelf en meneer Gaidin.
1: In de vordering komen we zeer vage omschrijvingen tegen, voorzitter, waarvoor we geen verduidelijking hebben gehad. Voorts is het de vraag of er een speciale reden is dat de inverzekeringstelling van de heer Somahardjo, die wat in het vooruitzicht wordt gesteld, wordt, dat in tegenstelling is tot de andere vorderingen, voorzitter. Deze en vele andere vragen hebben mij geleid als voorzitter van de commissie, wat ik eerder had aangegeven, dat wij nog geen afdoend, weloverwogen advies konden uitbrengen. En ik ben nog steeds de mening toegedaan dat hier een niet weloverwogen besluit genomen kan worden. En daarom zal ik me ook onthouden wat dit betreft, voorzitter.
3: Dank u wel, fractieleider van de NDP. Dan gaan we naar de fractieleider van de ABOP, tevens vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, lid Brunswijk.
9: Dank u wel. We gaan voor de vordering voorstemmen, voorzitter, omdat betrokkenen zelf heeft gezegd hij geen politieke bescherming wilde, dat hij wenst dat hij in staat van bestuur wordt gesteld en dat de rechter Openbaar Ministerie hun werk kunnen doen. Dus daarom adviseer ik mijn fractie om voor te stemmen.
3: Mag lid Vreedzaam het woord?
2: Voorzitter, zoals is aangegeven zijn er heel veel onduidelijkheden in de vorderingen. En deze vooral, voorzitter, zijn er definities opgenomen waarvan wij niet eens weten wat ze betekenen. Zoals een bijzonder onderzoek dat niet verder is gedefinieerd. Dat wordt aangegeven persoonsgericht onderzoek dat we niet eens weten wat dat is, voorzitter. En wat het OM daarmee beoogt, voorzitter. We weten niet de rechtmatigheid en doelmatige toestemming van de rekenkamer als enige
10: enige controlerende orgaan, voorzitter. Zo hebben we een aantal zaken, voorzitter. En ik blijf het zeggen, we zijn niet genoegzaam geïnformeerd door de PG, nog in de vorderingen, voorzitter. En hiervoor, voorzitter, sta ik mee onthouden van stemming. Dank u wel.
3: Dank u wel, lid Vreedzaam. Lid Somharjo, fractieleider van de PL.
5: Voorzitter, het vertrouwen dat wij als partij hebben rust niet op macht of posities. Het rust op feiten, waarheden en uiteindelijk op Allah subhanahu wa ta'ala. Ik heb net gezegd, ik vind dat niemand boven het volk staat. Geen persoon, maar ook geen instantie, voorzitter. Daarom is het tijd dat ik namens velen de strijd aangaat met het Openbaar Ministerie in de rechtszaal en zal daarom adviseren dat wij voorstemmen voor het in staat van beschuldigingstelling van mijn persoon. Ik dank u.
3: Lid Atompai.
11: Dank u wel, voorzitter. Op basis van de kwaliteit van het dossier, de zwaarte van het besluit en het belang van institutioneel onafhankelijkheid kom ik tot de conclusie dat ik dit niet verantwoord kan ondersteunen. Een zaak waar betrokkenen niet door het OM is gehoord, heb ik geen andere keuze. Daarom kies ik voor een principiële positie en onthoud mij van stemmen, omdat ik geen voorstander ben van straffeloosheid, ook geen voorstander van een politieke heksenjacht, wel volledig, consistent en overtuigend onderbouwd besluit binnen een strikt onafhankelijke rechtsstaat. Dank u.
12: Voorzitter, indachtig lijn zoals eerder uitgezet en aangegeven, zal de VHP-fractie voorstemmen. Voorzitter, wij vinden ook dat elk persoon de ruimte moet krijgen om zijn onschuld te kunnen bewijzen. En daarom zullen we zeker in dit geval, nadat wij de stukken hebben doorgenomen, dat lid of de persoon die hier ter sprake is, de ruimte bieden om bij de gerechtelijke instantie in staat te zijn om zijn onschuld te bewijzen. En zoals hij dat zelf zegt, de naam van de Almachtige zal hem dan ook zeker beschermen. Dus uitgaande van deze basisprincipe stellen we voor dat we voor deze vordering stemmen, voorzitter.
3: Dank u wel, fractieleider van de VHP. Dan gaan we over tot de stemming. Wie stemt voor, wie stemt tegen, wie stemt voor? Mag ik assistentie vragen van de griffier of de substituut griffier? 32 stemmen voor. Zijn er mensen tegen? Niet? Dat betekent dat het met 32 algemene stemmen is aangenomen. De vordering tot in staat van beschuldiging stellen van de gewezen politieke ambtsdrager, de heer Somharjo Bronto Salam Gino, is aangenomen met 32 algemene stemmen.
0: Al dus de stemmingsronde. We hebben vanmorgen daarom getracht om te bellen met Bronto Somharjo. En wij vroegen hem onder andere hoe hij reageert op deze nieuwe ontwikkeling in zijn case.
13: Laten wij eraan beginnen eerst met mijn eigen case. Ik heb al vanaf het begin aangegeven dat ik geen politieke bescherming zoek, nog politieke bescherming wil. En als je dat meent, dan moet je daarnaar handelen. Daarvoor heeft mijn fractie voorgestemd voor mijn eigen in staat van beschuldiging. Niet omdat we vertrouwen hebben in het Openbaar Ministerie, niet omdat we geen vragen hebben, maar omdat we slechts aan ons woord hebben gehouden tegenover het volk. En dat is dat wij dezelfde rechten willen hebben als het volk. Over de case van Noor Mohammed, daar heb ik inderdaad onze fractie tegen voorgestemd, omdat wij vinden dat wij niet aan politieke opoffering moeten doen. U weet, vlak voor de dood van de VHP-voorzitter heeft hij verklaard dat hij zijn partij gaat zuiveren. En één of twee dagen later kreeg de Noor Mohammed een in staat van beschuldigingstelling verzoek. Ik heb toen de tijd ook in de raad gezeten. Ik heb missives gezien die door hogere functionarissen zijn getekend. Dus wij zeggen, als die anderen niet worden gedagvaard, die zich nog kunnen verantwoorden voor de aardse rechter. Bijvoorbeeld de toenmalige minister van Financiën en andere hoge functionarissen, daar gaan wij niet meedoen. Wij gaan geen Sriba opofferen, dan gaat die pataka een grote roofvis blijven rondzwemmen. En in de case van Hoefdraad is dat voor mij crystal clear. De Interpol heeft gezegd, dit is politieke vervolging en u kent mij, ik ga anderen niet politiek laten vervolgen. Ik weet dat velen denken dat mijn case dat ook is, maar ik houd mij aan mijn woord in zaken mijn case en ik vertrouw in een goed proces, ik vertrouw in een eerlijk proces.
0: Laten we ons toch beperken tot uw eigen case. Hebt u het zien aankomen, het in staat van beschuldiging stellen?
13: Ja, tuurlijk, omdat ik zelf heb aangegeven vanaf dag 1, ik wil in staat van beschuldiging worden gesteld. Ik heb ook daarna, daar gisteren ervoor gezegd, stemmen jullie allemaal voor. Het blijkt dat niet iedereen met mij eens was, dat snap ik ook wel, uit loyaliteit aan de waarheid, uit loyaliteit aan mij, uit loyaliteit aan zien dat bepaalde dingen niet kloppen, hebben ze het onthouden van stemmen. Dat ga ik niet vergeten, dat meen ik serieus. Ik vergeet niet welke mensen hoe hebben gehandeld. En ja, het is hartverwarmend om te zien, kijk, politiek is hard. Maar je zag gisteren dat er ook best wel warme momenten kunnen zijn. En het heeft mij goed gedaan om te zien dat er toch mensen achter je staan. Zeker weten.
0: Heer Somahardjo, zeker in uw dossier wordt gevraagd naar onmiddellijk gevangenneming. Bent u daarop voorbereid?
13: Ja, nou, niemand is daarop voorbereid. Het is natuurlijk geen alledaags iets dat je anytime kan worden opgepikt. Een dief misschien is erop voorbereid. Ja, maar oké, van Intimidu Ogri kan ik worden opgepakt. Ik heb dat niet gedaan, dus nee, ik ben er niet op voorbereid. Maar de kaarten zijn eenmaal geschud. Het is eenmaal zo. Het heeft geen nut to cry over spilled milk. Wat er is, is er. En als persoon moet je omgaan met elke situatie die op je weg komt.
0: Maar heer Somahardjo, u hebt zich nog niet erop voorbereid. Laten we dan deze vraag. Heeft het Openbaar Ministerie contact met u gemaakt? Bent u opgeroepen door de politie? Is dat al gebeurd?
13: Ik heb geen enkele keer contact met het Openbaar Ministerie gehad. Ze hebben me nog geen enkele keer opgeroepen. En natuurlijk gaat dit keer dat wel zo moeten zijn. Dus laten we daarop wachten. Ik heb straks een meeting met de advocatententeam. Hun gaan zich moeten voorbereiden, want ik heb mijn gedeelte gedaan in het parlement. En voor mij geldt het geld wat al vanaf dag 1 geldt. Ik ben transparant. Ik bereid mij voor op wat er komen gaat, maar houd ook rekening met het werk wat ik heb gehad van het volk. En dat is het volk dienen. Ik blijf gewoon parlementariër. En het parlementaire werk is veel. Straks beginnen de begrotingsbehandelingen. Dus ik zal op meerdere trajecten zal ik bezig zijn. In het juridisch traject van mijn case. Maar het volk blijft verdienen, dat is 100 malen belangrijker voor mij. En dat begint maandag weer. Ik heb een commissievergadering GBB, commissievergadering Defensie. Dus wij gaan allemaal zien hoe dat loopt. Ik heb vertrouwen nogmaals in een eerlijk rechtsgang. Laten we kijken hoe dat allemaal gaat uitpakken.
0: Als het toch zo ver mag komen, de eis van het Openbaar Ministerie, als u toch achter de tralies belandt, ik zeg het maar even zo, hoe zal u daarmee omgaan?
13: Nou, dat moet je beter formuleren nu. Dat in de gevangenneming, het vragen voor mijn gevangenneming, dat kunnen zij doen. Dat is hun recht. Ze mogen mensen oppakken. Dat is voor het vonnis. Mocht er eventueel vonnis komen voor mijn schuld, dat geloof ik niet, want ik geloof in mijn onschuld. Maar daarvoor heeft het Openbaar Ministerie het recht om mij op te pakken. Daar hebben ze geen toestemming voor nodig voor de rechter. Hoe ik daarmee omga, dan nogmaals, ik kan mij daar niet op voorbereiden. Misschien heb jij tips. Ik geloof niet dat jij ooit met de gevangenis te maken hebt gehad. Dus jij zou me ook geen adviezen kunnen geven. Nee, hoe bereid je daarvoor op, mensen? Je hoopt gewoon dat alles goed komt en je blijft rotsvast geloven in de almachten.
0: Ik hoorde gisteren een collega van u praten en hij zei het volgende: ik doe niet mee aan een politieke heksenjacht. Heeft u dat ook zo ervaren?
13: Ja, nou kijk, daar ga je speculeren. Ik begrijp de gevoelens van velen van de collega's. Mijn dossier is anders opgesteld. Het voor mij als enige vragen voor gevangenneming, het niet gehoord worden, dat roept natuurlijk veel vragen op. En ik snap die gevoelens. Daarom snap ik ook waarom bepaalde collega's, niet bepaalde, veel, bijna 20, zich hebben onthouden van stemmen. Dat snap ik ook wel, maar om nu te speculeren over een politieke hetze. Laat dat niet aan de rechter over. Het is nu, de bal gaat straks liggen op de speelhelft van de rechters. Ik heb mijn advocaat en het Openbaar Ministerie moet wettig en overtuigend mijn schuld bewijzen.
0: Heer Somardjo, wat is uw volgende stap? U hebt daaruit aangegeven, u gaat met uw advocatenteam zitten.
13: Ja. Ik ga straks met de advocatenteam zitten, kijken wat nu de volgende stappen zijn. En ondertussen blijf ik bezig met datgene waarvoor ik ben gekozen, het parlementair werk. We gaan maandag weer vergaderen, dinsdag weer vergaderen. We willen binnen 2 weken beginnen met aanvang van de begrotingsbehandeling. Die willen we voor midden juni afronden. We hebben ook nog heel veel economische wetten die belangrijk zijn. Dat is het traject waarvoor ik ben gekozen. Mijn persoonlijke traject, ik snap en ik waardeer dat vele mensen zich daarvoor aangetrokken voelen, als je ook de reacties ziet op Facebook. En ik beloof hun, ik beloof u als journalist ook, dat ik daar transparant over zal zijn. Als er iets is, dan zijn jullie de eerste die daarover gaat horen.
0: Hoe reageert de voorzitter van de partij Le Hoer hierop en zeker ook uw partijgenoten?
13: Nou, de voorzitter is toevallig mijn vader. Als vader is het natuurlijk moeilijk voor hem om dit allemaal mee te maken. Maar hij gelooft ook in mijn onschuld. Hij gelooft ook in een eerlijk rechtsproces. En u weet, wij als familie hebben wel vaker zwaardere momenten meegemaakt. En als partij, ik geloof dat dit de partij alleen maar sterker zal maken. Dat dit de partij alleen maar hechter zal maken. En we zullen wel zien hoe dat allemaal uitpakt. Het is nu, het eerste traject is afgesloten. Het traject van de instaat van beschuldigingsstelling. Nu komt het juridisch traject. Hoe gaat dat gebeuren? Het OM moet spelen. De rechters hebben hun gedeelte en mijn advocaat hebben hun gedeelte. En het volk, ik blijf dat vaak zeggen, want ik ben verrast hoe het volk zich deelgenoot maakt van in ieder geval mijn case. Die zal ik echt blijven inlichten. Ik zal u niet teleurstellen. Ik zal transparant zijn als het kan. Ik weet niet of u dat voor me kan uitzoeken. Daar wil ik zelfs dat de rechtszittingen openbaar zijn. Alles van mij is openbaar geweest. De hoorzitting, het stemmen, alles van mij is openbaar geweest. Als dat kan, dan zou dat geweldig zijn. Ik vind dat het volk recht heeft. Vooral ik als volksvertegenwoordiger, dat zij alles zien. En als ik schuldig ben, dan zullen zij zien dat ik schuldig ben. En als ik onschuldig ben, dan zullen zij dat ook zeker zien. En ik geloof in het laatste.
0: Bronto Somardjo, de gewezen minister van Binnenlandse Zaken, die gisteren in staat van beschuldiging is gesteld. We vervolgen dan met de stemmingsronde. Ronde case van rond het verzoek van Riyad Noor Mohamed.
1: Aangezien de case van Noor Mohamed heb ik aangegeven dat het hier allicht zou kunnen gaan om een politieke motief. Aangezien de case van Noor Mohamed heb ik aangegeven dat het hier allicht zou kunnen gaan om een politieke motief. En ten tweede dat het hierbij mogelijk ook verkeerde personen verhoord zijn geweest. En zo zijn er nog tal van andere zaken waar ik als voorzitter van commissie vragen naar heb gesteld en geen antwoord heb gehad, rest mij niet anders dan me te onthouden bij deze stemming.
3: Dank u wel, fractieleider van de NDP. Dan gaan we naar lid Atompai.
14: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn betoog is duidelijk geweest, waarbij ik heb aangegeven dat gezien de manier van opereren van de commissie, en als we kijken wat artikel 5 van ons verwacht, is het in politiek bestuurlijk belang qua vervolging. Ik heb daar bij mijn betoog duidelijk aangegeven dat wij juist dat gedeelte niet hebben onderzocht. En alleen op basis daarvan, voorzitter, moet ik me onthouden. Ik heb het eindverslag ook niet getekend. Dat betekent dat ik er niet mee eens ben. Zowel voor de zaak Noor Mohamed als de zaak Somohardjo als de zaak Hoefdraad zal ik me onthouden en derhalve de zaal verlaten.
3: Dank u wel, lid Jones. De fractieleider van de VHP, lid Gayadin. Mag lid Gayadin het woord?
7: Ja, voorzitter. Zoals in mijn betoog hebben we altijd gezegd dat de VHP consequent het rechtsstatelijk beginsel zal hanteren. En wij zullen, hoe pijn dan ook, al is het een lid van ons, een prominent lid, waar er gevraagd wordt voor een vordering is ingediend en gevraagd wordt voor onderzoek, voorzitter, zullen wij instemmen. Wij houden ons aan dit beginsel en we zullen niemand in bescherming nemen. En we roepen juist op dat het lid waarover we praten, of tenminste de persoon waarover we praten, zijn onschuld op een waardige manier zal kunnen bewijzen, voorzitter. En dat roepen we niet alleen vanuit de VHP-fractie, maar we roepen alle leden hier in het parlement op om die verantwoordelijkheid ten overstaande van die Surinaamse samenleving te nemen en voor te stemmen voor deze vordering.
3: Dank u wel, lid Kayadin, fractieleider van de VHP. We gaan over tot de stemming. Wie stemt voor, wie stemt tegen? Wie is voor? Mag ik assistentie van de substituut griffier voor de telling? 33 stemmen voor, wie stemt tegen? 2 stemmen tegen. Dat betekent dat de vordering tot in staat van beschuldiging stellen van de gewezen politieke ambtsdrager Noor Mohammed Riyad Jozef is aangenomen met 33 stemmen voor en 2 tegen.
0: Aldus de stemmingsronde, ronde Kees, het verzoek van de gewezen minister van Openbare Werken Riyad Noor Mohammed. Hij is in staat van beschuldiging gesteld. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 5 juni. Ik wil u dan bedanken voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

0: Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.
1: One more time, you get me, fell.

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Titel. Number 1.
1: Number 1.

0: Caliente.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 5 juni. Okersoep met kip en zoutvlees. Masala dogs met roti. Macaroni salade met ovenkip en mais. En zoetzure vis met Chinese vruchten. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
3: Feel the difference.
4: Grr, grr, grr, grr,
5: flaca, gorda de chapa, si me paga por polvo te voy a quitar la paca.

0: the greatest.
1: BT.
2: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
1: BT.

0: odo takso.
1: Arkis manalontu, tide da ukondora bakananga na beskopu oftewel na odo funadi. En a beskopu tide da takso. Yu jikes kesip chief finga. Ei grabo, a eranu. En dat wil zeggen, mijn mensen, wees tevreden met hetgeen je krijgt en je zult er gelukkig mee zijn. Misbruik maken van de gelegenheid. Yo jikes kesip chifinga. Agrabu eranu.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
1: Ogie's Livestream en Ogie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
2: Judith's Kapsalon aan de Kwattenweg 175. Voor een goede haarverzorging.
3: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
2: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
8: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tempies die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
1: Sranazani, Naskip, Naviu.
9: Hoi mama.
10: Hallo Shelle, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
9: Mama, ik snap het. Ik zal later de €50 voor je sturen.
10: Frank, je zin was 100 euro, Jim.
9: Mama, ik zei €50.
10: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
9: Ik zei €50, mama, 50.
10: Nee, mijn broer, omdat Debra die zin, Jim, naar 100 die zin is.
9: Nou, mama, dan stuur ik ook €100, hoor.
10: Maar hier en nog. Die zin heeft via Western Union, die op Bengelstraat. Want trappen naar top service. Vriendelijkheid, top. Dus mijn jip is aan het gaan. Ik stop dat je stop the money.
9: Ja, maar ik weet, ik doe het.

0: Een bekendmaking van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS. Regulier vegetatieonderhoud elektriciteitsnetwerk. De NV Energiebedrijven Suriname, EBS, maakt hierbij bekend dat er in de periode van 1 juni tot en met 11 juni 2026 vegetatieonderhoud zal plaatsvinden langs het elektriciteitsnetwerk. De onderhoud wordt in opdracht van de EBS uitgevoerd door contractors. De kap- en snoeiwerkzaamheden zullen plaatsvinden in de volgende gebieden: Noordpolderdam, Sofiasluisweg, Tweede Rijweg, Derde Rijweg, Vierde Rijweg, Vijfde Rijweg, Hendrikstraat, Leisweg en Commissaris Wijtingweg, Kwattaweg, Lalaroekweg, Mangrasistraat, Langatabikistraat en Isaac Burnetstraat, Hendrika Veldkampstraat en Gummels en langs het laagspanningsnetwerk dicht bij de grens van de Atlantische Oceaan. Dit betreft zowel het hoogspanningsnetwerk langs de hoofdwegen als de laagspanningszijtakken, inclusief zijwegen en de nabijheid van huisaansluitingskabels. Het doel van deze werkzaamheden is om begroeiing die een direct gevaar vormt voor de continuïteit en veiligheid van de stroomvoorziening tijdig te verwijderen. Om de veiligheid van de contractors en het netwerk te garanderen, kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde netwerkdelen tijdelijk worden uitgeschakeld. Deze geplande uitschakelingen worden altijd vooraf gemeld via de media, de EBS-website en Facebookpagina en de automatische melder via 175. De contractor is contractueel verplicht om het vrijgekomen kap- en snoeimateriaal uiterlijk binnen 72 uur, 3 werkdagen, volledig op te ruimen en af te voeren. Mocht het materiaal na deze termijn onverhoopt nog niet zijn verwijderd, dan kunnen bewoners dit telefonisch melden bij de EBS via de klantenservice op het nummer 175. De EBS benadrukt dat de contractor uitsluitend verantwoordelijk is voor het onderhoud op en langs de openbare wegen en niet op particuliere percelen. Indien bewoners echter constateren dat vegetatie op hun eigen perceel zodanig in de buurt van het elektriciteitsnet groeit dat het zelfstandig snoeien een ernstig veiligheidsgevaar oplevert, kunnen zij dit ter beoordeling doorgeven via het nummer 175. De EBS vraagt de samenleving en in het bijzonder de bewoners in de genoemde gebieden om hun medewerking en begrip tijdens de uitvoering van deze noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Tot zover deze bekendmaking van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS.
1: BT, Atakidis na O.
0: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

melden ons aan. Van harte goedemiddag. Middag alasma odi. Dis na Anjumbagan Natori voor vrijdag. Het is 5 juni. Ik ben Clifton Michael Limburg. En ik zit op de radio via frequentie 91.7. We zijn ook live te zien in de hele wereld op internet. Op onze Facebookpage. Heer Grontapuka volg Uno. Den Sranamang, Wispeden De. Maar niet alleen de Sranamangs, alle andere mensen die willen weten wat er allemaal in Suriname gebeurt.

0: De mensen die vandaag jarig zijn, feliciteer ik op 5 juni. Ik hoop dat je een hele mooie dag hebt gehad. Alle zieken van harte beterschap. En de wansen op Sari. We wensen een boom voor krakti, dames en heren. Laat me aan het begin van de BT de Hindoestaanse broeders en zusters van ons feliciteren. In het bijzonder. Maar we feliciteren alle mensen met de herdenking van 153 jaar Hindoestaanse immigratie. En het staat in het teken van respect, verbondenheid en culturele waardering. De Stichting Hindoestaanse Immigratie staat vandaag stil bij de herdenking van 153 jaar Hindoestaanse Immigratie in Suriname. En deze herdenking vormt niet alleen een moment van bezinning op de geschiedenis, maar tevens een gelegenheid om het belang van wederzijds respect, verbondenheid en culturele waardering binnen de Surinaamse samenleving te benadrukken. Het programma ziet er als volgt uit in de Manteng de Mambede bij het monument van Baba en Mai te Nieuw Amsterdam komen wijnen. Tegen 1 uur waren ze te Groningen Saramaka bij het monument van Baba en Mai. En straks om 4 uur zijn ze bij het monument van Baba en Mai aan de Kleine Combiweg. En tegen 5 uur ook, maar dan wel in Nikeri. Dus nogmaals onze felicitaties richting deze Surinamers. Wij hebben op het schema een gesprek met de eerste studiogast. Die is net binnengekomen, maar ik wil even met hem afstemmen. Dus ik ga even iets anders inschuiven, zodat ik met hem kan afstemmen. Ik zie hem na lange tijd, hij ziet er fris uit. Heel fris en dat wordt een mooi gesprek. Maar ik begin deze baganatorie met Curtis Hofwijks. Hij gaat ons even uitleggen waarom hij uit de pro is gestapt. Jamal heeft hem enkele vurige vragen gesteld. En laten we luisteren wat er allemaal gebeurd is met Curtis.
1: Soms neem je een besluit. Eigenlijk in je hoofd neem je een besluit, maar je hebt het nog niet geformaliseerd. En dit besluit heb ik eigenlijk al voor de afgelopen verkiezingen had ik al een gevoel van hey, ik denk dat ik nog erbij hoor. Ik had echt mijn artikel voor Smigwe, maar niet met ruzie of Atibro neem ik boontje, maar ja, laat dat ding, het besluit bezinken en het is nog steeds hetzelfde gevoel, dus ik heb hem maar geformaliseerd.
2: En hoe heeft de partij gereageerd op uw vertrek?
1: Daar kan ik geen antwoord op geven.
2: Ja.
1: Helaas.
2: Heer Hofwijks, laten we kijken naar uw periode binnen de partij. Wat zijn de hoogtepunten?
1: Sowieso deelname aan de verkiezingen. De eerste verkiezingen waar we hebben deelgenomen. Het vertrouwen van de kiezers. Het is ons niet gelukt om bij de eerste verkiezingen die stemmen in zetels om te zetten. Daarvoor hadden we niet genoeg stemmen. Ander belangrijk ding waar men ja, gemengd op reageert. Ik denk dat als je als nieuwe partijen ziet van hey, afzonderlijk communiteit een zetel, maar als we samen bundelen wel, dat je wel een bepaalde opdracht hebt om te kijken hoe we samen kunnen werken. En dat is bij de afgelopen verkiezingen wel gelukt. Dus dat is ook iets waar ik positief terug naar kijk.
2: En wat zijn de minder mooie momenten binnen uw periode in de partij?
1: Ja, eigenlijk dan Ik wil niet weggaan op een zodanige manier dat ik moet natrappen. Dus ja, dat zou ik toch voor mezelf willen houden.
2: Heer Hofweeks, hoe reageert uw achterban op dit besluit?
1: Ik kan geen achterban claimen, maar als ik kijk naar de reacties vanuit de samenleving, dan is het overwegend. Ik zou zeggen dat mensen het misschien verwachten, misschien eerder hadden verwacht zelfs. Maar overwegend zijn de mensen die met wie ik interactie heb, vaker interactie heb, zijn wel niet verrast over het besluit en vinden het een verstandige stap als anderen verwachten dat het eerder zo moet zijn gebeurd. Maar ik zeg alles op zijn tijd, dus maar ik doe het niet voor goedkeuring van buitenaf hoor. Ik doe het omdat mijn hart er niet bij is meer. En voor mij is het moeilijk, is mijn Atino de Wampresie, is het moeilijk om te doen alsof.
2: Heer Hofweeks, hoe gaat u uw politieke carrière voortzetten?
1: Voor nu is het gewoon in de productie. Dus kijk op welke manier ik productief kan zijn om het land verder te helpen opbouwen. In economische zin. En voor de rest kritisch blijven. Mijn gedachten neerpennen en delen met de samenleving.
2: Het gaat soms snel aan toe in de politieke wereld. Hebben andere partijen u al benaderd?
1: Nee, ik heb wel met mensen gesproken van andere partijen, maar dat doe ik elke dag. Maar echt nee. Mensen vragen wel what's next. Dat is wat jij daar net vroeg. En, ik heb nog geen plannen. Ja, ik heb nog niets in de planning.
2: Uw partij die is nu in samenwerkingsverband in de regering. Bent u tevreden met de koers die zij opgaan?
1: Ik heb daar niet voldoende informatie om een uitspraak over te kunnen doen. Als ik kijk naar de regering, ik zeg, als we zaken anders zouden aanpakken, zou het heel veel stof opwaaien, omdat heel veel verkeerd gaat. We gaan de verkeerde richting op. Maar dat heb ik niet kunnen merken in het afgelopen jaar. Het is bijna gewoon business as usual. Er is overgenomen en zaken gaan gewoon zoals ze altijd al zijn gegaan. Dus ik denk nog niet dat we de juiste richting op gaan.
2: Wat zou volgens u moeten veranderen, Heer Hofweeks?
1: Sowieso, van leiderschap vraagt ik een aantal zaken terug. We kunnen niet praten over macht, maar over verantwoordelijkheid. Als je de leiding hebt, is niet ik heb de macht, ik heb de verantwoordelijkheid. Dus als zaken niet goed gaan, ben jij de verantwoordelijke, de één verantwoordelijke. Als we kijken naar simpele voorbeelden uit de samenleving, de Van Hogerestraat. Men zegt ja, rechtszaak bij Italië. Maar wie is verantwoordelijk dat burgers elke dag gebruik maken van de weg en in de vernieling worden geholpen door een weg die zo slecht begaanbaar is, terwijl het een hoofdader is? Het is de regering die uiteindelijk de één verantwoordelijke is. En dan moet je niet gaan zoeken naar redenen waarom het niet gemaakt kan worden of dingen, zaken vooruit schuiven. Je moet die verantwoordelijkheid nemen en zeggen van hey, ongeacht wat er gebeurt, het is een overmachtssituatie. We zijn die burgers verschuldigd dat we dit stukje snel aanpakken en die verantwoordelijkheid ligt bij ons en we gaan het gewoon doen. Dan heb je geen verhaaltjes nodig. Neem je verantwoordelijkheid. Ander ding wat hoort bij leiderschap is prioriteiten stellen. We horen hoeveel geld er wordt vrijgemaakt voor WK-uitzendrechten. Maar ik vraag me af wie bepaalt waarvoor er wel geld is en waarvoor er geen geld is. Snap je, want we hebben wel geld om te betalen voor uitzendrechten van weken, maar we lenen pompen. Dus het geeft aan dat de prioriteitsstelling nog niet correct is. Iets anders wat ook ontbreekt zijn consequenties. Een dagelijks voorbeeld dat van Mongra project. Ja toch, wat zo actueel is. De regering zegt terecht, we gaan de nieuwe eigenaar compenseren. De mensen moeten gerustgesteld worden. Ze mogen daar blijven wonen. En dat vind ik een goede oplossing. Helaas, wat ontbreekt zijn de consequenties. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Wie is de verantwoordelijke? Wie heeft verkocht voor de mensen terwijl die geen recht meer had om te verkopen? Wat gebeurt met die persoon? En wie heeft opdracht gegeven om mensen die hun huis hebben neergezet af te laten breken? En wat zijn de consequenties die volgen voor die mensen? Want als er geen consequenties zijn, gaan deze dingen zich blijven herhalen. En dat is gebrekkig leiderschap. En dat moeten we niet hebben.
2: Vindt u dat uw partij voldoende is opgekomen om deze zaken aan te kaarten bij die regering? Of ja, bent u tevreden over het standpunt van uw partij?
1: Ik ben niet bekend met als er standpunten zijn of waar er standpunten zijn gedeponeerd. Dus ik zou daarop niet een uitspraak durven iets erover te durven zeggen.
2: En om dit ook uit de wereld te helpen, want soms kan men denken van, kan die meneer Hofwijks bij wanwa positie dat me kagwe? Hoe zit dat?
1: Die comments heb ik ook gelezen, 1 of 2 van de misschien 300 comments insinueert men dat. Maar dat zijn standaard dingen. En daarom zeg ik, het besluit was eigenlijk al voor de verkiezingen, maar ik wilde niet afleiden. Tijdens de verkiezingen de partij in een zodanig licht brengen dat het afleek. Dus heb ik dat ding gewoon uitgesteld, maar nu een jaar verder voel ik me er niet anders over, dus heb ik het geformaliseerd. Dus mensen gaan altijd insinueren of dingen denken en ze mogen dat denken en zeggen, maar dat is het niet.
2: Een ander argument dat wordt aangedragen is dat men vindt dat die man hoefde niet gelijk uit de partij te stappen. Eva bevindt dat zaken gaan mis, dan kan hij proberen om die zaken te veranderen binnen zijn huis, binnen de partij. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, dan moet je de energie daarvoor hebben en die energie heb ik niet. Ja, helaas heb ik die energie niet.
2: Wat was de positie van de heer Hofwijks binnen de PRO?
1: Ik heb een poosje terug, een stap terug gedaan uit het hoofdbestuur, omdat ik ook wilde focussen op de business. Ik had het te druk met het werk. Ja, dus ik was gewoon lid. Ik was gewoon lid van de partij. Ik heb me wel verkiesbaar gesteld bij de vorige verkiezingen ook. Maar dat is het.
2: Heeft men met u gesproken? Hebben mensen van de partij, heeft het hoofdbestuur misschien u proberen te overtuigen om in de partij te blijven?
1: Dus toen ik het heel in het begin kenbaar maakte dat ik denk dat ik weg moet of wil, hebben wel hoofdbestuursleden, andere mensen in de partij, of ja, voornamelijk hoofdbestuursleden, hebben gezegd van nee, je moet niet gaan en zo, hebben je nodig. Maar er is niets veranderd aan hoe ik erover denk. Dus ik denk dat het beter is voor mij.
2: En wat zou maken dat u binnen de partij zou kunnen blijven?
1: Ja, daar moet ik wel even lachen. Er is misschien 1 persoon nog in de partij die als die het voor ons zeggen zou hebben en ik zou kunnen ondersteunen of als die mijn ondersteuning nodig zou hebben, dat ik daar waarschijnlijk over zou nadenken.
2: Heer Hofwijks, u vertrekt uit de partij. Wat wilt u de partij meegeven of adviseren?
1: Afkijken. Je hoeft niet te veel opnieuw uit te vinden. Er zijn organisaties, onder andere waarmee we samen hebben gewerkt, waarmee we in een samenwerking zitten die bepaalde zaken beter aanpakken. Dus misschien afkijken gewoon.
0: En dat zei Curtis Hofwijks, we vonden het nodig om je dit gesprek te laten horen. Hij is uit pro. En respect voor hem als hij zegt van, ik ga die partij geen natrap geven, dus mijn contact in Ososani. Samshi en Nakukuru ga ik u niet vertellen. Maar dat getuigt van grootheid. Want de mama Sani Taki, je moet nooit spuwen in een glas waaruit je zelf gedronken hebt. Isabi? Maar het is wel jammer dat de malas zwaar rustig mangelijk keurt. Dat is niet alleen rustig, maar ja. Die jonge man heeft een bepaalde denkrichting. Je hoeft het niet altijd met hem eens te zijn, maar het is ook niet iemand. Eigenlijk zou je moeten proberen om hem op andere gedachten te brengen. Maar ja, ik weet niet of dat gelukt is. Maar die man trasareert dat niet hoor. Niks gebeurt zomaar. And everything that happens, happens voor de best. Zo gelukkig heb ik een gast hier, want die tweede gast van me, die zegt, ik moet dringend naar het kabinet. Ja. Maar goed, ik heb in de studio meneer Eugène van der Zand. Meneer van der Zand, die is... Gewoon een mooie bakana. Goedemiddag.
3: Goedemiddag in Limburg.
0: Goedemiddag, welkom, welkom, welkom.
3: Voor jouw luisteraars ook. En over Curtis, deze sterke politieke speler, inderdaad.
0: Ja. Meneer van der Zand, hoe gaat het met u?
3: Nou, naar omstandigheden. Mm-hmm. De laatste laatste weken. Ik ken mijn laatste situatie. Naar omstandigheden gaat het met mijn gezondheid goed. Mm-hmm. Maar dat vooraf stellen. Want dat was een aanleiding om een paar stappen te doen.
0: Na die val, geconstateerd.
3: Gisteren heb ik dus met mij, ben ik geweest naar MRI-scan en dergelijke. Bij mijn urochirurg geweest, de heer Tjontje Joe. Mm-hmm. En we hebben een goed gesprek gehad. En het resultaat van die MRI-scan was zo positief. Dat de man me zegt, meneer Van der Zand, jongen, op naar de 100. Ik zei, broeder, bedankt, maar voor mij hoeft het niet. Ik kan vinden, de negi doni, voor om
0: je
3: niet te zeggen. Je om je niet negi doni, toch? Dat ben je enkel. Ik kan vinden, negi doni, voor om je niet, dan ben ik tevreden. Nee, dat is sideline. Het gaat erom dat hij aangaf dat ik dat alles... niet buiten verwachting, maar dat komt door mijn gesteldheid. Mm. Het is niet zo dat ik het is door mijn gesteldheid dat ik die genade heb, dat het geen, complicatie en schade is veroorzaakt. Nee. Dus vandaar dat ik wel een dankbaar ben daarvoor, niet aan mensen, laat me dat duidelijk zeggen, maar aan de genade van God. En het punt is, dat heeft me gebracht op het punt om me af te... om me niet meer bezig te houden met dat gedoe van de Surinaamse bank.
0: Oké, wat ik zou je dat vragen, hoe is het bij die case zelf?
3: Precies. Dat heeft me toen gebracht omdat ik heb gemerkt dat gelukkig medisch ik mijn conditie heeft me bijgestaan. Dat ik ondanks die slag niet eronder ben gaan lijden. En dat heeft gemaakt dat ik zeg, ik ben klaar met het gedoe van de Surinaamse bank. Ik zeg u, we zitten met witte bord criminelen in dit land. Ik ga u zeggen, heer Limburg. Ik heb daarom mijn advocaat ook gebeld. Mevrouw Silos. Meester dokter Silos, mijn advocaat.
0: Okay.
3: Heb ik er gebeld en het verhaal verteld. En ik zeg, Jennifer, gelukkig is mijn gezondheid prima. Dus ik vraag je, misschien ga je niet eens met me zijn, om die zaak maar te laten voor wat het is.
0: Okay,
3: ze heeft me ook gezegd, ze is niet eens met me. En ze is deskundig op dat haar gebied. Dus ze zal me een advies ver achteraf geven.
0: Mm.
3: Maar ik heb er gezegd, wat mij betreft, kan ze die zaak laten. Waarom? Waarom, heer Limmer? Ik kan niet voorstellen. Dat ding is over straks een paar dagen, is het een maand, zijn we een maand verder. 8 mei is dat incident gebeurd. Diezelfde middag ben ik bij jou geweest.
0: Hmm.
3: Heb ik publiek publiekelijk bekendgemaakt. Diezelfde middag belde de directeur van de bank, Surinaamse bank van me, de heer Koulfat, nadat hij zelf een bekendmaking had geplaatst, nodigde hij me uit om maandag, en maandag was 11 mei, om maandag bij hem langs te komen om de zaak te bespreken.
0: Mm.
3: Ik heb hem gezegd, omdat ik positief daar tegenover stond, tegen het gebaar dat hij maakte, het gebaar althans, het is een plicht, maar de wijze hoe hij dat heeft ingeleid bij mij, dat ga ik niet meer herhalen. Hij heeft me een heleboel dingen eerst gezegd, toen heb ik, want hij kende me goed zogenaamd, van zijn vader, blablabla, bla, bla, dat ga ik niet herhalen. Toen heb ik gezegd, oké, dan kom ik langs, maar onder één voorwaarde. Ik zeg dit weer, omdat dit de aanleiding gaat zijn van wat is gebeurd. Dan zeg ik hem, oké, onder één voorwaarde, dat we de camerabeelden gezamenlijk gaan bekijken voordat we dat gesprek voeren. En waarom zeg ik dat? Omdat ik weet wat daar gebeurd is. En als de camerabeelden dat hebben vastgelegd, dan praten we. Dan ziet hij, wanneer ik praat, kan hij zien wat is gebeurd. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Dus dat was de aanleiding dat ik hem zei, we gaan samen de camerabeelden bekijken. Oké, en hij heeft dus, hij had geen enkel bezwaar daartegen. Hij heeft toestemming daartoe gegeven. En ik zei, oké, dan kom ik maandag. En maandag had de afspraak 11 uur. Maandag verscheen ik bij die man. Dit verhaal herhaal ik wel eens, maar ik zeg dit zodat het duidelijk is. Ik verscheen en daar was een andere persoon bij die om verhaal kort te maken aangaf dat ik die camerabeelden niet zou kunnen zien, want ik moet toestemming hebben, de PG moet toestemming daarvoor geven. En toen dacht ik, ik heb dit geschreven, toen dacht ik de PG, want ik weet dat die Roy Bainat Pandey daar in de bord zit van de Surinaamse bank. Dus ik dacht, die dame bedoelde Bainat Pandey Roy. Dus ik dacht, de gewezen PG bedoelde hij. Maar achteraf bleek dat hij dat het niet de gewezen PG is. Dus de directeur, heb ik hem gevraagd toen, maar heeft u de beelden gezien? Toen heeft hij gezegd, ja, heeft ze wel gezien. Dus dat was sedert 11 mei, heeft die beelden gezien. Maar we konden het niet samen zien. Ik zei, oké, ik kan me voorstellen dat, ik kan me dat nou voorstellen helemaal, ik kan me dat niet voorstellen, maar ik kan begrijpen dat in hun eigen belang ze, die man geadviseerd is om niet de beelden niet samen met mij te bekijken. Want ik weet wat daar gebeurd is, toch? En inmiddels heeft hij ook gezien wat daar gebeurd is. Dus daar gaat het niet om, het kan gebeuren. Het is niet door de man zelf gebeurd, het is door zijn medewerkers gedaan. Dus dat kan gebeuren. Maar het gaat niet om de verantwoordelijkheid. En dan voer ik dat gesprek toch met de man, ondanks dat we de beelden niet hebben gezien. En oké, dat gesprek blijft. Maar dan hou ik vast dat de procureur-generaal toestemming moet geven om de camerabeelden waarbij een zaak komt waarbij er sprake gaan zijn van zware mishandeling, om die waarheidsvinding te doen, moet de procureur-generaal aan de politie, niet alleen voor mij, maar ook aan de politie, heb ik begrepen, want dat wist ik niet, dat de procureur-generaal ook de politie toestemming moet geven om de beelden te kunnen zien. Dus vanaf maandag wist ik dat, 11 mei. Diezelfde middag of die avond heeft de politie mij verhoord om procesverbaal op te maken. Diezelfde avond, 11 mei. Bij dat gesprek vroeg ik aan die betrokkenen, hoe zit het met de beelden? Toen zei ze, ja, de beelden zijn, hoe was het woord, in ieder geval geblokkeerd door de politie, zeg maar. Dus apart gezet, zogenaamd apart gezet. En toen vroeg ik, dus jullie hebben die beelden nog niet gezien toen. Maar het was een agent van politie tweede klas, dus de betrokken is niet zo, was ook niet zo op de hoogte van het een en ander. Dus toen zei ze, nee, ze weet er niks van. Ze weet alleen dat die beelden wel waren vastgezet of zoiets. Dus dat was maandagavond, 11 mei. Nee. Die hele week...
0: Maand terug.
3: Ja, die hele week hoor ik niks van de politie. En daarna, die zaterdag daarop, bel ik de korpschef. En ik vraag hem, wat is de voortgang van het proces? Want ik heb niks meer gehoord vanaf mijn dingen. En hij was ook niet op de hoogte van het ene en ander. Hij zegt me, ja, die resortcommandant, de heer Nijhoven, is daarmee belast. Dus ik dacht, oké, op een of andere manier, kort daarna, belde de heer Nijhoven me. En we zei, ja, meneer Van der Zand, we zijn bezig. Dus maakt u geen zorgen, het komt in orde, we zijn bezig. Ik zeg, u bent bezig, ja. Maar wanneer... Ja, dat zegt hij mij. We zijn bezig. We wachten op de toestemming. Let wel. We wachten op de toestemming van de procureur-generaal om de beelden te kunnen bestuderen. Om die confrontatie met u en de
0: die beveiliger.
3: Die beveiligers. Hmm. Twee waren dat. Om confrontatie met u en de beveiligers tot stand te brengen.
0: Hmm.
3: Dat was toen, dat was die zaterdag daarop. Dus ik zeg, oké, dus u heeft nog steeds geen toestemming. Maar toen vroeg ik, maar welke toestemming moet u hebben? U moet toch naar waarheidsvinding, u moet toch het onderzoek verrichten om de waarheid achter te kunnen, om achter de waarheid te kunnen komen. Dus wat voor toestemming? Toen zei hij me, ja, nee, het is zo. Toen dacht ik, oké. Maar die positie van de PG en deze begrijp ik niet, dat ze toestemming moet geven. Dan is dat zo, een hele week gaat weer erover. Dat wel, we zijn dat 2 weken verder. En afgelopen zaterdag, vorige week, schreef ik een artikel uit balorigheid van dit systeem. Schreef ik een artikel waarop ik dus mijn noodkreet aan de rechtsstaat in Suriname uitte. Omdat in dat artikel ik een paar dingen heb geschreven wat ik vermoed wat er aan de hand is. Dat die bijna het pandé een rol heeft gespeeld. En inderdaad is dat, moet dat zo zijn. Want dan belt dus diezelfde zaterdag van dat artikel, belt plotseling, want ik had in dat artikel geschreven dat Manurat geen moer kon doen.
0: De minister
3: kon geen moer kon doen. Want hij had me beloofd dat hij die zaak zou bekijken. En achteraf en die donderdag, en ik heb nooit meer van hem gehoord. Niets van hem gehoord. Dus toen heb ik dat artikel geschreven. En die zaterdag, na dat artikel, een paar uren daarna, blijkbaar heeft men het gelezen natuurlijk. Hij ook, Manurat. En toen heeft hij waarschijnlijk, dat moet het zijn, want ik ben toch niet gek. Toen heeft hij de recherche gemeld om me te bellen. En de recherche van Keizerstraat belde me op. Om me te vertellen dat ze de zaak hebben overgenomen van Geiersvleit. En ze gaan dus de zaak verder onderzoeken. Alsof het een geweldige grote moord of onderzoek dingen is. Een simpel. Oké, dan gaan het vaak onderzoeken en zo. Maar toen vroeg ik aan de inspecteur. Maar wat gaat u verder onderzoeken? We moeten die beelden toch zien. Om daaruit de waarheid te halen toch. Want ik heb al verklaard. De betrokkenen hebben ook een verklaring gegeven. Alleen hebben ze dus bij een verklaring ontkend dat ze me naar buiten hebben gestoten. Ze hebben dat ontkend. Dus oké, ze beginnen te liegen natuurlijk, maar dat verwacht ik. Ik had niets anders verwacht. Dus om zichzelf te verdedigen. Ik had niet anders verwacht. Dus maar dan zei ik, maar laat de beelden zien toch. Dus kijk naar de beelden. En toen zei de inspecteur, maar ja, maar we hebben de beelden nog niet. We moeten op de PG wachten om weer die toestemming te krijgen. Toen dacht ik bij mezelf, maar op de PG wachten. Moet de PG eerst naar India gaan met de boot om terug te komen in Suriname, om een gele steen te gaan halen in India, om terug te komen in Suriname, om dan toestemming te geven. Want wat, de PG heeft niks te doen dan te zeggen, heren, jullie kunnen de beelden zien. Dus misschien moet ze een handeling eerst plegen om dat te kunnen doen. Dus toen de inspecteur me dat zei, heb ik gezegd, maar oké, ik wacht dan, inspecteur. Want je zegt, we hebben het nu overgenomen en het komt in orde. We zijn bijna een week verder. En ik had dus die afspraak lopen. Ik heb mijn onderzoek gedaan. En gisteren, donderdag, kreeg ik het heugelijk nieuws van mijn specialist.
0: Dat alles goed is.
3: Dat alles goed is. Toen heb ik besloten dat de PG die beelden kan stoppen waar ze denkt dat het veilig is.
0: In de kast.
3: Dat het veilig is, kan ze het stoppen. En voor mij hoef ik het niet meer te zien. En ik ben klaar met de zaak. Dus de bank is ook vrijwaard om die criminelen daar, die een bewaker zijn, die zijn dienst hebben, te behouden. Die bank dan is ook dan daardoor vrijwaard geworden om die criminelen daar verder in dienst te houden. Ze zullen op een andere manier hun straf tegemoet lopen.
0: Ja.
3: Dus dat is het verhaal.
0: Op een andere manier.
3: Dat is het verhaal van die kwestie van de bank. Ja. Dus ik geef u hiermee aan. We zijn al een tijdje. Ik denk dat de criminelen, witte bord criminelen, al een tijdje intrede hebben gedaan binnen het openbaar bestuur in de Republiek Suriname. al een tijdje en in, tijdens de vorige regering hebben ze behoorlijk voet aan wal gekregen en ze zijn nog steeds erin.
0: Maar net wat u zegt, ik ben blij dat na onderzoek bleek dat alles lichamelijk in place is.
3: Ja, want dat was de aanleiding.
0: U zei zelf vanwege uw gesteldheid, hè?
3: Ja, vanwege mijn gesteldheid is echt niet, want even niet bij zwak, maar nog bij overleefd is. Want dat was even kreeg ik dat jong. Hoe kan dat? Met dat beter dan gado. Want ik ben zwak, ik ben nog bij overleefd. En daarom na een zand voor beeld, daarom de camerabeelden belangrijk. Want ze liegen en bedriegen daar. Laat de beelden verschijnen, dat iets ziet iedereen. Toch, wat precies daar gebeurd is. En het punt is, dat men denkt misschien, dacht men dat ik de bank ga claimen. Ik heb geen kopercent nodig van de bank. Geen enkel koper bloedgeld van de bank nodig. Dus ik ga geen case maken om te komen claimen. Het enige wat ik had op

0: Maar een keer moet je me gewoon vertellen wat u gedaan hebt in uw verre zijn. Geen jeugdjaren, maar in uw latere. Want ik zie hier ook in de reacties van mensen. Die zeggen van, meneer Brieftag, dat 82 jaar, maar abio.
1: Dat was er nog bij Briebi. Maar oké, maar dat gaat ook aan die brada.
0: Maar u traint nog steeds, hè?
1: Maar ja.
0: Is dat de sleutel, u traint?
1: Nou, nee.
0: Dat krachttraining?
1: Nee, Urlenbo, je moet dat niet op. Ik doe niet aan krachttraining.
0: Ah.
1: Ik doe niet aan krachttraining. Waar het om gaat is, je kan niet opstaan na je 50ste.
0: Mm-hmm.
1: En dan zeg je, ik ga trainen. Je kan niet opstaan en met 60 dat zeggen, ik ga trainen. Je kan het doen, maar dan heeft het een ander effect. Ik heb vanaf mijn jeugdjaren, laat me zeggen, kort voordat ik naar Nederland vertrok, ben ik ermee begonnen.
0: Oké.
1: Okay. Kort, dus voor de. En toen ik in Nederland ging, heb ik die kon ik niet bijhouden.
0: Mm.
1: En toen ik terugkwam in 1976, toen was ik al 31 jaar, 1976, toen heb ik het weer verder gedaan. En het is niet, het is niet een kwestie van dat ik naar de gym ga om op de planken te gaan, mijn hele leven lang niet. Ik heb altijd voor mijn eigen conditie, Iviri, voor mijn eigen conditie, heb ik dus getraind. En mijn een bepaalde.
0: Een patroon.
1: Patroon, samenwerken.
0: Ook een eetpatroon, no?
1: En een eetpatroon is belangrijk.
0: Ja,
1: eetpatroon is goed eten. Goed eten.
0: Grognan?
1: Nee, meneer Taksan, goed eten. Allemaal goed eten. En dan een patroon. Dat is het. En natuurlijk.
0: Veel rusten.
1: Goed rusten. En niet overmatig soepie drinken. Want wat man, de praktijk van dat zijn nou soepie, maar ik wil het drinken. Begrijp je? Dat is niet overmatig. Wat dat was op iemand. Nee, maar afvast van. Nee, maar daarom zei ik. Dus het is niet overmatig. Dat is alles. Maar simpelweg, het is ook. Want dat helpt ook. De wijze hoe je leeft. Je hebt geen stress omdat je ligt maar op. Je hebt geen stress omdat heer Deide bezig is sukuchucha voor dek die man en zo, omdat hij niet maar money. Of je daar ook je voeren, alleen op een moment de man kan kiezen, je hebt de stress dat hij. De stress dat mij nog abi, dus dat hij je hebt me toe, laat dat duidelijk zijn. Begrijp je? De stress dat mij nog abi.
0: Ja, oké.
1: Nog wel, maar de stress dat in mijn libido
0: nog abi.
1: Dus
0: nice.
1: Daarom zei ik u in Limburg, wanneer ik praat over, ik heb in mijn integriteit geïnvesteerd. Want het is niet gemakkelijk hoor. Ze doen op bepaalde posten. En die nog gewoon een tjoetje. Het is niet gemakkelijk. Dus de mama gewoon een tjoetje minuut. Dat gaat maar waardeloos of zo. Want het is niet gemakkelijk.
0: Je moet stevige benen hebben.
1: Het is niet gemakkelijk. Dus daarom zei ik heb in mijn integriteit geïnvesteerd. Want de moment ben ik commissar precies. Maar ik investeer in niet. Daardoor heb ik mijn moppen in. Dus het is niet gemakkelijk.
0: Nou man, hou zo, want je hebt mensen van 82 die niet eens kunnen lopen, hè? Dus er is een hele prestatie. Maar goed, de wet is
1: maar dat. Maar daarvoor ben ik niet hier gekomen. Man.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar we leren ervan toch?
1: Ja, dus in verband met mijn gezondheid, wat mis overkomen, ben ik dan wel dankbaar dat het zo is afgelopen.
0: De wet in staat van beschuldigingsstelling. De drie ex-ministers zijn in staat van beschuldiging gesteld. U hebt die vergadering gevolgd.
1: Ja.
0: Maar laat me eens aan u vragen. Meneer Boforma Itaki, wat is uw mening daarover? Moet die wet, zoals ik mensen heb horen zeggen, naar de tekentafel moeten of moet die wet in de prullenbak?
1: Die wet moet, het is geen kwestie van moeten. Die wet zou. Die wet zou nu, of niet nu, laat maar zeggen, die wet zou. Die wet had een doel. Laat me u zeggen. Die wet is tot stand gekomen in 2003 of 2004, geloof ik. Onder president Vinnitsjan hebben ze die wet tot stand gebracht.

0: Maar voordien, voor 2000, voordat die wet tot stand kwam, wat gebeurde er? De politieke ambtsdragers werden gewoon vervolgd. Toch? Politieke ambtsdragers werden gewoon vervolgd voordat die wet tot stand is gekomen. En die wet is tot stand gekomen ergens in 2004 met een bepaalde bedoeling van de toenmalige regering, Finetjaan, met een bepaalde bedoeling. En die wet is, in die wet is het doel en de aanleiding daar, het doel ook aangegeven. Dus die wet is er binnen het systeem, binnen ons openbaar bestuur. Dus je kan redeneren, je moet met die wet leven nu. Want voordat die wet tot stand kwam, leefden we ook zonder die wet.
1: Mm.
0: En dan geef ik een voorbeeld van nu, met die wet. Voordat deze wet tot stand kwam, die dingen die de PG nu verzamelt om te infiltreren binnen de regering, binnen de uitvoerende macht, want dat is het, te infiltreren binnen de uitvoerende macht, die dingen die ze nu verzamelt en naar de assemblee stuurt om mensen in staat van beschuldiging te stellen op grond van deze wet, toen die wet er niet was. En deze dingen gebeurden. Hoe denkt u dat deze dingen aandacht kregen? Daarom komen we straks op die vergadering van gisteren. Ja. Hoe denkt u dat deze dingen aandacht kregen? Die dingen die de PG verzamelt hier links en zo. Hoe denkt u dat deze aandacht kregen? Deze dingen kregen aandacht door de rekenkamer.
1: Ja.
0: Door de rekenkamer en dan niet een zomaar rekenkamer. Want als je rekenkamer hebt, dat die ook niet de verantwoordelijkheid kent en niet de juiste...
1: Je zou Hans Praden.
0: Precies, daar kom ik nog.
1: Rekenkamer
0: onder Hans Praden. Nee, rekenkamer onder Praden. Dat zet ik op Binnenlandse Zaken. 1976, 77, 78. Rekenkamer onder Hans Praden. Dan Hans Praden, dan neem ik dat voorbeeld van die kwestie van Bronto. Wat de PG zogenaamd heeft geformuleerd en onder delict, met een delict omschreven. Toch? Die dingen zijn administratieve dingen binnen de administratie van de overheid tijdens het functioneren van een minister. En die dingen kregen aandacht in de verslagen van de rekenkamer. En die verslagen van de rekenkamer werden dan behandeld. Maar bij zulke, zeg maar, opvallende dingen had de voorzitter van de rekenkamer, toen de heer Frans praatte, had een systeem waar hij bij die dingen laat posten. In ieder geval een bijzondere aandacht krijgen in de ware tijd. Die dingen werden in de ware tijd geplaatst, apart. En dan kregen ze aandacht. En dan kwam de assemblee in actie. Want die verslagen moeten ook behandeld worden door de Nationale Assemblee. En bij het behandelen van die verslagen, dan komen deze soort zaken die men nu heeft gestuurd naar de Nationale Assemblee om gewezen minister of ministers in staat van beschuldiging te stellen. Dan komen deze zaken aan de orde in de assemblee. En dan worden die dingen behandeld. En wanneer het te gortig is, zaken die duidelijk richten naar een misdrijf, een strafbaar feit, een misdrijf, dan was het de assemblee zelf ook die dat stuurde naar het Openbaar Ministerie om de vervolging in te zetten. Want dat was duidelijk sprake van een aan te wijzen delict binnen het wetboek van strafrecht. Strafrecht is niet mijn sterke kant. Ik weet weinig van strafrecht. Maar het systeem ken ik wel.
1: Maar dan had dus die persoon een probleem.
0: Dan pas. Mm. Nee, dan had die persoon. Dan werd die persoon. Dus gewoon als alle burgers. Dat ding wat mensen zeggen. Ze moeten gewoon nu als normale burgers. Mm. Dan werden ze gewoon als normale burgers vervolgd. En hoe wordt een normale burger vervolgd? Die man wordt dan verdachte, wordt opgeroepen, wordt een verhoor genomen door politie en blablabla. Bla, bla. En die man gaat met zijn advocaat en verder zo. Dus dan kreeg je dus de normale vervolgingsprocedure van iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan een delict.
1: Maar wat was dan de noodzaak om die wet te introduceren in Filani in 2000, zoals je zegt, 2003 of 2004? Wat is toen gebeurd?
0: Dus dat zei ik. Dus ik geef je nu aan voorheen hoe het ging. Dus je had geen enkele PG
1: nodig
0: die deze stappen zou kunnen doen. En in die positie om misbruik daarvan te maken, want daar gaat het om. Misbruik daarvan te maken. Want we komen op die behandel van gisteren. Misbruik daarvan te maken. Dan was er geen enkel PG in die positie. Precies zoals een misbruik maakt om dus die toestemming te geven aan de politie.
1: En die case van hem?
0: Om die camerabeelden. Wat is toch waarheidsvinding? Wat is toch zo... Ik kan me niet voorstellen dat het argument kan zijn, dat ze argument kan hebben. Enige argument wat ik kan voorstellen. Dat het gaat om mij, omdat ik de salaris in de tijd publiekelijk had bekendgemaakt op basis van die wet, waarbij ze mensen hebben misleid in dit land. We komen op dat punt ook. Want daar was er sprake van een criminele organisatie. Op basis van die anticorruptiewet. Op basis van die anticorruptiewet was er sprake van criminele organisatie bij de totstandkoming van die wet. Criminele organisatie bij de totstandkoming van die wet. Dus dat is sideline. Dan komen we terug op dat punt van de PG. Dus de PG had dus geen positie om dus mensen in staat van beschuld, assemblee te vragen staat van beschuld. Dus die vraag, wat was de aanleiding?
1: Wat heeft gemaakt dat?
0: De aanleiding, natuurlijk bestaat die wet in Europese landen. In Nederland was het ook.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb begrepen dat ze misschien nu willen intrekken of zo. Maar in Nederland bestond het ook. Dus op een of ander een politiek figuur heeft aanleiding gevonden. Want dat is de politiek. Alles wat hier in dit land vernietigd wordt, wordt bijna door de politiek gedaan. Dat was aanleiding van de politiek. De politiek had aanleiding gevonden om die wet tot stand te brengen, ook in Suriname. Wat ze voor ons in Suriname moeten brengen, brengen ze niet. Dus ze hadden aanleiding om ook die wet in Suriname tot stand te brengen. En zo is die wet ontstaan. Want men wilde een bepaalde persoon vervolgen. Ik ga geen namen noemen.
1: Ik moet gaan lezen wie dat was dan.
0: Ja,
1: in 2004.
0: Dus 2004.
1: Het was geen Balisser, want die was al...
0: Balisser is daarna. Balisser kan niet voor dat geval, want dat geval was het eerste geval.
1: Oh ja. Balisser is daarna.
0: Dat geval was het eerste geval. En dat was de bedoeling. Dat had men nodig. Dat was men. En zo erg was het dat men dus tot bij OAS is terechtgekomen omdat die wet niet correct was.
1: Oh, daar is het Alibux.
0: Ja, maar ik wil die man niet noemen. Maar het geval van Alibux, ja.
1: Oh, ja.
0: Begrijpt u? Dus toen was we toch naar OAS gekomen. Die wet was toen niet goed. Men is alle haast, omdat men een zin had gezet om mensen te veroordelen. Dus zo is het toegegaan. Dus deze kwestie van in staat van beschuldiging stellen is niet iets van nu. Is niet iets van nu. Begrijpt u? Dus je kan redeneren, nu de wet er is. Daarom wil ik op het punt komen van A.B. Jones. Nu de wet er is, wat is de bedoeling van de wet? Wat moet de Nationale Assemblée doen om te bepalen als de mensen waarvan men vraagt ze in staat van beschuldiging te stellen of niet? Wat moet de Assemblée doen om te kunnen toetsen, te kunnen beoordelen als we ja moeten zeggen of nee? Wat moet de Assemblée doen? Dat staat precies in de wet. En dat stukje wil ik graag, als u wilt, als het kan, om verder naar de diepte te gaan. Omdat
1: dat spreekbeeld
0: van A.B. Jones te draaien.
1: Ja, ik weet niet als de heren al zo ver zijn, want u had me inderdaad gevraagd. Ja, mag ik hem alsjeblieft?
0: Dus als u dat stukje, dan wil ik daarna op ingaan. Want dan ga ik u wijzen hoe we in Suriname echt, dus middelmatig bezig zijn. belangrijke dingen laten voorbij gaan en allerlei kletspraatjes wordt daar verteld. Maar oké, laten we luisteren naar A.B. Jones. Hij was bijzonder briljant.
1: Ik heb hem nog niet. Je kunt nog even
0: door. Nog niet.
1: Ja, we krijgen hem zo. Je kunt nog even door.
0: Oh, nee, dus nadat ik naar A.B. Jones heb geluisterd en ook mevrouw, niet alleen A.B. Jones, mevrouw een...
1: Wie, mevrouw Vreed?
0: Mevrouw Vreedzaam en Sadi, die hebben ook de spijkers op hun kop geslagen.
1: Ja.
0: Met betrekking tot de benadering van WIPA.
1: Oké, het is... Ik ga mic wat sneller, alsjeblieft. Gaan we snel naar Ibu luisteren. Maar dat lang, man.
0: Ja, maar maakt niet uit, ik bedoel. Maar dat nonsens.
1: Laten we even luisteren.
2: Ik heb niet getekend omdat ik me niet terug kan vinden in die hele procedure. Omdat geen enkele vergadering van, alhoewel ik het heb aangehaald, in geen enkele vergadering van die commissie hebben wij ons gebogen over dat gedeelte van politiek bestuurlijk belang. We hebben op geen enkel manier daarover gebogen. Terwijl die wet dat van jou vereist. Dus dat betekent dat die commissie zich niet heeft gehouden aan die opdracht zoals in artikel 5 is opgeschreven. Dus die commissie, naar mijn beleving, en daar gaat het om, en we mogen... En natuurlijk is dat een realiteit. Het enige wat er is gebeurd is gezegd, weet je wat we gaan doen? We gaan slechts praten over, is de procedure correct? Maar waar gaat het om? Bestuurlijk belang. En nu komt het. Hadden we dat gedaan, dan zouden we wel tot de conclusie kunnen komen dat er mogelijke politieke vervolging plaatsvindt. En dat het in verband met politiek bestuurlijk belang, dat het niet in ons belang is dat het proces zo doorgaat. Want is het in Surinaams belang dat het Openbaar Ministerie weer op een vinger getikt wordt dat ze bezig zijn met politieke vervolging? Is het in Surinaams belang? Nee. Kees Adin heeft getoond dat het wel mogelijk is dat het Openbaar Ministerie en de staat Suriname op een vinger getikt wordt. Is het in Surinaams politiek bestuurlijk belang? Als we kijken naar de zaak Hoefdraad, waarbij Interpol, de staat Suriname, tot twee keer toe duidelijk gemaakt heeft dat er is indicatie van politiek vervolging. Laten we die zaak van Hoefdraad pakken. Suriname is lidstaat bij het Interpol. En onderschrijft daardoor ook dus het statuut van 1956 van Interpol om te voldoen aan de Interpol-standaarden van opsporing en vervolging moet vaststaan dat de opsporing en vervolging geen politieke doelen dient. En nu komt het. Die norm is niet beperkt tot het statuut van Interpol, maar is een internationaal rechtelijke erkenning, erkende norm, die bijvoorbeeld ook is vervat in internationale verdragen in zaken burger- en politieke rechten. Voorzitter, omdat de PG strafrechtelijk wenst te vervolgen, dient haar vervolging aan die internationale standaard te voldoen, namelijk verbod op politieke vervolging. Voorzitter, de PG moet voldoen aan die vereisten en die standaarden wanneer het gaat om vervolging van Interpol, omdat we onderdeel zijn van Interpol en we zijn ook aangesloten bij het verdrag. En we erkennen dat. En Interpol heeft ook een instantie hier. Dus hoe dan? Hoe dan ben je onderdeel van een wereldorganisatie gaande over vervolging en vervolgens zegt die instantie waar je onderdeel van bent, je bent verkeerd bezig, je bent bezig met politieke vervolging. En toch zeggen wij doodleuk dat het niet kan. Het kan. Het kan. Er zijn voorbeelden. Dus die vraag is het, voorzitter, in politiek bestuurlijk belang om te vervolgen? Met het risico dat Suriname weer getikt wordt.
1: Abu Jones gisteren in DNA. Meneer Van der Zand, deze opmerking wat ik ga maken is niet om u te triggeren hoor. Maar gisteren toen ik na die vergadering, daarmee regwa of zo, natuurlijk ga je dit soort dingen altijd bespreken met verschillende mensen. En iemand zei tegen me, Isabamadu, maar hoe neem karning. En die man zegt, Cliff, hoe kan dat zo wani? Maar de realiteit is daar. Eigenlijk is de PG de machtigste vrouw, de machtigste persoon in het land.
0: Ja, maar dat is de sideline, dat is zo. Wij hebben er in de positie gebracht, toch? Wij hebben er in de positie gebracht. Dus, maar dat, het komt erop neer, technisch theoretisch, toch? Wat A.B. Jones heeft gezegd, moest alleen zijn voor de voorzitter Adin. En het hele ding is dan een grote. Ik kan het me niet voorstellen. De heer Rabin heeft ook een bijdrage geleverd in dit verband, hoor. Om een paar punten van hem ook over te nemen. Maar het gaat om die lijn wat je wil zetten. Die lijn zou moeten zijn op basis van deze normen. Had je dus die lijn met de WIPA, die bepaling van artikel 5, wat hij zei. Die lijn had je dan op basis om een standpunt, een politieke standpunt in te nemen. Want het is een politieke college daar. Een politieke standpunt in te nemen. En dat standpunt zou moeten zijn op basis van onder andere deze argument, op basis van een deel van argumenten van Rabin ook, en een argumenten van mevrouw Sadiq ook, van die kwestie van rekenkamer, want ik gaf je aan vroeger hoe het gebeurde, kwestie van rekenkamer, en mevrouw Vreedzaam. Dus die mensen hebben fundamentele opmerking gemaakt daar. Dan zitten we te luisteren naar een Gayadin. Die zit uit te leggen dat de VAP gaat voor rechtsstatelijkheid. Die man weet niet waarover ik praat. Rechtsstatelijk kan je alleen handelen als je ook rechtsstatelijk kan denken. Want je moet eerst rechtsstatelijk kunnen denken om rechtsstatelijk te kunnen handelen. En dat geldt voor alle gevallen. Ik ga je straks een voorbeeld geven wat ik bedoel. Dus rechtsstatelijk denken moet je eerst kunnen om rechtsstatelijk te kunnen handelen. En hij zit uit te leggen, VAP is altijd rechtsstatelijk, dus wij gaan voor. En de man dus die, dat praten we niet, dat komen we maken even een slag naar politiek nu. De man dus die, in die kwestie van hoefdraad, bij die eerste in staat van beschuldigingsstelling heeft de assemblee geen toestemming gegeven. En kort na de verkiezing, dezezelfde Gayadin staat daar onder een boom nadat de VAP de verkiezing had gewonnen en legt uit dat de volgende week hij de PG gaat vragen om in staat van beschuldiging wel te sturen naar de assemblee. Dus ik wijs op deze middelmatig en bakbouwinkri dingen in Suriname. Naar de assemblee om de man weer in staat van beschuldiging te stellen.
1: Dat is nooit voor een tweede keer gemoet.
0: En nu komt het. Technisch, het is gebeurd toch? We leven in Suriname, alles is gebeurd. De zaak komt bij de rechter. Deze kwestie is bij de rechter gekomen. En de rechter verklaart de zaak niet ontvankelijk. U weet, er is geen antwoord op die vraag gekomen. Aan nebis in idem kwestie. Dat kan die zaak, het is een strijd met een bepaling van het reglement van orde. Maar we doen alle dingen hier in Suriname af. Dan een tijdje is iedereen stil, wordt niet meer over gesproken. Terwijl het concreet een punt is waarbij de rechter... Heeft de zaak dus niet ontvankelijk verklaard. Theoretisch, het verhaal is dan, wat de vraag van die advocaat was, technisch, kan je een man twee keren voor hetzelfde feit veroordelen? Dat is een strafrechtelijk bepaling. Een adagio is iets van hun. Ze weten het beter. Dus kan dat en dat kan niet. En om ja of nee tegen die vraag antwoord te geven, ja of nee, verklaart de rechter, het hof, verklaart de zaak niet ontvankelijk. Dus tot vandaag is geen antwoord gegeven op die vraag zelf. Toch? Maar we zijn nog steeds bezig met in staat van beschuldiging stellen. Maar tot vandaag is nog geen antwoord daarop gegeven. Dan komt nu de PG met een staat van beschuldiging stellen voor 3 gewezen politieke ambtsdragers. Die zaak van Noor Mohammed. Ik wil niet meer veel energie meer stoppen in dit soort dingen. Anders had ik alles hier uitgeplozen voor jou. Tijdens 2023 is die zaak in publiciteit gekomen. Artikelen, bla bla bla. Ik had onder andere had ik ook iets helemaal uitgewerkt. Waarbij de toenmalige president zelf in staat van beschuldiging zou moeten worden gesteld. En in feite hadden we al aangegeven als het strikt correct juridisch was toegegaan, rechtsstatelijk was toegegaan. En niet rechtsstatelijk van Gayadin. Rechtsstatelijk denken en handelen. Als het rechtsstatelijk was toegegaan, dan zou Chan in staat van beschuldiging stellen. Staan, dan zou het presidentschap moeten worden waargenomen. Toch? Dat alles was uitgewerkt. Wat de consequenties zou zijn. Maar de PG had toen niet de behoefte om Noor Mohammed in staat van beschuldiging te stellen. In 2023. Dus kijk hoe we laten manipuleren door deze mensen. We worden gemanipuleerd. De PG wacht na de verkiezing. Na de verkiezing, de VAP verliest waar ze thuis hoort. De VAP verliest, want ze zitten samen die dingen te berekenen. Niemand hoeft me te komen zeggen. Precies hoe ze die wet hebben gemaakt voor die salarissen. Dat is op basis van de wet, een anticorruptiewet, dat is een criminele organisatie geweest. Precies zo hebben die wet gemaakt. En het punt is, de PG wacht na de verkiezing, de VAP verloren. Chan is er niet meer, want Chan zou die grote slag moeten nemen. Chan is er niet meer, maar de minister van Financiën is er nog. De minister van LVV is er nog. Ja? Die zijn er nog. Dan wacht ze, dan voordat Chan was vertrokken, had hij die 1-2 al met de PG geslagen. Want we schreven naar contradictie. In die kwestie van Bronto. In die kwestie van Bronto. Dat hij maar zet kon. Een snelle onderzoek. Want het is voldoende bekendgemaakt. Dat we een onderzoek kon. Dat hij maar vinden een punt aan Bronto. Dus dat PG zit in Torikba. Dit ga ik gebruiken. Om in staat van beschuldiging weer te vragen. En voor hoefdraad ook, want hoefdraad zag Gokba. Want in een financieel sani, centrale bank, postbaar bank, alleen bank ben ik bij in een financieel gedoe. Nu wordt er apart denk voor een, wat is het, postbaar bank of VCB. Je wordt misselijk van dat gedoe, dus nu wordt een apart ding voor VCB of een postbaarbank was apart gemaakt om die maar weer in staat van beschuldiging te stellen. Dan heb je 2, Bronto, een hoefdraad. En dan neemt ze nu, terwijl sinds 2023, dat ding van een pen-American speelde. Harde bewijzen waarin het publiek, harde bewijzen. Dat ding blijft sribi, alasani. Harde bewijzen waren RVRC, VRC. RC had ook al uitspraak gedaan aan Sani. Dan blijft dat ding lekker. Channo de Moro. Dan pakt ze dat ding samen. Dan ik kon lau UNU. Ik kon lau NDP als nieuwe regering. Ik kon lau UNU. Zijn ik kon zogenaamd in staat van beschuldiging stellen. Dan komen die een... Want dan moet je zien wat in de gemeenschap gebeurt. bepaalde artikelen verschijnen dan met een bepaalde effect om mensen op het dwaalspoor te zetten. Bepaalde artikelen verschijnen om mensen op het dwaalspoor te zetten. Carlo Giannazzi doet ook mee.
1: Uw vriend,
0: ja. Doet ook mee om mensen op het dwaalspoor te zetten. Terwijl die mevrouw sedert 2023 die kwestie van Pan American moest afhandelen. Dat brengt ze nu samen. En twee dingen kunnen gebeuren. Ze kan hebben zijn ervan uitgegaan dat een politicus NDP een volwaardige standpunt zou innemen. Een politicus. Want ze weet dat ze politiek bezig is. Ze weet het. Dus een politicus zou NDP nu ze aan de macht zijn een volwaardige standpunt innemen. En de zaak afwijzen. Dat was nu nog met ook meegelift. De zaak afwijzen, dat was nu nog met ook meegelift. Nu heeft NDP, ik weet niet wat ze politiek hebben gespeeld daar. Ze hebben geen standpunt genomen binnen de coalitie. En dan komen we weer, wat is dan de waarde van de coalitie? Wat is een coalitie? Waarom sluit je een coalitie? Je sluit een coalitie omdat wanneer cruciale beslissingen moeten worden genomen, dan is de coalitie daar om dat te steunen. Dit ding van die coalitie vormen, NDP met de coalitie samenstellen is. Binnen 2 jaar al bos in de visie. Binnen 2 jaar. Hij bos in de visie. Want dit is onhoudbaar. Wat voor coalitie is dat? Je bent 34 en je bent niet in staat om met 26 dat ding daar af te wijzen. Je bent niet in staat. De coalitie zegt je gewoon, ik neem een standpunt. Wat voor standpunt neem je? Je bent in een coalitie, de meerderheid NDP heeft 18 zetels. Je moet je neerleggen bij het standpunt wat NDP wil nemen. Je kan geen eigen standpunt nemen. En die bananenrepubliek toestand die, dat komt met een staatsrechtelijk, democratie en zo. Wat voor... We mogen eigen standpunt innemen. Wat voor eigen standpunt innemen? Wat voor coalitie is dat? En dat heeft...
1: Maar partijen hebben... Ik stel die vraag hoor.
0: Dat is niet de schuld van die partij. Is de schuld van NDP dat je deze mannen in de positie laat om dit te doen. En dat wordt onhoudbaar. Dus ook bos.
1: Dus eigenlijk zegt u om de NPS en ABOP, die mogen geen eigen standpunt hebben dus.
0: Niet altijd in een coalitieverband. Tuurlijk mag je eigen standpunt. Maar niet altijd. Daarom ben je een coalitie. Wat is een coalitie? Wat is een coalitie? Niet altijd kan je eigen standpunt. Dat is politiek. En politiek kan je niet altijd een eigen standpunt hebben. Daarom ben je een coalitie. Je kan niet altijd een eigen standpunt hebben. Vooral bij deze cruciale dingen.
1: Ik weet zeker dat ze het niet met u eens zullen zijn.
0: Ze begrijpen geen moer van. Dus vooral bij deze cruciale dingen kan je geen eigen standpunt nemen. Maar natuurlijk gaan ze niet eens zijn, want de bakatap en NDP bakka.
1: Oké, maar kijk, in het geval, want u zegt, je bent de coalitie.
0: Oké, even laat me het afmaken.
1: Laat me een ander voorbeeld geven. Uh-huh. De fractieleider van de NPS, Pawira Regio, die zegt, dit is het standpunt van de partij. Maar Atompai had een eigen standpunt.
0: Ja, maar kijk, dat is dat binnen NPS toch? Dus het punt is, ik kan niet alleen maar de prasoso gedachten van deze mannen. Ik ben ook hoor, bezig aan de prasoso. Maar over a global tory, coalitievorming. Natuurlijk heb je eigen standpunt, maar niet altijd. Op enig moment, cruciale moment, dan ga je coalitiestandpunt ondersteunen. En al lid in een coalitiestandpunt, en moet meestal van morgen bij je partij, bij je fractie.
1: Maar dan wie moet dat ding, je zegt de NDP moet dat ding leiden. Wie de fractieleider van de NDP of de NDP-voorzitter? Iemand moet zeggen van oké, jongens.
0: Nee, binnen die coalitie moet...
1: Binnen die coalitie
0: moet duidelijkheid komen. Wat is er nou? alle partijen voorzitter toch? Met die voorzitter onderling. Wat is een soort coalitie vorm? De voorzitter tekent ze niet toch? Een soort coalitie in vorm. Voelip de assembleeleider taxa de wani. De mag taxa de wani, maar de beslissen moest dekken dat de beslis afwijken terwijl als standpunt voor een coalitie bij ons doet. Omdat dit een mooi voorbeeld is. Coalitiestandpunt hier zou moeten zijn, dus op basis van min of meer de formulering die A.B. Jones heeft aangedragen. Op grond van de wet, want naar dat toe moest doen toch, politieke, kijk als het politiek is, het is sluitend, het valt sluitend daaronder, dan had je dus een coalitiestandpunt moeten nemen. Op grond daarvan gaan wij de PGG toestemming geven om die mensen in staat van beschuldiging te stellen. Dat zou het standpunt moeten zijn. En dan is de voorzitter assemblée, Adin, hij zit daar als persoon die het toonbeeld moet zijn of is geweest van die onrechtvaardigheid van die in staat van beschuldigingstelling kwestie naar hemzelf. Dus bij hem hoef je hem niet eens te overtuigen. Hij draagt die verantwoordelijkheid. Hij weet het dat het zo is. En in plaats dat de man de zaak verder leidt, dan laat hij het over aan een of ander figuur daar. Om dat ding te gaan leiden.
1: Een man of figuur, maar een ondervoorzitter van.
0: Ondervoorzitter, ja, maar politiek bedoel ik. Politiek is toch belachelijk. Is toch belachelijk? Dat een man schroto zou precies van een man misbruik in staat van beschuldigingstelling. Je weet precies. Dan laat je het over aan een man daar. En die man wil alleen maar mensen horen hun mening om te stemmen. Dus ja. Het punt is er, Limburg. Wat gisteren daar is gebeurd, is politisch is een flater geweest. En dit van die coalitie gedoe, op bos in de mafissie. Want dit is onmogelijk, kan het niet blijven. Het is onmogelijk dat het wordt.
1: Ik heb inderdaad ook een paar weken er afgevraagd. Ik zei het in Baganatori, maar waar is Brunswick? Is hij in die coalitie of is hij in die oppositie? Maar ik begrijp het ook niet.
0: Nee, als je die man zijn eigen spel laat spelen. Als je die man zijn eigen gang laat gaan. Dan neem ik ook met gebruik voor de Sani. Dus alleen moest een kader moest hard en duidelijk. Maar kader nodig hard en duidelijk. En de man kies een speelruimte, maar dus de man Godoro. De man Chanteri schreef nu. Je hebt 18 zetel. Jouw president. Sankamsa is staatsrechtelijk van. Sankamsa staatsrechtelijk. Nee, Sankamsa. Want dat je bossa zijn niet. Dat president is bossa zijn. Dat je lukt van de coalitie.
1: Oké. Dus ze kan zeggen van jij bent
0: in. En dan denk je dat doe maar bongel bij elkaar. Voor de president. En een leuk ding. Dat ik bos als Sani. Dat ik kan bossen. Omdat de belangen zijn zo groot. Dat bossen zijn zoveel die staan te springen. Om de plekken in te vullen. Laat dat duidelijk zijn. En dat moet duidelijk naar boven niet komen.
1: Misschien diezelfde VAP.
0: Natuurlijk, en misschien. Die zetels moet je hebben toch. En die zetels zijn daar. Dus de mij plek zoeken naar maar die man samen. Maar dat moment komt. Dat je op opsta. En vroeg of laat ook bos aan oma tango zo door. Dat was je. Binnen 2 jaar zeg ik je. Want het is onmogelijk dat je een land zo kan besturen.
1: Ik zou het niet volhouden.
0: Ja, maar het is onmogelijk. Dus ook bos. Het is onmogelijk. Dit was een voorbeeld van politiek naïviteit. Ja. Politiek naïviteit. En de PG zit daar. Naar Maktisa Abi en hij lafoe nu. Want dan wacht dat moment voor pot boerjabakka. En hij dan gaat eten in een VAP. Hij mag eten in de man. Hij mag eten in de man. Lauw nu in de toch. Hij mag eten in de man. Dat niet allemaal die toestem. En af die morgen met ik bakka poesa zijn gepafeld.
1: Ja, maar dat heb je al gezegd.
0: Ja, maar herhaal hem bakka.
1: Ja, relax. Amen, naga etui, of ze naga etui, zegt u.
0: Mensen, natuurlijk.
1: Mensen zullen zeggen, u kunt het niet bewijzen, maar
0: ik
1: goed.
0: Ik kan niet bewijzen, ik heb verstand.
1: Nou, interessante analyse. Iemand zegt, maar worden de adviezen van Van der Zand wel meegenomen?
0: Luister, laat me u zeggen. Ik ben voorzitter van het beroeps... administratief instituut. Dat zijn technische dingen die daar worden behandeld.
1: Mm.
0: Beroepsschriften. We hebben al meer dan 10 behandeld. Ja? Meer dan 10. En dat zijn zaken die ook op basis van de wet moet worden beoordeeld. Er zijn 8 juristen daar in die groep, waarvan 3 advocaten. Dus hetzelfde spel gebeurt daar ook. Want je moet met de wet werken. Je moet de bepaling van de wet hanteren om tot een besluit te komen. Om tot een beslissing te kunnen komen. Om dat advies te kunnen geven aan de president. Zodat de president geen nonsens laat tekenen. En we hebben 8 al uitgevaardigd. Met dingen bestudeerde en ik kan gewoon aan de boel. Dus de wet is de wet. Kijk. In de stad van beschuldigingen stellen van Bronto. En Bronto heeft ook een grap fout gemaakt. Dat hij gaat zelf vragen om dingen. Je bent in een proces.
1: Maar ik ga in een martelaarpositie
0: doen. Ja, ik ga blij martelaar, maar een jurist staat niet naar een martelaar te maken.
1: Maar de kans is ook groter en groter eruit.
0: Zo'n groter uit. Waar het om gaat. De PG staat bewust bij Bronto.
1: In gevangenneming.
0: In gevangenis, bewust. Bewust, hij pot en bij.
1: Waarom?
0: Voor je de man aanleiding voor dat nou een politiek zijn niet voor wijs als aan af. Bewust, hij pot en. Want voor pot als aan dat hij, dat als aan zijn man doet, moet tenminste 4 jaar straf daarop zitten. Tenminste 4 jaar. Voor ik had ik, als die man werkelijk verdachte wordt en schuldig. Maar mannen veroordeel het, Fossi, ik had tikkie allemaal in gevangenis staan. In gevangenis, Fossa veroordeeld. Dan minstens 2 jaar straf moest dit op het delict. Anders zien we kapot als aan dat hij dat gevangen nemen. Dus in Sabikba, dat ik ook kies zo'n straf. Want anders zal ik kapot in gevangen nemen. Dus hij pot in bewust. Voor lok de man uit, voor bewijs dat je een middenpolitiek bezig. Hoe is dat dan af? Toch de man go naar alles uit. Jezus, jongen. Lek wel eens. Bewijs dat poten, als man sabi toch. Dan weet het, dan weet het. En wat op de bepaling? En wat op de regeling? Mijn broer en mijn broer op de 100.000. Maar mijn broer is niet zo deel die zie. Maar man is op de 100.000. Maar nog één. En Arman neemt dat hier af. Ik zie niks. Begrijp je? Dus, maar nog één op de regel toch maar in het kapot als aan die zie. Als aan zijn met dat. En om je vak gebied. Als aan zijn met dat overal voor jou. Nou, officier van justitie, mijn heren traderen, leg als aan uit. Zo, bisabi. Je kan niet, je kan iemand dus die, als die man niet meer dan 4 jaar. Gevangenisstraf gaat hebben, kan je niet vooraf. Maar officieren van justitie leggen uit mijn heren.
1: Maar even een vraag. Wat gebeurt er met die plek dan? Mocht het zijn dat hij de gevangenis in moet?
0: Nee, dat is een lange weg. Kijk, als de man zou worden veroordeeld, als hij wordt aangehouden en hij verschijnt 5 maanden niet, dan verliest hij zijn assembleeschap.
1: Zijn lidmaatschap.
0: Als hij 5 maanden niet verschijnt. En verschijnen bedoelt 5 maanden lang aan het teken presentielijst. Aan het teken presentielijst. De las aan en pas op alles van. want de papa hoort in die bota.
1: Oh, ja.
0: Pas op alles van. En 5 maanden, en wat is gevangenisstraf? Morgen dan 5 maanden, dag is hetzelfde ook. Dus het punt is, maar dat is een lange weg. Ik zie het niet zo ver komen. Maar dat is het geval.
1: Maar u zegt, die fractieleider, meneer Van der Sar, ik kom terug op dat ding. Kan de president zelf, dus als politieke figuur, niet als staatshoofd, maar als politiek, want, als politiek, kan ze niet dat ding pakken en zeggen van, en nu gaan we richting geven aan die coalitie.
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, bij het noemen van namen van president en zo, toen die naam van Jenny naar boven kwam en zo, en ze kwam in de positie, had ik wel echt dat verwacht van haar, dat ze de poot stijf zou houden. Vanaf het begin. Dat had ik wel verwacht. Maar ze heeft dat ding een beetje vrijgelaten. Ze is goed bezig op een ander terrein. Maar politiek Sandisi moest horen toe. Want if je Lusa Sandisi aan politiek Sandisi.
1: Gaat je hoofdpijn geven?
0: Een hoofdpijn als een bos op een of andere manier. Je bent een president, dus daarom je moet zorgen dat hij kuffer aan Sani. Dat was fasie. En meneer Aden, namie Mati, maar hij zit ook witte broodjes te bakken daar met die oppositieleden 1, 2, 3. Terwijl de man hang hij pot in gevangenis. En die man zelf, drap je pot in joggie naar een faboy neem. Joggie naar een zingen. Dat is nog 1, 2, 3 witte broodjes te bakken aan de man.
1: Ik hoor mensen ook...
0: Ik snap het niet, hoor. Ik snap het niet. Echt, ik snap NDP niet.
1: Was het een... gewoon je mening, hoor.
0: En laat me dit zeggen. Ik ben geen enkele positielijn van NDP.
1: Ik weet,
0: mensen. Maar met de president Bouters heb ik pijn gemaakt. Dus, en ik ben grassroot, refo, NDP. Dus ik mag praten.
1: Iedereen mag praten.
0: Iedereen mag, maar mij ook toe.
1: Ja.
0: Oké.
1: Maar was het politiek verstandig van de president, nee, van de NDP, president, om de ABOP erbij te halen?
0: Ja, op dat moment wel.
1: Op dat moment.
0: Omdat ABOP wilde, dus op dat moment wel.
1: En je wilde de VVV voorkomen.
0: Dus op dat moment waren aanleiding en ABOP. En ik dacht toen, maar het gaat om die afspraken en die ruimte die je de man, want die mannen zijn politieke mannen. De man Luko zei, Ofara den kan go.
1: Oh, ja.
0: En Aladei de man shita kuka go, Aladei moro fara, teti de udo jaso. Dat heb sa. En uiteindelijk met hij jouw bos, omdat, you know, man drie man kon er op zo'n manier. En de belangen zei ik ook, biji. Dus hij zei, aschieren, er zijn allerlei dingen die loeren. En dan ga je zien wat gaat gebeuren.
1: Maar u hebt het belangrijk ding gezegd, wat bepaalde mensen niet begrepen. Eigenlijk zegt u, en heeft me dat geen verkeerd, zult u me corrigeren. Als hem Friri zang, Ronnie Brunswick en Friri zang aan VAP, als dat ding zou bossen, kan het dezelfde VAP zijn die hem in de steek laat en met de NDP gaat samenwerken.
0: Politiek naar Friri. Had ik nekker stellen. Politiek naar Freddy, dat kan ik stellen. Dus het punt is, natuurlijk aan Freddy is aan mij Freddy. Naar met een positie dan naar politiek toe. Met een positie morotra in NDP. En even nog een brokken dat dan ook, dus don't tapu ede. Want aan mij sorry, dat mika ga, FAP zo. En ook ga FAP zomaar. Ook ga FAP. FAP ook een depressie.
1: Dat is een drangakkoord.
0: Nee, maar dat is niet politiek. Aan mijn plein, en de VAP plein mee, die ben zo. Voor horas aan waren. Maar de man zei, wel look of jumpo. Nou, we moesten ruimte. Met een ruimte boem. En met boem afspraken. Want die mannen hebben wel kunnen bijdragen leveren. Maar je moet harde afspraken met ze maken. Zakelijk.
1: Dus je ziet de regering en die PVAP wel zitten?
0: Ik zie het wel zitten. Even Chan Bende.
1: Ja. Maar met de NPS ook erbij.
0: Nee, zonder de NPS.
1: Zonder de NPS?
0: Zonder de NPS. Dat ben een man spoedde zijn die VAP. Ben een poerden. Ben een poer als vice-presidentschap voor die VAP. Ben een poerden ministers die VAP. Ben een moppo.
1: Die voorspelt verschuivingen, man.
0: Nee, maar dat is normaal. Het zijn normale dingen in politiek. Nou, we met Jalik in als apen. Maar zijn normaal.
1: Maar die VP is ook gekozen dan?
0: Ja, maar ze maar je poeren binnen een bakana. Dat hebben we toch al, dat hebben we toch al gedaan. Althans, voorgelegd het zou gebeuren, toch? Dus dit is aan dat
1: aan lopen. Bagana.
0: Binnen een bagana je poeren. Binnen een bagana je poeren. Ik heb je mekkie. Ik rondwet drap je toch?
1: Meneer Rusland, dan zullen jullie
0: weer. Nee, meneer Rusland, sabi toe. Maar meneer Rusland, sabi toe. Maar hij moest. Tak nou, tak hier, maar zou wani na kondre disi. Uwan denra kere, nou denra kere, zou wani. Zou wani.
1: Maar dat zou eigenlijk niet zo politiek correct ook zijn, want de NPS heeft zich wel getoond een betrouwbare partner te zijn, toch?
0: Voor wie? Voor wie? Zo waren betrouwbare partner bij de VAP om een jaar, toch? Vinnen naar een lasman, vinnen naar een dat. Dan moet je wat tori. En mij ja tori disi. En mij ja tori disi. Dus een lasman naar een vinnen zal doen politiek in een kondre disi.
1: Lasman naar een vinnen?
0: Vinnen naar een lasman zal doen politiek in een kondre disi. Maar mij nooit vertellen, maar schrijf je nou.
1: Niet gaan, ik ben droppen aan nooit.
0: Maar schrijf je aan, want die schrijf je. Want dan moet ik de momenten. Zal vinnen naar een lasman. Do politiek in a kondre disi.
1: Bousani, Tagrousani?
0: De manak in tui.
1: Ok.
0: Alasan na bousani, ma alasan an wat takru konsekwensi tu. Dus a po mai moment dat di de man duen, a ben de boom, jiden denki, ma achteraf, a takru ja kondre. A di wa losma.
1: Nasera zanadi?
0: No, mino konsekwensi, bo skrifi. Je moet schrijven een artikel.
1: Ik wil schrijven dat is
0: een manier. Schrijf een document.
1: Een document.
0: Ik moet schrijven een document, liba baka. Voor een toestand is aan het zijn kondre disi. Sam misabi. En te meer lukken dat men denkt terug, dat men invalide, dat is toch verschrikkelijk wat in dit land gebeurt. Politiek. Zelfde zijn op zijn baka.
1: Maar de 1-2 laat naar politiek.
0: Politiek heb altijd 1-2, maar in zijn naam. De 1-2 voor UNO is. En net jou gewoon nergens. Net jou kondre gewoon nergens, laat me het zo zeggen.
1: Maar de huidige president, hè, is wel een. Hoe zeg je dat? Ze lijkt mij niet een 1-2 figuur te zijn.
0: Nee, ik denk het niet, maar ik kan niet zeggen, ze is naïef. Dat min ook attaki, want ze heeft genoeg politiek ervaring. Maar toch zie je soms dat hoe kan ze dit zo laten? Want dit zijn geen gomorofara, dit zijn geen gomorofara. Daarom met hij op enig moment al bos, je nog maar horen morgen bestuurlijk. Binnen openbaar bestuur zijn wetmatigheden, zijn op een gegeven moment dit zijn ook bos. Je nog maar horen. Dus het moet niet vreemd zijn. Want, look, wat samenwerken VAP aan de man. Iemand treffer bij dat Chanbis, Achuchabis, het Sommelanga. Dat maar boeken draagt hij ook anders. Of de boer aan de regering. Maar ja. En hoe de man zou weer eens.
1: Ik klaar, visie voor. Benoa
0: bakanda. Dat is tak laga, benoa bakanda. Dat is tak valk laga, benoa. Dat grap je me ki. Asanas. Dat is zo eenvoudig. Omdat je het ook bent toch.
1: Ja.
0: Dus ik kijk er naar hoor. En ik kan je zeggen. Het is. Is jammer. Dat. Politiek het dan vernietigen kan.
1: Iedereen heeft de eigen stijl. Maar daarom ben ik Stella vragen. Want kijk, bij Bouders zo weet ik, ik zei nog. Hij zegt, luister nou, iedereen gaat naar Brokobaga. Iedereen, die hele coalitie komt daar en die hele. En dan is dit de leider dan.
0: Ja, lach hem maar uit. Ja.
1: Is dat wie?
0: Ja, natuurlijk. Maar dan lach hem maar uit. Dan keer, brada, even wat aan. Makandra, hoe aan kies de regering. Hoe de regering weet niet, toch? We doen ze niet, toch? Toch? We doen ze niet, toch? Maar de zand moest doen dat we play acten. Dus even wat aan, dan zou dit niet alleen.
1: Ja.
0: Maar dan is mijn afduidelijkheid ook. Dat is je kies van Heertra Sani. Want ja, mijn collega, je hebt een eigen mening. Is democratie. Democratie is eigen mening. Want mij leg uitdrappen.
1: Maar goed, we...
0: In ieder geval.
1: Mooi gesprek.
0: Komoro.
1: Nee, Ibu zegt hij moest naar kabinet.
0: Dan zou je hem ja dat boren. Dat liet me niet. Maar oké. Het punt is, ik had...
1: Maar toen Oru Tori Rodeo, wanneer hij soms de vergelijkingen maakt, soms leren we eruit daar.
0: Ja, maar oké, omdat ik iets had gezegd over rechtsstatelijkheid, dan moet leg je uit wat ik bedoel. Helemaal niet, ja, toch? Dan ga ik terug naar een wet, zal ik maar tekenen assemblee, dat een initiatiefwet voor mijn oppo ammonie, voor de rechtelijke macht.
1: Oh ja.
0: Dan moet leg je uit. In een grondwet NAPU, ammoni voor assembleeleden moet bij wet worden geregeld. Ammoni voor ministers raad van, moet bij wet worden geregeld. Ammoni voor een president, vicepresident moet bij wet worden geregeld. Zo ook NAPU naar grondwet. Ammoni voor de rechterlijke macht met rechtspraak belast. Een verschil drapen aan de manhandel crimineel. Rechtelijke macht met rechtspraak belast. NAPU naar grondwet. Ammonief de mandatie moet ook bij wet worden geregeld. En nu komen we over rechtsstatelijkheid. En te je regelen zijn dat nou, want voor de drie, als een regel bij wet toch. Dan nou de maluku. Want dat die rechterlijke macht bij regel bij staatsbesluit kan staan. Dan ook de maluku, dat jere, wil meki, dat laat me zeggen de maluku, tjan en afstemming aan misabi, tjan en afstemming, de maluku dat jere, fouwe du, wil zit a wet, kom. Ja? Dat we het over rechtsstatelijkheid nou. Dat zijn een rechtsstatelijkheid. Rechtsstatelijk denken en rechtsstatelijk handelen. Dan betekent rechtsstatelijk, voor je handel, je moet denken eerst toch?
1: Gevolgen.
0: Dus voor je handel, je moet denken eerst. Dus rechtsstatelijk denken betekent dat je Luca grondwet, dat je ammonie voor de rechter moest regelen. In een grondwet, NAPU, rechtelijke macht. Zogenaamd openbaar ministerie. En de rechters. Dus staande en zittende magistratuur, om het gemakkelijk te maken. Staande en zittende magistratuur, dat we dan openbaar ministerie naar rechtelijke macht toe. Maar rechters met rechtspraak belast is ook rechtelijke macht. Dus alla tuye kari, rechtelijke macht. Samen, staande en zittende magistratuur. Maar rechtsstaatelijk denken betekent dat je lukusa awet taki, amonisa moest regelen. En of we rechtelijke macht aan moeten regelen. Aan moeten regelen voor de rechters met rechtspraak belast. Het deel voor een rechtelijke macht met rechtspraak belast. Drape aboni dat moest regelen bij wet. Ja? En dat de kaart zit in de magistratuur. Dat naar rechtsstaatelijk denken, dat je begin, dat je begin met een wet dat die, dat je gomorofara. Zal je man doen? En als aan die samentak is geregeld in artikel 141, lid 2 en lid 3 van de grondwet. Zal je maar doen, dan maak ik artikel 133 voor de grondwet, penap samen de rechtelijke macht, daar penapu, is openbaar ministerie met alles maar, en de rechters met rechter met rechtspraak belast, de man dat naar rechtelijke macht volgens artikel 133. Niet eens artikel 133 over staande en zittende magistratuur.

0: Ir te nou dawe take baka. Dan te manaka e tuwe meka sani. Wat thara mek detsa? Tane man chanji de man na tulip chan orga. En brensi de bay tu. Potwans maf yu dame pota maf mi. Da de mai teken lek inisiatief voorstel. Dat wel. Dus wat zijn zij nog zo'n next over de man change de tekenlijk initiatief voorstel. Is dat geen corruptie in de assemblee? Want nu zelf, achteraf die assane behandel nou, dat de man zelf heeft dat gehaald, die zelf dat, ook nog bij Sapsan ben je niet dat assane bij Euroko zo. Dat de man zelf dat gehaald, achteraf. Ook nog bij Sapsan, maar naar Jume King, maar nog bij Sapsan bij Euroko zo. Wat are you making? Dus dit is een stukje criminele organisatie op basis van die anticorruptiewet. Want sa omschrijft drapen te één of twee of meer mensen bezig zijn om de, dat is het een criminele organisatie. En dit is nou een crimineel. Als aan met voedorosei, pot want chucha erin, dat een man changi dat teken, dat teken en no baka toe drie jaar die euroko uit. De mij op PG te kismen in moral, als maar jij naar konde in Sernang en wat los maar in Holland ook, zat de na functie dat hij kiesie, kismen in moral denk. Dat die kar zora zat te gaan wet nog bung, dan nou hij denk ook beer San Jimmy, dan minochi camera beelden. Kolibator dat ja. Oké. Dus appelt is, ik wijs je, ze zit ook in een, het is een criminele organisatie die bezig is geweest om het ontwerp te maken en naar de assemblee te sturen. En men tekent het daar ook als een initiatiefwet. Ik wil weten als de assemblee, hoe de assemblee initiatiefwetten beoordelen. Want die gaan dan niet naar de staatsraad, toch? Dat is een ander ding ook. Gaan niet naar de staatsraad. Dus dit ding is een voorbeeld waar ik geef over rechtsstaatelijk denken en rechtsstaatelijk handelen. Even de man bedenkt rechtsstaatelijk dat de man ook kan handelen zo. Dat moet je leggen uit. Want als je bedenkt rechtsstaatelijk, dat je ook op basis voor samen moet doen. Je moet met wat wet die de rechter met rechtspraak belast.
1: Oké, okay, nou ik denk dat alles duidelijk is, mijn grote vriend, Eugène van der San.
0: Ja, ik was langsgekomen om te zitten. Voor dat gaan Ebu Joyce.
1: Ebu nog kom.
0: Maar Ebu nog door, maar oké.
1: Maar ja, Alassani, ik zei nog zelf aan het begin. Alassani, Boosani, no? Misschien zou je niet eens de ruimte hebben om zo uitgebreid aan ons te vertellen sommige van die dingen.
0: Ja, ik heb natuurlijk, ik ben lang niet geweest bij jou. Zo je komen zitten. En dus daar heb ik die.
1: Maar ga door met je gezonde levensstijl en het analyseren. Moet je wel ook een artikel man, van 1, 2 of 3 man. Er komt een artikel, zegt u dan?
0: Een artikel dan, Lau. Een document dan. Hoe lang is dat niet?
1: Ja,
0: als aan het begin vanaf 19...
1: 75.
0: Nou, dan heb je 75. Hij begint vanaf 19 een...
1: Pengelting.
0: Nou. Hij begint vanaf 19... De man de lange bak, pengel ben de moeder, pengel ben de
1: je hebt niet met pengel gewerkt, hè?
0: Nee. Ik heb hem wel gekend.
1: Maar met Aaron heb je wel gewerkt?
0: Aaron wel, maar pengel heb ik wel gekend, want ik ben Libi. Pengel apart voor mijn kajibak. Ik ben Libi na Dujari... Morofara pepengel beli bewani kastra. Beli 2 jaar mor, 3 jaar morof. En mi boron mi jari boro na hensel jari. Ano hensel. Na hensel ja. Korp chef toch abe de hensel toch.
1: Kalo.
0: Kalo, ja. Kalo beli bleta si. Boron na staf, saften, mi saften, kalo jari, da we doro pengel. Dus de kimboy vaak 12 jaar de, dan begos do volg pengel.
1: Ja.
0: Op gegeven moment mi, mi bego, dus de NPS was heel erg. Mi bego zet die stoer te pengel bij mijn vergadering. Dan altijd bij Luca Kiel. Dan ga ik mi.
1: Maar toen stoer je hem zet jam?
0: Nee, aan het stoer. Zo stoer voor zijn vergadering.
1: Oh, okay.
0: Pamori naar Palem.
1: Palem,
0: Palem. Palem, ja. Dan een Met elkaar

0: de ma laatste wat verkiezen, bra 54 of zo. De ma laatste wat verkiezen. Dat boro go na jari van ma en zo. Maar laat drapen, kruisen alle de ma, kruisen doen to alle ma. Zee dorf alle ma, ma paio wires de ma wai jama. As an la, de ma no paio wires, ma a paio wires an de ma kai paio wires.
1: Be weer.
0: Ja, dat is mijn wai, dat kelps doen. Dat is ma laatste wat verkiezen. Dat op een gegeven moment, dat front bij winnie, een sand bij winnie, een Fendley. Dat de ching en mopa arms, ready chief. En maar tap de vis, yo pipa en dat pa wanika straat, maar voor de phone dem chief zo. Dat is de nap chief boy, dat is domen lukas. Op een gegeven moment, mine sap, dat de mata, yo pita, well, so all walk in that land. Yo, no, dat is de big bang song, they kill me, yo. Dus, zo, mij weet het, groet jij de
1: chat. Maar een verkiezingswens, chieren, no? Een verdriet.
0: Nee, no.
1: Je had een karbonkel, heb ik wel.
0: Nee, yo, kijk, Jopie, de man, een verraad chieren.
1: Verzet niet.
0: Nee, anders zet niet. Zet niet, anders zet
1: niet.
0: Nee, een verraad ben, je zou niet chieren. Een coalitie. Een verraad.
1: Heb het zwaar opgevat?
0: Nee, verraadje, want ik ben ook een Yankee. Happy, van de man, ik ben ook een actiegroep.
1: Ja, ja.
0: En terwijl ik de Latour, met een mago beest door Latour, ik hoor een beetje verkaring dat ik leg uit, maar dat man bij Tja, lever als aan die verje bak als gouverneur.
1: Dat ik verje bak je bak aan.
0: Nee, Farie be musjeng, if san dan be psal. Ama sabi Farie be musjeng baka. Tama bo reshuffle. Tama bes don baka. Dat terwijl ama do dat ama da la tour. Dan na happy pire man be kom dat ak lau san ber. Ano happy pim de man bina. In e fall ma be li ba kota pas Yankee. Na ma be le Afrika. Da ima nat borga Farie. De ma ba bestuina ma nga 3 of 4 seetel. Da ima borga Farie.
1: Dan maar hij mopo.
0: Dat hier ook hij mopo. Maar de maat dat op estignatie voor Holland. Dat is vals sens toch? Holland zet de maat kon. Qua ferie hij mopo. Dat die Jopie go baka. A ferie. Dat ferie dat ik mina next Fiji. Mina merde hij het moro.
1: Het was een klap voor hem.
0: Zijn dat hoor man toch. Ja man. Weet je. En daarmee had ik kwam, zakenkabinet, want zeker mee, aan mijn bureau kan buitenlandse zaken naar Holland. Dat ben ik een paraat contrum minister-president.
1: Interim-premier.
0: En dan?
1: En hij heeft verkiezingen georganiseerd en toen kwam Zet niet.
0: Toen kwam Zet niet. Maar dan, een probleem zou ontstaan in 69, ik was 70. Die pengel valt weg. Een probleem voor Tigri.
1: Oh ja.
0: Een probleem voor Tigri. Want pengel had La Pre daar gezet en dingen bla bla bla. En die allemaal valt weg. La Pre gwe. Dat Beurnaam schi. Toch? Want Beurnaam ben dat trassie. De man weer verheef La Pre. Want La Pre ben. Dat de man schiet ook La Pre. No de moro.
1: Ja, dat maakt ik denk aan.
0: Dat de man put plukker. Want commissaris van politie ben goed na. Le commandant drapen. Dan neem ik de kans. Nou, een helikopter.
1: Ja, plukker was niet het kaliber van La Pre.
0: Ik ben drapen hier. Dank u. De mijn vriend een helikopter toch? En loont u. En look u dat zet bari. Dat is maar look u dan zanda. Maat de man toe aanval.
1: Dus aan het troet dat koelong?
0: Aan het troet dat koelong. Dat is maar loon brokken en voet toe aan het troet dat koelong. Aan het troet dat koelong. Dat is Guangama. Fabo in een baga. Dat is goed. De Guangama dat is Guyana. Kijk, ze laat me horen aan mijn later.
1: Nee, eigenlijk zijn we vreselijk. We mogen niet
0: lachen.
1: We zouden niet mogen lachen, hoor.
0: Nee, het is verschrikkelijk. Je bent Gonini en Tigri. Je weet het. Je bent Gonini en Tigri. En Kuruni ben daar ook vlek. Maar Tigri is maar zeggen Tigri. Maar je bent Gonini. Maar love Tigri gaat Gonini. Oh, ja, lafu. Den Koreaal man, de Benland Brad of Uno. Toch? Want de man dat moest jou via Awatra tap koreaal. Dat de man zijn bedrapen. Toch is dat alleen een koreaal. De man kon opres aan Boussia Vivlongo. De parat. De parat beboros dal moral asma.
1: No, maar dat was een andere tijd.
0: Goedolomora.
1: Yes.
0: Nee, dat was...
1: Maar hoe hebt u Aaron ervaren? Want Aaron was na Pengel, hè?
0: In feite...
1: Hij was wel, hij had wel charisma, hè?
0: Maar zijn ben kon Aaron Chris na... Hoe vriend aan jou, boga me kan.
1: Hij boga dat hebben
0: boga. Hoe vriend je Archie, no? Hij ben kon. Hoe vriend ben kon als animaal. Maar vooral dat mis apart. Maar Aaron politiek, maar teke positie. En... Aaron, ama teke positie politiek en...
1: Maar toen was u al op binnen, als ze zagen, in jaren 70?
0: Ik? Ah, ja. Jaren 75, 76. Toen ik met Aaron mee. Ik met Aaron mee na, tijdens de onafhankelijkheid naar Holland. Ik met hem mee. Daar ben ik collega uitdrapen.
1: Maar je
0: hij heeft me aangetrokken, Aaron.
1: Maar je hebt niet de kans gehad om hem in te zijn van... Pas op als dat zo doorgaat, gaan die militairen dat land overnemen.
0: Wat in de...
1: In het conflict met die militairen.
0: Is absoluut bij wat hij, Willem Zorg. Hij was onderminister, hij was NPS'er. Willem Zorg bij de Mimati. En Willem Zorg, hoe ben je aan Willem Zorg? Dus Willem Zorg, als je dat des aan Sammy bent fluisteren. Willem Zorg moet fluisteren in. Dat is op Willem Zorg meeting. Willem Zorg is zoek aan mijn noem aan bereiken. Willem zorg met een Santo Boma. Die denk ik. Dat die denk ik. Die denk ik. Die denk ik. De man aan Matthew aan de maat drinken black label. Black cat. Rum cola. Dat ben je de man. De man aan Matthew. We hebben een Aaron bij de Matthew. Maar een jong hoe dat de man met een Santo Boma. Dat is dat ik aan konden het op. Dus dan met een noemen. Jong Samsa, jong Pansa. We hebben een Gimato dan Psa. Dan met hem aan jong Henk. Als Andy Smith bij Suku is, twee keer lang bij Suku jong. Dat is Andy Smith bij Montaigne.
1: Jezus,
0: jong. Twee keer lang bij Suku, dat is Andy Smith bij Montaigne.
1: Maar heel opmerkelijk.
0: Nee, maar om stap net aan wat Henk een swagri, Lewin, meneer, Amabede, hoofd van Amabede.
1: Douane, no?
0: Nee, zo doen. Nee, Amabede kolonel, luitenant, kolonel Amabede Tron.
1: Oké.
0: Okay. Nee, maar was toen, en hij was officier toen, in leger. Toch? Onder Tris Abendekba. Onder leger, toch? Dus die onafhankelijk dame had ik over. Hij is een hogere officier geworden. Dus Amabede, dat ben je Aaron advies, toch? Dus Aaron, bij Archie en Willem Sara. Dus hoe
1: die was. Maar later... Ondanks die coup, hè, waren Bouders en Aron bijna bijna vrienden geworden. Hè?
0: Ja, later wel.
1: Ja, toch?
0: Nooit meer vooral, toch?
1: Ja, ja.
0: Nooit meer bij Goborja, man. Brokobaka. Maar oké, okay, later heeft Aron ook toegegeven hoor, dat hij fouten heeft gemaakt.
1: Ja, ja. Maar goed, meneer Van der Zand. Leuk gesprek, bedankt. Komt u goed aan thuis, rij voorzichtig.
0: Ja.
1: En we hebben alles goed begrepen, ook in die case van DSB en in dat van DNA. Dus laten we kijken welke reacties zullen komen op dit gesprek.
0: Nou, ze gaan wel komen, dat kan ik je verzekeren. Maar een... Wat ik heb gezegd, heb ik gezegd.
1: Yes, dankjewel. Ja, daar ben ik dan terug. We hebben de president die heeft vandaag... gaat u gelijk weg?
0: Oh, nee.
1: De president die heeft een persconferentie belegd. Zang, de meebelkma.
0: Boga.
1: Oh, boga, bel. Je kunt wel daar met hem praten. Anders gaan de mensen...
0: Ik bel je straks.
1: Mensen, we gaan...
0: Ik bel je straks.
1: We gaan even de advertenties doen. Is een nieuwe IBS-advertentie, hè?
2: Ja, 1 en 2.
1: Oh, 2 IBS-advertenties. mensen, je moet goed luisteren naar dit soort advertenties. Want misschien heeft het te maken met de omgeving bij u. Dus dat dadelijk je tak, ja, maar mijn obes op tak stroom naar bode. Dus luister even naar wat Sylvana ons zo meteen gaat vertellen over de onderbreking. Er zijn twee, de ene krijgt u na Baganatori te horen. En we hebben de Suarez Bimati Finter is er ook nog bij. En nog een andere dansie daar in Holland. Bab. Ik wil gewoon even al die advertenties coveren. Er is nog een advertentie waar die man zegt hoe lang weet. Ah, ik heb Oké, we doen even de advertenties. En dan luisteren we daarna naar de president van het land. Die dus een persconferentie had. President, wij waren niet aanwezig op die persconferentie, maar dat uur was een beetje vervelend voor ons. Logistiek bekeken. Maar ja, geen probleem. Tegenwoordig hoef je niet aanwezig te zijn om toch... We hebben toch dat verslag. En we gaan er ook maandag aanstaande daar aan besteden. Maar laten we nu naar de spotjes luisteren. Ik ben straks bij u terug.
2: Een bekendmaking van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS. Regulier vegetatieonderhoud elektriciteitsnetwerk. De NV Energiebedrijven Suriname, EBS, maakt hierbij bekend dat er in de periode van 1 juni tot en met 11 juni 2026 vegetatieonderhoud zal plaatsvinden langs het elektriciteitsnetwerk. De onderhoud wordt in opdracht van de EBS uitgevoerd door contractors. De kap- en snoeiwerkzaamheden zullen plaatsvinden in de volgende gebieden: Noordpolderdam, Sofiasluisweg, Tweede Rijweg, Derde Rijweg, Vierde Rijweg, Vijfde Rijweg, Hendrikstraat, Leijsweg en Commissaris Wijtingweg, Kwattaweg, Lalaroekweg, Mangrasistraat, Langatabikistraat en Isaac Burnetstraat, Hendrika Veldkampstraat en Gummels en langs het laagspanningsnetwerk dicht bij de grens van de Atlantische Oceaan. Dit betreft zowel het hoogspanningsnetwerk langs de hoofdwegen als de laagspanningszijtakken, inclusief zijwegen en de nabijheid van huisaansluitingskabels. Het doel van deze werkzaamheden is om begroeiing die een direct gevaar vormt voor de continuïteit en veiligheid van de stroomvoorziening tijdig te verwijderen. Om de veiligheid van de contractors en het netwerk te garanderen, kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde netwerkdelen tijdelijk worden uitgeschakeld. Deze geplande uitschakelingen worden altijd vooraf gemeld via de media, de EBS-website en Facebookpagina en de automatische melder via 175. De contractor is contractueel verplicht om het vrijgekomen kap- en snoeimateriaal uiterlijk binnen 72 uur, 3 werkdagen, volledig op te ruimen en af te voeren. Mocht het materiaal na deze termijn onverhoopt nog niet zijn verwijderd, dan kunnen bewoners dit telefonisch melden bij de EBS via de klantenservice op het nummer 175. De EBS benadrukt dat de contractor uitsluitend verantwoordelijk is voor het onderhoud op en langs de openbare wegen en niet op particuliere percelen. Indien bewoners echter constateren dat vegetatie op hun eigen perceel zodanig in de buurt van het elektriciteitsnet groeit dat het zelfstandig snoeien een ernstig veiligheidsgevaar oplevert, kunnen zij dit ter beoordeling doorgeven via het nummer 175. De EBS vraagt de samenleving en in het bijzonder de bewoners in de genoemde gebieden om hun medewerking en begrip tijdens de uitvoering van deze noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Tot zover deze bekendmaking van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS.

0: en met mijn techniek gebroken.
1: Vrouw, let op, Koku. Heb je ook een Western Union? Unaf gozofare?
0: Nee, mi wan gona carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
1: Missie Groeskrati, als we net hier om de hoek gaan.
0: Maar verstaan je niet verstaan dat mi no wani?
1: Dan breng ik je op de e-bike geen benzineverbruik. Dat is essentie, odorobaka.
0: Is op zang? Doe zei wani.
1: Mi popje. I said here.
0: Me teji no champ conja. A Western Union dis nap euro, then nap dollar. Me chis me man biji euro that they want conjim SRD.
1: Then a euro.
0: Man a Hollandse never verstaan. They no hobby. Ze hebben it. They don't give. Jong a tiang tifun.
1: Okay. Dan mo chari ga on trouwen.
0: Nee. Ik voet na chal. Me wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen met chisme euro altijd.
1: Maar dan hoe dan? Laat shell zijn euro die wala toe. You kon taking. En you tak dif you want doro. Dif me no doro.
0: Top deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro so.
1: Sumai pa

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. In Pedal Venue is the place. Horenweg

0: and Young Kosher, Sankofa, DJ Facebase, MC Setlet en Unverrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers
1: en

0: 06410 529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
2: En dan, zoals beloofd, de persconferentie van de president. Dat was dus vanmorgen. Het bezoek aan Brazilië en de Dominicaanse Republiek is belicht. En in Brajong, president Taki over een sociaal programma voor de, van die Brazilianen, Bolsa Familia. En u weet, er is zo vaak in Suriname aangegeven, dames en heren, dat we die koppeling moeten maken, dat we eigenlijk daarvan kunnen leren, zo vaak gezegd. En ook president Simons is van mening dat we daar niet aan voorbij kunnen. We brengen u een fragment uit de persconferentie. Vanmorgen belegd. Oeps, sorry. Ik doe iets verkeerds. Sorry daarvoor, dat gaat nu gecorrigeerd worden.
3: Het sociaal beleid is belangrijk natuurlijk voor beide landen. In Brazilië heeft die regering zoveel mensen uit de armoede gehaald. Hè? Dus we hebben zogenaamde absolute armoede. Ze hebben heel wat mensen eruit kunnen halen met dat systeem. In feite wordt er daar, een beetje, dat is niet moneykaarten van ons, maar het wordt merendeels aan vrouwen gegeven, moeders, om thuis te blijven. En hun kinderen naar school te sturen, kinderen naar de dokter te sturen, te zorgen dat die kinderen goed opgroeien. Want elke samenleving moet zorgen dat die volgende generatie op een goede manier opgroeit. Kinderen moeten naar school, kinderen moeten gezond zijn, ze moeten naar consultatiebureau, noem maar op. En het verschil met Suriname, wat ik direct heb gezien, is dat ze werken met data. Ze zijn natuurlijk een heel groot land, dus elk district, elk deel werkt hetzelfde. Maar ze hebben een heleboel centra in het land waar de mensen naartoe kunnen gaan om aan te vragen. Ze kunnen ook online aanvragen. Maar dan heb je de combinatie van, je vraagt aan, je krijgt geld. Maar dit centrum krijgt ook data van het consultatiebureau. Is je kind naar het consultatiebureau gegaan? Als je niet is gegaan, dan heb je een probleem. Is je kind naar school gegaan? Als je kind niet naar school is gegaan, heb je een probleem. En zo werken ze met elkaar. Ze werken met een dataset waardoor ze die controle hebben of dat geld dat wordt gegeven, misschien in het casino wordt verdubbeld, of dat het werkelijk terechtkomt bij de zorg voor die kinderen waar het naar hun om gaat. In Suriname geven we ook geld. Toch? We hebben een soort moneycarta. En we weten dat er een heleboel corruptie daar heeft plaatsgevonden. En misschien, ik weet niet of in hoeverre het er nog is. Want het is heel moeilijk te controleren. We weten dat een aantal mensen die bijdrage van de overheid kreeg, die het niet moeten krijgen. En we weten ook dat er een aantal mensen is die het wel zouden moeten krijgen en die het niet kregen. Dit is een groot vraagstuk, omdat ik met die minister het heb besproken. Die minister kan niet stoppen met het geven van die ondersteuning om bijvoorbeeld het systeem schoon te maken. Die minister hier kreeg te maken met allerlei dingen, ga je vandaag niet te diep op in. Maar ik heb u eens gezegd, wanneer je een land wil veranderen als van ons, je moet in leven blijven en je moet aan de macht blijven. Ik ga daarbij houden. Het punt is dat wij daar wilden kijken van hoe doen zij het. En natuurlijk in elk land, er gaat altijd een beetje misbruik zijn hoor, mensen zijn zo. Maar Als het niet grootschalig is, dan heeft je programma effect. En het heeft effect gehad in Brazilië. Internationaal zijn ze daarvoor erkend. Dus wij willen hier ons systeem ook effect laten hebben. We willen zorgen dat wanneer je ouders ondersteunt, dat hun kinderen inderdaad naar school kunnen gaan, dat ze hun gezondheidszorg enzovoort, hun voeding. Dus je wil kijken welk systeem is toegepast. En we zijn gaan kijken, we zijn fysiek gegaan en we hebben gezien hoe ze dat doen. Ik wil wel zeggen, in Suriname zijn we in voorbereidende fase van die digitalisering. We hebben met verschillende bedrijven intussen gesproken. En als het goed is, deze maand, komende maand, zouden we dan in zee moeten gaan. Die gaan ook verbinden sociale zaken, maar ook de Belastingdienst. Dus als je daar gaat aanvragen en je bent nog nooit ingelogd bij de Belastingdienst, ga je zeggen, ga eerst daar inloggen. Zodat we weten of je behoort tot de doelgroep. Het is een voorbeeld. En je kinderen naar school gaan en zo. Kijk, Surinamers zijn in het algemeen wel zo, hoor, dat ze hun kinderen naar school sturen met alle moeite. Dus ik moet zeggen, dat verschilt weer van land tot land. Dus het gaat erom dat wanneer we straks het platform hebben en we dan kunnen controleren waar mensen geholpen moeten worden en waar ze niet geholpen moeten worden, dat het ook iets makkelijker gaat. En daarom is die samenwerking van groot belang. Ik moet wel zeggen, en u heeft iets horen zeggen over cybersecurity ook, waarover we hebben gesproken. Suriname kampt niet alleen met problemen van zwakte en zwakke uitvoering. Een ander moment ga ik daar verder op in, want ik kreeg nog steeds de rapportage. We kampen ook met ernstige breaches in de cybersecurity van Suriname. En we gaan dus nu een fase in waarin we met deskundigen de nationale digitalisering inderdaad gaan oppakken. Eigenlijk werken we op dit moment met een bank, die Monicarta, is weliswaar geen privé bankrekening. Het is, we werken er eigenlijk mee. En in het verleden storten we, en tot nu toe denk ik, AOV en dat soort dingen worden wel op rekeningen van mensen gestort. In Suriname hebben we heel lang het probleem gehad, en ik heb er zelf ook met dat beeldje gehakt als voorzitter van de Nationale Assemblée, dat banken Surinamers geen bankrekening willen geven. Toch? Het is een beetje versoepeld op dit moment. Maar in het verleden vooral heb je gehad dat als je niet kon komen met KKF-uittreksel, met werkgeversverklaring. Zelf al gaf ik iemand een verklaring van ik ga elke maand voor zo iemand wat geld storten. Dan nog kan het niet. Terwijl in Suriname vandaag de dag, als je elke maand 6.000 of 8.000 gulden op een rekening kreeg, wel, dan kan je bijna niet leven. Dus waarom zou je die persoon geen bankrekening geven? Als we zeggen dat we in het land bepaalde dingen willen tegengaan, dan zou je juist iedereen een bankrekening moeten geven. En dan als er gekke dingen gebeuren, kan je duidelijker zien. Maar we hebben toch wel heel veel moeite gehad, regering op regering, om die inclusiviteit bij het bankieren, om dat in te voeren. Nogmaals, ik zie dat het step by step iets beter gaat nu, dat mensen iets meer bankrekeningen kunnen hebben. Wanneer je echter mensen, ik ga een voorbeeld geven, er zijn een paar mensen die behoorlijk verdienen. Ze zijn in Goat Bussy. Maar ze verdienen misschien weer niet zoveel dat ze uit Goat Bussy kunnen komen en een huis kunnen gaan kopen cash. Maar ze krijgen geen bankrekening, want ze kunnen niet verklaren hoe ze aan hun geld zijn gekomen. Gevolgen zijn groot, want het zijn vaak jonge mannen. Oké, dan kopen ze een auto, want daarvoor kregen ze wel krediet. Ze kregen wel die 6 maanden krediet voor die auto. Toch? Maar ze kunnen geen huis kopen, want de bank kent ze niet. En het gaat vaak moeilijker om ergens in je kas wat geld te sparen. Toch? Je had het vaak gebruiken. Dus dat zijn de vraagstukken. Andere mensen leren dan ook voor zichzelf om met cash te werken. En dat geeft ons meer andere problemen. Want we hebben een cash-economie. Enzovoort, enzovoort. Dus het is heel belangrijk inderdaad. Niet alleen voor Bolsa Familia of onze Monicarta en ondersteuning. Om wel degelijk die mensen toegang te geven. Ik weet dat de minister nu bezig is met andere banken, omdat die in het verleden dat werk niet wilden hebben. Maar nu schijnen wel banken bereid te zijn om het sociaal programma dan op die manier te gaan ondersteunen. We weten dat een van de grote fouten die is gemaakt in het telemonicata systeem, wat op zichzelf een goed systeem zou kunnen zijn, is dat nadat de beschikking getekend is voor de mensen, dat de bank de opdracht krijgt, maar dat de bank daarna niet de persoon oproept om de kaart op te halen, maar die kaarten stuurt naar een afdeling van sociale zaken. En dat is een van de problemen geweest. Dus nu, als er echter meer banken mee zouden doen, dan wordt de lood voor elke bank lichter. En dan zouden we dus waarschijnlijk een beter systeem kunnen hebben. Er zijn nog andere zaken die op zichzelf niets te maken hebben met die Monicarta. Maar met het feit dat in Suriname soms politieke opdrachten worden gegeven aan mensen. En je zit er nu vandaag de dag mee. Maar de oplossing is niet simpel. Het is een traject wat de minister zal moeten gaan.
2: En dat zei de president, mevrouw Jennifer Geerlings Simons. Nou, wij kunnen opbreken. Ik bedank Curtis Hofwijk, Curtis Hofwijks. Meneer Van der San, en natuurlijk goed dat de president ook een persconferentie belegd heeft. Wij gaan eruit. Dat was BT. Op vrijdag was een mooie hap. Ik heb... laat me dat schema goed doorfietsen. Straks om 8:00 hebben we hier de hitparade. Met Sylvana. Daarna Brian met de Reggae Jam. Wansansan sweetie, noka langa, wansansan langa, noka sweetie. De Reggae Jam, Brian. Morgenochtend om 10:00. Stephanie van Brussel. Live met Recht op. Dat is om 10:00. Morgenmiddag om 12:00. Het weekoverzicht. Nieuwsweekoverzicht met Jamal. Het wordt om 6:00 herhaald. En morgenmiddag om 2:00 geven we Culturo Leri een nieuwe start. We hebben na een paar goede gesprekken een presentatrice, een dame, bereid gevonden. En ze heeft zeker tot in maart uitgewerkt, de programma's die zullen volgen. Dat stel ik dus bijzonder op prijs. Culturo Leri gaat van start morgen om 2:00 live op Radio NFB met Cher. Wie Cher is, kijk morgen. Ze gaat zich zelf voorstellen en haar achtergrond met u delen. En zij zal dus op de zaterdag hier zitten. Dan hebben we zondagochtend Revival Now met Pastor Botsen en Betel Opperroom. En om 10:00, en dan kijk ik naar mijn technische man, moet ik dat gesprek hebben met meneer Helstone. Is dat gevonden? We moeten hem echt herhalen. Meneer Helstone is ingeslapen. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij maandag worden begraven, hoogstwaarschijnlijk. Het is goed dus om zondag dat gesprek met hem te herhalen om 10:00. Robbie Parabersing, die doet Connecting the Dots zondagmiddag om precies 1:00. En we hebben ook deze zondag een nieuwe aflevering van retrospectie. En ik heb al een gast. Nog één gast. Dat zit ook goed. Maandag de nieuwe BT. Nogmaals een fijne... 153 jaar in de Spaanse immigratie aan de doelgroep. En alle andere mensen die kijken en luisteren, die nog kijken en luisteren, bedankt. We bedanken ook allen die er zijn geweest, maar intussen zich hebben teruggetrokken. En het nieuwe BT met Gods wil is er dan maandag aanstaande op Lim FM. Fijn weekend, let goed op jezelf, let op je voeding. Probeer zoveel als mogelijk te bewegen. Gedraag je in het verkeer. Blijf correct naar anderen toe. En doe gewoon wat je leuk vindt. Zonder last te worden of te zijn voor anderen. Respect voor oudere mensen. Geef goede voorbeelden aan kinderen. En probeer zoveel als mogelijk er ook te zijn voor de mensen die u nodig hebben. Goedemiddag. En nogmaals dank aan de kijkers en de luisteraars. Love you. Tot maandag.

0: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden in het distributienetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op zondag 7 juni 2026 tussen 8:30 in de ochtend en 3:00 in de middag. Gedeelte Mahonilaan tussen Wilhelminastraat en Anton Drachtenweg. Gedeelte Cornelis Jongbouwstraat tussen Mahonilaan en Hertogstraat. Mauritiusstraat en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 3:00 worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timolanga in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer die broek aan gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me je direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8:00 s'avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bosena die schoon, maar ik kan zijn engine ook doen.
1: Mama!
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valken. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar Moni no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
7: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
8: Sranazani, Naskip.

0: number 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM.
1: Reggae Jam on Lim FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond 9 uur Witbra. Wasansa langa noka sweetie en wasansa sweetie noka langa. The Reggae Jam on Lim.

Caliente. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Goedenavond, lieve luisteraars. We zitten intussen al in de maand juni. Het is vandaag vrijdag 5 juni. En ja, op de vrijdag doen wij hier op Lim FM de presentatie van de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en ik ben blij dat jullie nog steeds heerlijk zijn afgestemd op deze mooie zender. Jullie weten dat jullie in dit programma van mij de 10 heetste pokoes op dit moment in Switi-Stranang te horen krijgen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. En ja, luister je via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Okay. Het is tijd om lekker te genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
0: Nou, de recap van de top 10 horen jullie al de hele week hier op Lim. Maar voor degenen die het misschien gemist hebben, ga ik even herhalen wat wij de vorige week op de Phenomenal Top 10 hadden.
2: The station with the best music. Best music.
3: I love the music.
0: Op nummer 10 kwam nieuw binnen Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Op nummer 9 hadden we Bonbon van Capo. Op nummer 8 stond Yogi D met Sonteso. Op nummer 7 Rotman Mane met Moni Moia. Op nummer 6 stond Psycho met Checkmate. Faruko stond op nummer 5 met Formal. Op nummer 4 hadden we Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 3 Wami Money van Nighty Boy featuring The Genius. Op nummer 2 hadden we Supernova van Loewe. En op nummer 1 hadden we Kakalika van Dope Nation. Dat was onze top 10 van de vorige week. En ben jij benieuwd als we deze week nieuwe pokoes op de lijst hebben? Of wil je ook gewoon weten wie we deze week op nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren.
4: Lim Radio.
0: Nou, het is dan de hoogste tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Het is geen nieuws meer dat we iedere week nieuwe pokoes op de lijst hebben hier bij Lim. En ook deze week is dat zo. Nou, we hebben een nieuwe op de lijst. Het is eentje van Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly, oftewel MGK. En het heet Girl Next Door.
5: Let's go. Sounds good.

0: Summer Team.
1: Right? Yeah, Wiz, let's take her back to the ball girl one time.
2: Number one means you're always on top. You're number one radio.
3: Dat is onze nummer 10 van deze week. Nieuw op de lijst, Girl Next Door van Machine Gun Kelly en Wiz Khalifa. Nou, we gaan hard met de nieuwe pokus, want we hebben nog een nieuwe op de lijst. En het is geen onbekende artiest. Hij heeft zo vaak op de Phenomenal Top 10 gestaan. Ik heb het over Frenna. Hij komt nieuw binnen op nummer 9 met Star Life. 1, 2.

0: Dat is onze nummer 9 van deze week. Ook nieuw op de lijst. Frenna met Starlight. Nou, de volgende pokoe gaat flink achteruit. Want de vorige week stond het nog op nummer 4. Deze week op nummer 8. Dat wil zeggen 4 plekken achteruit. Op nummer 8, Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya.
1: Nummer 8.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya met Not Nice. Nou, Farruko gaat ook 2 plekken achteruit. De

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week, Formal van Faruko. Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 hier op 91.7 Lim FM. We zijn intussen beland bij pokoe nummer 6. Nou, deze meneer stond 2 weken lang op nummer 1. Hij werd toen verslagen en stond toen op nummer 2. Hij gaat deze week flink achteruit. Hij staat op nummer 6. Ik heb het over Loewe met Supernova.

0: 91.7.
1: Oké.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
0: Number one. Number one.